0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3 uur.
8: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1979.
1: 1987.
0: 1968.
2: Crimson and Clover.
1: De Muziekmiddag. 1970.
0: 1981.
1: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80.
2: Like
1: de Muziekmiddag.
0: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: tot 2. Oh, June, verrast het
1: lunchje, doe ik met jou. Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
2: Vooral door. Oh, June, verrast het lunchje, doe ik met
0: June. Tot 2. Oh, June. June tot 2.
3: Elke werkdag van

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.
8: Song called Another 45 Miles.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nefi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel
7: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De ontbijttafel.
9: Met

0: op de achtergrond hoor je de Bee Gees. Maar op de voorgrond de one and only Diana Ross en Chain Reaction. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje is om altijd aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom, ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege maandagochtend. Het is 27 juli 2027. Er een hele vrolijke maandag van maken. Het is de start van een hele mooie week. Pieter en Frank op vakantie. Genieten, welverdiend, zeker wel. Ik noem één naam niet, die komt zo. Maar dat betekent sowieso dat Lisa er is.
1: Goedemorgen.
0: Voor het nieuws, goedemorgen Lisa. En onze eigen Anne is terug. Ja!
2: Hallo!
0: Redactie en productie, goedemorgen Anne.
2: Goedemorgen.
0: 2 weken vrij geweest.
2: Nou, lang hè?
0: Jee,
2: maar... ook lang.
0: Eindeloos lang. Hoe was je vakantie?
2: Nou, het was heerlijk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik was eigenlijk meteen naar de Ardennen.
0: Oh.
2: Op de Bonnefoy met de tent. En 2 vrienden.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, het was heerlijk. En toen was ik nog een weekje thuis. Toen heb ik van alles gedaan.
0: Sodemieters. Ja. En je lacht en je bent vrolijk. Geen last gehad van de bosbranden en zo?
2: Nee. We gingen op de Bonnefoy, dus we bleven nog lekker boven in Frankrijk.
0: Oké. Okay.
2: We waren eerst even in België en toen dachten we, we willen toch nog even naar Frankrijk. Ja. En toen gingen we nog door. En geen bosbranden.
0: Oké, okay. Maar het is een heel mooi dorpje, Le Bonnefoy.
2: Ja, doe je dat nooit weer?
0: Nee, ik ben nog nooit op...
2: Nog nooit? Dan
0: Le Bonnefoy geweest.
2: Waarom niet?
0: Bonnefoy is, ik weet niet, dat betekent dat je gewoon zomaar weggaat.
2: Ja, zonder plan.
0: Nee, ik ben niet zo'n reiziger. Ik hou niet zo van reizen. Maar als ik er eenmaal ben, vind ik het oké. Okay. Ik ben zo blij dat ik weg ben. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Volgend jaar doe ik het weer.
2: Oh ja?
0: Doe ik het dan niet? Nee, ik ben niet zo'n reiziger.
2: Oh, ik vind de reis dus heel leuk.
0: De reis er naartoe?
2: Ja.
0: En ook naar Le Bonnefoy?
2: Ja, oui.
0: Heel goed. Nou, ik ben heel blij dat je er bent, Anne. Lisa is ook blij dat Anne er is, toch?
1: Zeker. Oh, altijd een feestje met Anne.
0: Ja, dat wil ik maar zeggen. Nou, maar even heel erg belangrijk om te zeggen. Suus heeft het fantastisch gedaan.
2: Ja
0: ik ben echt, ik ga er missen nu al. Maar ik ben heel blij dat jij er bent. Ja, want het is jouw huis, hè?
2: Nou, ook jouw huis nu.
0: Nee, dat is
2: nu goed. Toch ons huis?
0: Ja, het is
2: toch
0: nu ons huis. Nou, welkom. Gezelligheid. Hé. Nou, ja, Le Bonnefoy ken ik eigenlijk niet. Ik heb ooit wel eens in Frankrijk in een truckerscafé. Daar mocht ik alles eten wat ik wilde. Toen ben ik echt zo gaan schrompen. Toen werd ik echt 6 kilo dikker.
2: Fantastisch.
0: Ja, heerlijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, Anne is er weer.
3: En
0: ze is ook aan het meeplaybacken en zo.
3: Het
0: is ook zo. Straks de vroege vogel van de dag. En natuurlijk de eer van de ontbijttafel. Met de krantenkopquiz.

0: CC bijna. En daarvoor Dark Before the Dawn van Thom Yeu. Lekkere muziek. Heerlijk wakker worden. Is het nu tijd voor een quiz.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Ja, het is 6:15. Je mag je telefoon erbij pakken en alvast 088-851-5252 onder je sneltoets zetten. Want het gaat natuurlijk om de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje, 3 krantenkoppen. Als je vaker luistert, weet je hoe het werkt. 1 van die krantenkoppen is dus niet waar. En aan jou de vraag is, welke is dat? Laat ik maar gewoon gaan beginnen, toch, Anne?
2: Ja, lijkt me goed.
0: Kop 1, zegt deze meneer dan.
1: Kop 1.
0: Exactamundo. The Odyssey houdt vaart erin met indrukwekkende bioscoopcijfers. Is deze waar of niet waar?
1: Kop 1.
0: Wacht eens even. Nee, dat was kop 1 inderdaad. The Odyssey houdt dus vaart erin met indrukwekkende bioscoopcijfers. Of is...
1: Kop 2.
0: Niet waar. Man steelt 44 fatbikes uit geëvacueerd pand nabij Bordeaux. Of is...
1: Kop 3.
0: Niet waar. Treinen stilgezet om poezengezin te redden. Ze liepen echt langs de rails. Een van deze 3 koppen is dus niet waar. En aan jou om te vragen welke het is voor de eer van de ontbijttafel. 088-850-51-52. Maar je denkt, welke dan? Komt die nog een keer?
1: Kop 1.
0: The Odyssey houdt vaart erin met indrukwekkende bioscoopcijfers.
1: Kop 2.
0: Man steelt 44 fatbikes uit geëvacueerd pand nabij Bordeaux. Ja, dat met die branden.
1: Kop 3.
0: Treinen stilgezet om poezengezin te redden. Ze liepen echt langs de rails. Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. En heeft de NS dan de treinen stilgezet? We weten het niet, maar jij weet het vast wel. Heel simpel, welke is er niet waar? 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel. Kop 1, kop 2 of kop 3.
1: De krantenkopquiz.

0: Heerlijke Philly Soul van de Stylistics uit 1975. Can give you anything. Nou, ik ga jou wel wat geven.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, want ik heb jou net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke er niet waar is. Ik ga ze nog 1 keer voor je oplepelen, dus je kunt nog meedoen voor die eer van de ontbijttafel. 088 850 51 52. Daar komen ze. Dus luister nog maar even mee. Welke is dus niet waar?
1: Kop 1.
0: De Odyssey houdt vaart erin met indrukwekkende bioscoopcijfers.
1: Kop 2.
0: Man steelt 44 fatbikes uit geëvacueerd pand nabij Bordeaux.
1: Kop 3.
0: Trein is stilgezet om poezengezin te redden. Ze liepen echt langs de rails. Pojojojojoj, dat zou je maar overkomen als machinist. Laat ik eerst maar eens gaan beginnen met welke er waar is. The Odyssey houdt vaart erin met indrukwekkende bioscoopcijfers. Nou, het is natuurlijk een fantastische film die ik nog moet zien. Tweede weekend in Amerikaanse bioscopen, $87 miljoen opgebracht tot nu toe. Anne, heb je hem gezien?
2: Ja.
0: En?
2: Heel leuk.
0: Oh my lordy.
2: Ik vond hem echt heel leuk.
0: Ja, het is natuurlijk het bekende verhaal van Homerus.
2: Ik moet wel zeggen dat ik dat niet kende.
0: Oh, maar dat is heel goed, want het is dus een introductie in de Griekse mythologieën.
2: Ja.
0: Het gaat over Odysseus die op oorlogspad gaat. De man van het paard van Troje en alles.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Komt dat ook voor in de film?
2: Ja.
0: Hoe doet Matt Damon het?
2: Very good.
0: Oh ja, vind je hem goed?
2: Ja, ik vond hem wel goed.
0: Hij is een goede Odysseus. Er schijnt een moment te zijn geweest. Ik hou het heel kort hoor.
2: ja.
0: Ik wil die film zien. Ga helemaal los op de Griekse mythologieën. Dat hij aan het schreeuwen was in zijn trailer. Heel hard. En waarom deed hij dat? Om het geluid van een wat oudere man niet te hoeven spelen. Maar het gewoon heeft zijn stembanden helemaal kapot.
2: Hij wilde even schoor zijn.
0: Ja, hij wilde even schoor zijn. dat betekent. Het is dus waar. Christian, Frank, Arnold en Els. Helaas niet de eer van de ontbijttafel. Dan ga ik naar kopie 3. Trein is stilgezet om poezengezin te redden. Ze liepen echt langs de rails. Dat was echt zo. Het was in Drenthe. Een kat en 2 kittens. Ja, je kijkt er droevig bij aan.
2: Nou, ook wel liever.
0: Ja, het is ook liever. Ze hebben dus serieus de treinen stilgezet.
2: Ach.
0: Ze zijn gevangen. Dierenambulance heeft ze meegenomen. En, oh, dit is wel een heel mooie detail, hè? De machinist wilde ze heel graag adopteren.
2: Ach.
0: Oh.
2: Dat zou wel leuk zijn.
0: Nou, dat zou toch wat zijn. Nou ja, hoe gaat hij ze dan noemen?
2: Spoor en rails.
0: Heel goed. Dat betekent helaas voor andere Els, Ronald, Rodi en Lidi, dat zij niet de eer van de ontbijttafel hebben. Want de laatste is dus niet goed en daarmee win je dus de eer van de ontbijttafel. Man steelt 44 fatbikes uit geëvacueerd pand nabij Bordeaux. Dat is dus helemaal niet waar. Want hoe zat dat nou precies, Anne? Mag ik dat aan jou vragen?
2: Wat hij heeft gejat?
0: Ja, dus niet 44 fatbikes, maar wat dan wel?
2: Wijnen.
0: Wijnen?
2: Flessen wijn. Exclusieve fles

0: dit meen je.
1: Ja.
0: Dus er was brand en hij dacht, kom, ik ga lekker jatten.
1: Nou, dat denk ik, ja.
0: Schandaleus.
1: Iedereen moest geëvacueerd worden, denk ik.
0: Ja, het is echt schandalig. Nou goed, het betekent in ieder geval Joke, Gerrit, Tim, Natteralda, Manfred, Gea, Marijke, Marcel, Frederik, Rennie en Kees. Jullie hebben de eer van de ontbijttafel. Gefeliciteerd!
2: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dea uit Zaandam.
2: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1:30 in Schagen, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Veel bruggen in Noord-Holland zijn verouderd en moeten de komende jaren worden opgeknapt of vervangen. Rijkswaterstaat zegt dat de bruggen momenteel veilig zijn en dat verkeer er gewoon overheen kan. Wel kunnen sommige bruggen, zoals de Schipholbrug en de Buitenhuizerbrug, niet meer open voor hoge schepen. Rijkswaterstaat heeft niet genoeg geld om alles tegelijk aan te pakken. Na de zomer wordt besloten welke bruggen als eerste aan de beurt zijn. In Andijk wordt gewerkt aan een zogeheten klimaatbuffer. Dat zijn twee enorme spaarbekkens in het IJsselmeer die de drinkwatervoorraad van Noord-Holland moeten vergroten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van het water daar onder druk staat. Komt onder andere door droogte, vervuiling en de groeiende vraag naar drinkwater. Dat zegt projectleider Ruud van der Neut.
6: In Andijk hebben we nu twee bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben. Dat we 50 dagen vooruit kunnen.
5: Met waterplanten en mosselen wordt getest of de natuur het water kan zuiveren. Volgens de onderzoekers zijn de eerste resultaten verrassend goed. Een opvallende poging tot inbraak vannacht bij de brandweerkazerne in Badhoevedorp. Toen brandweervrijwilligers terugkwamen van een melding, zagen ze dat een raam van een garagedeur was ingegooid met een stoeptegel. Waarschijnlijk zijn de dader of daders niet binnen geweest. De politie doet onderzoek naar de inbraakpoging. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam neemt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen rond World Pride Amsterdam. Dat liet ze weten op sociale media naar aanleiding van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de jaarlijkse Pride-viering in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 mensen gewond. Komend weekend vindt in Amsterdam de Kennel Pride plaats. Welke extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, heeft Halsema niet bekendgemaakt. Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
7: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning!
5: Ja, je had gekeken, Francis.
8: Ja, deze heb ik wel gezien. Ik ben niet zo'n toerkenner of überhaupt sport. Maar dit vond ik echt fenomenaal.
5: Ja,
8: het was
5: spannend,
8: zo
5: hè?
8: Goed. En dan die Champs-Élysées en dan gas geven. En dan net. Ja, en dan daarna, hè, het moment van ontlading. Hij lag op de grond en echt kwijl uit zijn mond. Wat niet zo raar is en water. Maar dan al die mensen eromheen met al die camera's. En dat laat die gast met rust huilen, moest hij. En zijn ploegmaat erbij. En het was echt drama. Het was episch.
5: Geweldig.
8: Het was, de thuiskomst van Odysseus.
5: Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Een mix van zon en bewolking vanochtend. En lokaal kan er nog een licht buitje vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Wordt het zo'n 21 tot 24 graden. En blijft het op een enkele bui na droog.
8: Lisa, dankjewel.
5: Graag gedaan.

0: Pilot bijna en Magic. En daarvoor Trace Human en Break Away.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is 6:50 geweest op die vroege maandagochtend. Je kunt je net als onze Suus heel even omdraaien. En Suus onder de dekens heeft het verdiend. Gewoon doen. Radio aan. Lekker luisteren. Heerlijk. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Neem de krantenbezorger, de akkerbouw, de vrachtwagenchauffeur, de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En op deze vroege ochtend neem ik je mee naar Den Helder. Want daar in zijn bakkerij staat Berry Dunselman. Berry, goedemorgen.
2: Hey Francis.
0: Goedemorgen. Ah, fijn je te horen, man.
2: Ja, nou is gelijk.
0: Altijd gezellig. Ja, dat kun je wel zeggen. Prachtig Den Helder, daar heb je meerdere zaken, dat moet ik zeggen. Ja. Je bent er vroeg bij, hoe is het met je?
2: Goed, nou ja, in zoverre ja, het is goed.
0: Want?
2: Maar het is vandaag ook mijn eerste dag weer naar mijn vakantie.
0: Oh joh.
2: Ja, en ik had het er net met Anne even over, maar dat is altijd even een taai, hè, die maandag na de vakantie.
0: Dat snap ik. Waar ben je geweest, Barry?
2: Ik ben 2 weken naar Italië geweest.
0: Oh.
2: En dat was genieten, dat was echt fantastisch. Met het gezin lekker op pad en met de auto. Dus geen bosbranden gelukkig.
0: Oh, dat is fijn.
2: Het was waanzinnig. Die regio waar we zaten was echt top.
0: Maar Barry, als jij naar Italië gaat, ik ken jou inmiddels een heel klein beetje. Dan ga je natuurlijk ook brood proeven, ijs proeven. Gewoon die Italiaanse keuken ontdekken, inspiratie opdoen.
2: Zeker. Nou, dat zeg je heel goed. Dat is toch een beetje een soort van beroepsdeformatie. Hè? Dus je gaat dan op zoek naar tentjes en naar bakkertjes en naar toch wel een beetje in je vak.
0: Ja.
2: Het grappige is, Italië staat natuurlijk bekend om zijn gelato.
0: Precies.
2: Ja, ik heb ijs geproefd, dat wil je niet weten. Het was echt waanzinnig. Echt, het is dan echt dat romige ijs met allerlei smaken. En dat smelt op je tong, het is echt waanzinnig. Maar waar ze niet zo goed in zijn, is toch het brood.
0: Hè?
2: En dat wist ik eigenlijk ook wel een beetje.
0: Oh, maar focaccia en zo?
2: Ja, die regio. Kijk, pizza deeg, daar zijn ze meester in. En het grappige is, die pizza... je kan eigenlijk geen slechte pizza treffen in Italië natuurlijk. Maar die pizza's die worden gemaakt toch wel van deeg wat lang ligt. We noemen dat gerijpt heeft. Dus wat goed ontwikkeld is. En dan krijg je zo'n heerlijke, luchtige, smaakvolle bodem van. Heel anders dan de Italiaanse bodem die wij hier in Nederland kennen.
0: Mm-hmm.
2: En die is toch een beetje van karton, stiekem.
0: Ja.
2: Maar het brood, dat is echt een bijproduct in Italië. Het grappige is, ze ontbijten ook niet met brood.
0: Oh, waar ontbijten ze wel mee dan, met pizza?
2: Nou, als jij een Italiaanse supermarkt ingaat en je slaat het pad in van de koek, dan weet je niet wat je meemaakt. Dat zijn 2 schappen vol met allerlei soorten koekjes. Kleine koekjes, grote koekjes. Echt compleet anders dan wat wij kennen. En ze eten daar dus 's ochtends een koekje. En dat dippen ze in de melk. En dat is hun ontbijt. Of een cappuccino met een koekje. Of een croissantje.
0: Okay.
2: En dat is hun ontbijt.
0: En maar dat zijn dan van die cantuccina's bijvoorbeeld? Van die wat harde amandelkoekjes en zo?
2: Ja, ook. Maar ook met volkoren. Dat vond ik dus ook wel tof om te zien. Dus er zit ook wel een soort gezondheidsdingetje achter.
0: Oh, toch wel?
2: Dus gigantisch assortiment. En wat heel tof is. Ja, en dat concept wil ik misschien ook wel toch al naar mijn eigen winkels halen.
0: Ja?
2: Dat zijn gevulde croissants.
0: Okay.
2: Dus ze hebben dan een croissantje en hebben ze en die vullen ze dan met of een pistache-vulling, of witte chocoladevulling, of een soort van Nutella-vulling.
0: Zo.
2: Ja, joh, dan weet je niet wat je meemaakt. Ja, dat is echt verrassend lekker. Dat
0: water
2: is echt waar, in het.
0: In mijn mond. Dus straks bij Dunselman in Den Helder krompoezen?
2: Ja, nou ja, een soort van, hè, de Italiaanse versie. Dus we gaan kijken of we het kunnen realiseren, zeker. Ja,
0: en Barry, wat mij ook is opgevallen, ik ben 1 keer in Italië geweest. Ik ben niet zo'n reiziger, maar dan dat ze dus het ijs, dus het gelato, dat ze dat eten op een soort zoet broodje. Dus helemaal niet met een wafeltje of in een bakkie. Maar gewoon tussen een soort wit kadetje, maar dan zoet. Ga je dat ook doen in Den Helder?
2: Nou, ze hebben een brioche broodje inderdaad. Daar doen ze een bolletje ijs tussen.
0: Ja,
2: zat ik wel over na te denken. Wij hebben natuurlijk... bijvoorbeeld onze Wiering en Jodenkoeken.
0: Ja.
2: Dan kun je ook een heel lekker bolletje ijs tussen doen.
0: Oh, wow.
2: Dus het verhaal van bolletjes ijs ergens tussen doen, dat heeft mij ook wel getriggerd. Dat klinkt me heel, heel interessant, hè, Francis?
0: Ja, zeker. Nou ja, inspiratie genoeg in ieder geval om lekker deze maandag te starten. Een beetje een leuke week voor de boeg? Of is het alleen maar saai?
2: Zo'n maandag is dan wel weer even taai, hè, wat ik zei. Door een kleine overdracht, mijn broertje en mijn vader die hebben het fort bewaakt.
0: Ja.
2: Dus dan hoor ik wel weer wat er de afgelopen weken gebeurd is. We zitten natuurlijk wel in een piekmoment, hè, want het is ook zomerseizoen in Den Helder. Dus de stranden liggen vol, de campings zitten vol. Dus ook onze producten worden gretig afgenomen. Maar we hebben natuurlijk ook met vakanties te maken, dus dat is altijd even puzzelen.
0: Ja.
2: Dus ik zal wat bijspringen in de productie, denk ik, deze week. En verder kijken we wel wat
0: we
2: er
0: kijken
2: gebeurt.
0: Wel. Brood ook naar Texel brengen en alles. Kortom, je bent er hartstikke druk mee. Ik hoop dat je dat vakantiegevoel heel erg nog lang kunt vasthouden, Barry. En je weet het, hè, jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
0: Dankjewel, Barry. Tot gauw.
2: Francis.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Wow.

0: Voor je gevoel even terug naar de 50s. Dat deed hij heel goed. Billy Joel en Uptown Girl. Straks maak je weer kans op een gratis uitje voor twee personen. Dus denk maar vast na wie je mee gaat nemen. Naar de museumstoomtram Horen Medemblik met Dingen met Dario. Maar Anne wilde heel graag een beetje gas op die trolley.
1: Wat dan?
0: Jij wilde een beetje gas op de lolly.
1: Magnifiek.
0: Ja.
1: Oh ja, ik had zin in feest.
0: Nou, daarom, want je bent terug.
1: Ja.
0: Dus deze voor jou.
1: Leuk.
0: Spiller, Groove Yet. Hartstikke fijn, toch?

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
3: Vooral door.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Ik ben Mike uit Den Helder.
15: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
16: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
17: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
18: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
19: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 minuut voor 7, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijgen van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Amsterdam staat dinsdagavond stil bij de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. Veel bruggen in Noord-Holland zijn verouderd en moeten de komende jaren worden opgeknapt of zelfs vervangen. En een tandarts vinden wordt de komende jaren waarschijnlijk een stuk lastiger. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
24: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
23: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
25: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben hier niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
23: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
26: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
27: Hè? Nu alweer?
26: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
27: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
26: Ook dan moet je aangifte doen.
27: Nou, goed dat je het zegt.
26: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
27: Handig.
26: Ja, van de Belastingdienst.
0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: De ontbijttafel.

0: lekker meezingen met Jennifer Page. It's just a little crush. Bijna.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Volgens mij ook de enige ontbijttafel. Maar in ieder geval de plek waar voor jou altijd een moment is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7 minuten over 7 op die vroege maandagmorgen. Het is 27 juli 2026. Ik zeg het er nog maar even bij voor je, als je voor het eerst inschakelt. Pieter en Frank zijn op vakantie. En wij zijn er voor jou bij om de ontbijttafel goed gevuld te houden. Want onze eigen Anne is weer terug op haar vertrouwde plek. En wij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, wat wacht jij toch heel braaf. Dat vind ik heel lief.
2: Lisa gaat nog goedemorgen zeggen. Ja, dat is ook goedemorgen.
0: Ja, maar dat doe je ook heel stralend. Dus dat is ook wel echt iets waar ik op zit te wachten. En Lisa is erbij, net zo stralend voor het nieuws.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jongens. Het is 7 minuten over 7. B&B vol liefde.
3: Oh.
0: Anne, ben je op vakantie geweest? Dat is zo. Heb je B&B vol liefde een beetje meegekregen?
3: Moi? Ik heb me er zelf toe gezet.
0: Oh.
3: Gisteren.
0: Oh, hoeveel heb je al gezien?
3: 4 afleveringen.
0: Wow! Nou, je bent bijna bij. Want Lisa, het zijn er 5, hè?
3: Nou, ik ben al bij 8.
0: Nee, huh? Hoe dan?
3: Huh?
0: Oh, ja, zijn het er toch 8? Streamingdienst Videoland, kun je alles terug heel vooruitkijken. Heel prettig.
3: Ja, nou, normaal duurt het altijd even voordat ik er even lekker in zit, weet je wel. Moet ik me inderdaad toezetten, maar dit seizoen...
0: Helemaal in. Ja, vertel Lisa. Ja,
3: ik wil nu alweer die nieuwe aflevering kijken.
0: Niet spoilen.
3: Ik wacht er echt op. Heerlijk. Ja, iedereen is zo lekker gek, lekker eigen, lekker authentiek,
0: raar. Dat is de kracht van het programma, hè? Dat iedereen gewoon zo lekker zichzelf is, maar ook dat je denkt... Wij zijn toch ook best wel wonderlijke mensen bij elkaar. Want ik kijk dan ook naar mezelf ergens. Neem die mevrouw, hoe heet ze nou in Spanje... met dat hele getaande gezicht en die enorme zwarte ogen.
3: Oh, met die airfryer.
0: Met die airfryer,
3: ja, geweldig.
0: Ja, zij is geweldig. Caroline, ja, heerlijk.
3: Nee, vind ik ook leuk. Maar ik zit nu dus nog even in de fase dat ik niet echt weet hoe iedereen heet.
0: Oh ja. Maar dat is ook als je er al 8 hebt gezien, zoals Lisa. En ik, volgens mij ben ik ook bij dat ik ook denk, wie is het? Maar er is er 1. En dat is, hoe heet die ook weer, die jongen uit Spanje met die jongen...
3: Timothy.
0: Oh, Timothy. Ik ben echt fan van Timothy.
3: Ja, ik vind hem ook geweldig.
2: Die kaviaar etende man.
0: Ja.
3: Maar ik vind eigenlijk zijn date beter.
0: Dat is een lieve jongen, hè?
3: Ja, heel lief.
0: Ja, vind ik dus ook. Ik vind dat zij ook een hele fijne chemie hebben. Want die Timothy kijkt dan een beetje zo schalk zo naar Peter, volgens mij. I don't know. Maar in ieder geval, heel lief.
3: Ja, Michael. Die ken ik ook niet. Maar ik denk dat wel wat kan worden.
0: Ik weet zeker dat het wat wordt. Dat moet wat worden. Dat is fantastisch.
3: Waarom bestaat er eigenlijk geen B&B pool?
0: Een B&B, oh jee.
3: Ja, maar voor de WK hadden we een pool.
0: Ja, maar er zou eigenlijk dus Frank hierbij moeten zijn om te zeggen... we worden wereldkampioen!
3: Dat kan.
0: Nee, maar echt heerlijk. Maar jij bent dus pas bij 4. Oh, ik ben ook een beetje jaloers op jou. Want dat betekent namelijk dat je nog lekker vooruit kan kijken.
3: Ja,
0: en Lisa en ik moeten nu wachten totdat de rest komt.
3: Ja, ik kom zo. Als ik thuis kom straks, dan zet ik hem direct aan.
0: Alles voor de liefde. Ja.

0: muziek bij B&B voor Liefde is ook altijd zo heel erg goed. En deze mis ik een beetje. Dus die mogen ze ook op de playlist zetten. Dr. Hook en The Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. Laatste stukje nog. Oh, lekker.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, in de zomervakantie reizen veel mensen de hele wereld over. Hè, om nieuwe dingen te ervaren. Maar ook thuis kun je echt, dat is ook echt zo, genoeg ontdekken. Zeker als je anders kijkt. Schrijver en illustrator Barbara Tammes maakte voor het Parool een serie over en is dit keer op zoek naar geuren van Amsterdam. Barbara, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de geuren van Amsterdam. Voor mij is dat toch echt, als ik die vuilverbranding ruik, dan denk ik, ach, ik ben weer thuis.
3: En is het een fijne geur?
0: Ja, nou, het is een beetje een metalige geur. Het is zo, als de wind net anders staat, dan ruik je, ja, het is een beetje, ja, het is heel typisch Amsterdams. Wat is voor jou de geur van Amsterdam?
3: Ja, toch wel het grachtenwater.
0: Oh, hoe ruikt dat voor jou dan?
3: Ja, ik zou zeggen, ja, water, hoe ruikt het? Het is gek, op het moment dat je het wil beschrijven, maar op het moment dat je de beschrijving hebt, ruik je het ook beter. Ik zou zeggen, toch een beetje brak en mossig.
0: Oh ja, oh, dat vind ik wel mooi gezegd. Want de mos wat zeg maar aan de kadewand groeit, die geeft ook een geur. Het is een beetje een groenige geur.
3: Ja, het is een groenige geur.
0: Ja, wat
3: en
0: goed.
3: In de zomer is hij nog iets anders, maar ik vind het echt heel erg lekker. Maar ook omdat hij me inderdaad aan thuis, aan de gracht, uit Amsterdam, daar herken ik het aan.
0: Ja. Ik weet namelijk nog voor de eerste keer dat ik als kind heel jong met mijn ouders naar Amsterdam ging. Dan rook je ook, en dat heb je soms. Het is alsof de sluizen dan open gaat en of zeewater binnenkomt. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is een beetje ook een wat vissige geur. Een beetje, ja, alsof je letterlijk aan het strand staat. Maar dat is niet zo. Dat vind ik ook een beetje passen bij het water, bij het grachtenwater.
3: Ja, nou ja, en het is mooi natuurlijk op het moment dat je daarop gaat letten, dat je dan veel meer ruikt. Dat is bijzonder.
0: Want waarom ben je nou op zoek naar de geur van Amsterdam?
3: Nou, ik ben op zoek. Ik ben in deze rubriek die ik in het Parool heb, ben ik aan het spelen met hele gewone dagelijkse dingen. Dus de eerste heb ik gevraagd aan iedereen: dek de tafel is anders.
0: Ja.
3: En waar gaat het om? Het gaat helemaal niet. Ja, ik zoek oefeningen die in het dagelijks leven passen, waar je niet iets speciaals voor hoeft te doen, waar je geen talent voor hoeft te hebben, niet een duur materiaal voor hoeft te kopen. En ook die gewoon valt. Die gewoon vallen in de gaten van de dag, in de tijd. Dus waar je niet speciaal meer tijd hebt. Iedereen heeft het druk.
0: Oh, mooi.
3: Dus nou, dat vond ik één ding. De tafel anders dekken. Daarna wel gevraagd naar spelers met schaduw. Waardoor je heel erg daarop gaat letten. En nu is het, wat als je zou kijken met je neus? Je bent heel erg gewend door je eerst je ogen en dan je gehoor. En alsof het een soort ondergeschikt is je neus. Maar op het moment dat je daar de opmerkzaam op gaat zijn, zijn er zoveel meer geuren. En dat is leuk.
0: Maar wat
3: dat
0: ik er zo
3: je leven rijker wordt.
0: Ja, precies. En wat ik er zo mooi aan vind, Barbara, het is bijna een soort zen-oefening. Hè? Want het is bijna alsof je je zintuigen op een andere manier inzet. Waardoor je bijna misschien wel, want dat krijg ik nu van jou mee, het is alsof je wat bewuster zeg maar zo'n stad gaat ervaren. Die natuurlijk vol zit met mensen en vol zit met indrukken. Maar alsof je bijna een soort stilte momentje maakt door nu.
3: Nou, precies.
0: Oh.
3: En, nou, precies. Nee, ik vind het, je gaat beter opletten. Terwijl, kijk, eerst als je zegt hoe ruikt de stad, dan zegt iedereen, ja, nou, weet ik wat, de plaskrul en het ding, de vuil, dus het was een stadsding.
0: Ja.
3: Maar er zijn zoveel meer geuren. En ik heb deze opdracht dan zelf in het leven geroepen, maar ik merkte ook dat het deze week stond ik bij een open raam.
0: Ja.
3: En dacht ik, ja, en toen kwam, en dan, als je dan boven in een appartement in Amsterdam bent, dan heb je eronder allemaal van die, ja, bitume daken van dat dakleer.
0: Ja,
3: en de zon
0: heerlijk.
3: Daarop.
0: Ja.
3: Heeft een hele eigen geur. Toen dacht ik, jeetje, dat was me niet opgevallen als ik niet zelf even deze opdracht in leven had geroepen. Dan had ik hem wel waarschijnlijk, maar dan was hij onbewust als hij aan me voorbij gegaan. En nu, denk ik, nu heb ik hem.
0: Maar wat bijzonder, want ergens is het ook een soort reis terug in de tijd, hè, ergens. Want geur is heel belangrijk, tenminste zo ervaar ik geur altijd. Als iets van een herinnering, zo de lakens die in het weiland wapperen en dan die geur van was. Of inderdaad ook als je in het Vondelpark loopt en dan die hardlopers die voorbij komen die in die fris gewassen tenuutjes, dat is ook heel erg een geur. Ja?
3: Nou, dat vind ik ook een fantastisch ding, maar dat speelt Lycra en dat houdt heel erg wasmiddel vast.
0: Ja.
3: Want het houdt er nou ook heel erg zweetgeur vast. Maar inderdaad, die mensen ruiken zo overfris.
0: Ja, alsof ze niks gedaan hebben. Hoe dan? Ja, wat grappig.
3: Als het er later thuis hangt, ruik je het wel.
0: Ja.
3: Maar dat is toch leuk. Nu jij dit zegt,
0: ja,
3: denk ik, ja, dat klopt. Maar het is iets wat ik bijna persoonlijk heb ervaren. Voor de rest doe ik er niks mee. En dat vind ik ook zo leuk. Want daarna gaan we in Parool, delen we onze ervaringen. Dus die komen er te staan. En nou ja, je hebt nu alweer mijn ervaring verrijkt. Net die inderdaad. Want ik weet het.
0: Het is zo leuk. Jij komt ermee. Hè? Het is eigenlijk een hele simpele, laat ik het, dat bedoel ik met alle respect, maar een hele simpele opdracht. Maar ja, het prikkelt meteen mijn fantasie. En dat vind ik zo goed van je bedacht. Heb je al wat geuren binnengekregen via jouw mailadres?
3: Ja, heel erg mooi. Ja, van een student die zei dat ze het Science Park ruikt voor hem een beetje steriel tussen de bibliotheek en het ziekenhuis in. Maar hij vindt het een hele fijne geur omdat hij daar zo fijn studeert.
0: Oh ja.
3: Die vind ik prachtig. Ik vond iemand die zei op de Noordermarkt, heb je natuurlijk de appeltaart op de hoek,
0: ja,
3: maar dat er een steentje is met, ja, maar er is een tentje met guslen mee, een Turkse soort flatbread-achtig.
0: Ja.
3: Dus, en die is helemaal waanzinnig lekker. Daar ga ik naar op zoek.
0: Ja, natuurlijk.
3: Tot de volgende keer dat ik er ben, ga ik met mijn neus over de Noordermarkt lopen. Dus niet alleen met mijn ogen. Want die wil ik ook ruiken.
0: Nou, inderdaad. Ik ruik me helemaal met je mee. Maar stel je daarvoor, je zit nu lekker te luisteren naar de ontbijttafel. Als mensen iets willen doorgeven, hun geur van Amsterdam, waar kunnen ze naartoe mailen?
3: Naar Studio Thomas. En Thomas is Tam Mes.
0: Ja.
3: @parool.nl.
0: StudioThomas@parool.nl. Dus geef je geur door en dan gaat Barbara daar iets heel moois mee doen. Dankjewel voor de inspiratie, Barbara Thomas, journalist bij Parool.
3: Fijn.
0: Over de geuren van Amsterdam. Graag gedaan!
3: Mooie dag.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En je luistert naar Ontbijt aan tafel bij NH. Zometeen het nieuws. Krijg je van Jules Gernaert hoe het weer zal zijn deze maandag. En deze is speciaal voor Anton en Pien, die lekker zitten te luisteren op de achtergrond. Wham!

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ik ben Niels uit Tilbedoes.
10: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Wim uit Kruilenroord.
12: Ik ben Peter uit Wieringenwerf.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 19:30. In Den Oever is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Amsterdam staat dinsdagavond stil bij de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. Bij het homomonument is een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers, nabestaanden en de gemeenschap. Bezoekers kunnen bloemen en kaarsen leggen. Twee mensen die de aanslag van dichtbij meemaakten zullen spreken. Zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte tientallen mensen gewond. De herdenking in Amsterdam begint dinsdag om 8:00 PM. Vanochtend is het eerste deel van de vernieuwde A9 bij Amstelveen geopend. Volgens Rijkswaterstaat is dat een belangrijke mijlpaal in de jarenlange verbredingsproject. Verkeer richting Haarlem en Schiphol rijdt vanaf nu door de nieuwe noordelijke bak, die zo'n 12 meter onder het maaiveld ligt. In alle vroegte mochten omwonenden als eerste met een bus over het nieuwe wegdeel.
16: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig. Hè? Dit maak je nooit meer mee. En zo midden in de nacht is het heel spectaculair. En wij wonen hier dus vlakbij bij deze toestand. Dus wij maken van begin tot het einde hebben we alles meegemaakt. En het is nog niet tot het einde. Ik hoorde net van het is nog 4 jaar of zo.
15: Ja, de rijbaan richting Utrecht en Amersfoort gaat in september open. Het hele project moet na 1,5 jaar vertraging in 2029 klaar zijn. In Andijk wordt gewerkt aan een zogeheten klimaatbuffer. Dat zijn twee enorme spaarbekkens in het IJsselmeer die de drinkwatervoorraad van Noord-Holland moeten vergroten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van het water daar onder druk staat door droogte, vervuiling en de groeiende vraag naar drinkwater. Dat zegt projectleider Ruud van der Neut.
17: In Andijk hebben we nu 2 bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen.
15: Met waterplanten en mosselen wordt getest of de natuur het water kan zuiveren. Volgens de onderzoekers zijn de eerste resultaten verrassend goed. Een tandarts vinden wordt de komende jaren waarschijnlijk een stuk lastiger. De beroepsvereniging waarschuwt voor een groot tekort aan tandartsen door de vergrijzing. Daar schrijft het AD over. Steeds minder ouderen hebben een kunstgebit en daardoor gaan ze vaker de tandarts nodig hebben voor hun eigen tanden. Volgens tandartsen zullen de wachttijden oplopen en dreigen vooral praktijken in dun bevolkte gebieden te verdwijnen. In het Rundveemuseum in Aartswoud vond dit weekend een wedstrijd zeismaaien plaats. Zeismaaien is een eeuwenoud ambacht en was vroeger dé manier om grasland te maaien. Organisator Bouke de Boer legt uit hoe je een zeis op de juiste manier gebruikt.
9: Het is toch wel een handigheid. Je moet het mes eigenlijk niet van de grond halen en je moet het rustig laten snijden. Het gras moet gesneden worden. En dat is de truc.
15: De prijs ging naar de deelnemer die het gras het zorgvuldigst maaide. En al het gemaaide gras was ook niet voor niets. Het werd gevoerd aan de koe en haar kalf.
14: Was de winnaar van deze prijs was dat een hele lange man in het zwart met een grote kalf?
15: Zou je denken, ja. Maar nee, dat was niet het geval. Okay.
14: Nee, ik weet het niet.
15: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Lisa, dankjewel. En dan ga ik voor het weer naar Jules Gernert. Jules, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Francis.
14: Ja, het is. Ik weet niet hoe het buiten is, want ik kan het niet heel goed zien. Maar het was vanochtend zag ik wel wat streepjes roze aan de horizon. Blijft dat ook zo vandaag?
11: Nou, dat roze uiteraard niet. Het kan dan vanavond weer komen met die ochtend- en of avondrood. Want er zijn wat wolkenvelden, inderdaad.
14: Okay.
11: Dat klopt wel, op midden- en laag niveau. Dan heb je dat vrij vaak. Met ook nog wel wat buien die zijn achtergebleven of opnieuw komen vanaf zee. Vooral in het midden en noorden is dat. Maar toch tot in het zuiden van de provincie zijn we een paar buien actief. Bij Schiphol ook. En in en rond Amsterdam tot op het IJmeer. Er kan best een flinke bui bij zijn. Nou, alles welkom voor de tuin uiteraard. En voor het land wat er valt. Want gisteren kreeg iedereen wel wat, maar toch niet zoveel. 1 millimeter voor Den Helder, een halve voor IJmuidenwijk aan zee en nog 3 voor Schiphol. Dus er kan nog wat bij komen, een paar millimeter wellicht. Vanmiddag zal dat beperkt zijn, denk ik, met nog een enkele bui in het noorden of op een front het IJsselmeer. Maar vanaf zee komen we vrij veel opklaringen. Het wordt later ook vrij zonnig, met nog een matige tot vrij krachtig aan zee. Krachtige wind uit west tot noordwest, windkracht 3 tot 6, dat is dan tot de avond. Vanavond neemt de wind sterk af, dan is het overal droog. Er wordt nog een mooie zomeravond, na maximum temperaturen van 20 tot 22 graden vanmiddag.
14: Oké, nou, hè, dat klinkt op zich goed. En hoe de rest van de week wordt, dat horen we natuurlijk straks van jou, Jules.
11: Ja, tot zo.
14: Tot zo. Ja, dat is hartstikke mooi, Jules. Ondertussen kun je dadelijk kans maken op kaartjes voor de museumstoom Tram Hoorn Meneblik bij Dingen met Dario. Dus pak je telefoon ervan vast bij naar Daryl Hall en John Oates.

0: Imagine Dragons bijna. En on top of the world. Applausje waard.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, en dat applaus krijg je ook van mij als je het goed hebt, hoor, zo dadelijk. Want het is 7:43, tijd voor het spelletje Hoog, tijd voor Dingen met Dario. Elke ochtend horen we namelijk de Amsterdamse zanger een woord heel kritisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje hier aan de ontbijttafel voor je. En als je het weet, mag je dus meteen bellen. 088-850-5152 krijg je mij aan de lijn. Het is een moeilijke, hè? Anne?
5: Ja, je had hem niet goed, dus je kan zeggen dat je hem niet. Lisa vond hem makkelijk.
0: Ja, Lisa had hem wel in één keer. Nee, dat is ook, we spelen het altijd even van tevoren, dat we zeker weten dat het of het moeilijk of makkelijk is. Nou ja, Lisa had hem dus in één keer goed. Ging ook gelijk de vriend hebben en alles. En, nou, ik ben heel blij voor je, Lisa. Hartstikke fijn.
5: Zo klinkt het ook.
0: Ja, zo ben ik ook. In ieder geval, het is nu aan jou. Hey, 088-850-5152. Twee tickets, Museum Stoomtram Horen Medemblik. Daar spelen we om. En de opgave is dus ongelooflijk moeilijk. Dus ik ga vast beginnen met Dario aan het werk te zetten. Dario, wat heb je voor ons bedacht?
6: Deze zitten vaak opgesloten in een blik.
0: Deze zitten vaak opgesloten in een blik. 088-850-5152 om kans te maken op die twee tickets museum. Stoomtram Horen Medemblik is echt een prachtig trammetje. Maar het ziet eruit als gewoon echt een locomotief met stoom en alles. Dan moet je even weten wat Dario hier bedoelt.
6: Deze zitten vaak opgesloten in een blik.
0: De ontbijttafel met Francis, goedemorgen.
7: Morgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
7: Carla.
0: Hoi Carla, gezellig. Nou, wat denk je dat Dario bedoelt?
7: Bonen.
0: Bonen, dat is heel leuk, want Lisa zei dat ook als eerste. Dus probeer het ze dadelijk nog maar een keertje.
7: Dankjewel.
0: Dankjewel, tot zo. Ja, dat is het. Dus het eens even kijken.
6: Deze zitten vaak opgesloten in een blik.
0: Deze zitten vaak opgesloten in een blik. En het zijn in ieder geval geen bonen. Maar ja, het kan van alles zijn. Het is hartstikke ingewikkeld. Ik had het niet goed. Lisa had het na twee keer raden, had ze het in één keer goed. Weet jij het? Kom maar door. 088-850-5152. Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen met wie?
8: Goedemorgen met
0: Corrie. Hoi, goedemorgen. Zeg het maar.
8: Sardientjes.
0: Ik ga eens even nadenken.
6: Deze zitten vaak opgesloten in een blik. Sardientjes.
0: Ja! Hartstikke goed! Jemig! Nou, ik vind het ongelooflijk hoe snel je dit geraden hebt. Het is echt een record.
8: Ja, net wakker.
0: Net wakker ook? Jeetje, wat heb je gegeten vannacht of wat heb je gedronken vanochtend?
8: Een broodje vlokken.
0: Een broodje vlokken, wat heerlijk. Nou, dat is dus echt een power ontbijt om dingen met Dario meteen te raden. En je hebt dus twee tickets gewonnen voor de Museum Stoomtram Horen Medemblik. Waar bel je vandaan?
8: Heilo.
0: Heilo, prachtig Heilo. Er zit een hele mooie kringloopwinkel, weet ik toevallig, van Frank.
8: Ja, dat weet ik. Ja, ja, dat weet ik. Wij komen daar graag.
0: Oh,
8: ja,
0: echt waar? Ja, ja. Oh, als je bij Frank langs gaat, zeg even heel veel groetjes van Francis, van NH. Hij weet wie ik ben. Van kringlopen met Francis. En het leuke is, als je gewoon wat langer blijft hangen, mag je ook lunchen bij hem. Dan dekt hij de tafel.
8: Oh.
0: Ja, fantastische kerel. Krijg je ook een broodje met vlokken. Lieve Corrie, wie ga je meenemen naar de Museum Stoomtram Horen Medemblik?
8: Mijn man.
0: Oh, ja. Saantje. Oh, wat heerlijk. En hoe lang zijn jullie al samen?
8: Bijna 30 jaar.
0: Oh. En is dan het geheim van een goed huwelijk samen een broodje vlokken eten?
8: Ja, dat is zo. Ja, een broodje vlokken samen eten. Samen delen.
0: We gaan dit doorgeven aan de mensen van B&B Vol Liefde. Broodje vlokken is het recept. Corrie, heel veel plezier. Dankjewel, hè.
8: Dankjewel.
0: Doeg, fijne dag.

0: Bijna een kerkdienst. Zo mooi, Chai Coltrane en Go Like Elijah. Ja, dit is jouw maandag bijna. Dit is de ontbijttafel. En straks leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die, wanneer anderen vakantie hebben, juist extra veel aan het werk zijn. Met de zomerbaan. Zomerbaan. Heb je ooit een zomerbaantje gehad, Anne?
1: Heb ik ooit een zomerbaan gehad? Nou, eigenlijk gewoon mijn normale baantjes. Maar niet een specifieke... Ja, in de horeca wel.
0: Ja, precies. Ik ook. Ja, op het terras lopen inderdaad. Ja. Nou, dat zou inderdaad een zomerbaan kunnen zijn. Waarmee je, heb je daar ook je opleiding mee betaald, je studie?
1: Ja.
0: Ja, precies. Nee, ik ook.
1: En mijn eten.
0: En je eten. Ja. Nou ja, heb je dus zo'n zomerbaan? We hebben al een bollepellen gehad, we hebben al een supper gehad.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat was allemaal op jouw vakantie. En straks krijgen we iemand die dus inbelde. En die gaan we straks spreken. Wordt echt te gek. 088-850-51-52. Als jij een zomerbaan hebt, laat het me even weten. Gewoon een baan die je specifiek in de zomer hebt. Zoals dit voor mij nu even mijn zomerbaantje is aan de ontbijttafel. Pieter is op vakantie en dan mag ik hier staan. Is een zomerbaantje. 088-850-51-52. Kom maar door. Oeh, lekker. Cheryl Cole. Fight for this love.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Danny Huisman.
4: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
5: Dit is een uittip.
6: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
20: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 1 minuut voor 8. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Een belangrijke mijlpaal volgens Rijkswaterstaat. Het eerste deel van de vernieuwde A9 bij Amstelveen is vanochtend geopend. Tijdens het Milkshake Festival in Amsterdam is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. En een opvallende poging tot inbraak vannacht bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Movenkamp met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
20: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
24: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
25: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
24: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Anne, verkeersinformatie ANWB. Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
23: Nou, 2 files hebben we wel. Eentje op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost sta je nu 5 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. En op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 10 minuten. En dat komt door die wegwerkzaamheden op de A9.
0: Dankjewel Anne. En sterk als je erin staat, heb ik nu Phil Collins voor je. Is dat gezellig?
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: 3 sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
30: De ontbijttafel.
31: Met

0: zit hier een beetje te puzzelen. Op welke tv-tune lijkt dit nou van Phil Collins? Het nummer Something Happened to the Way on the Way to Heaven. We dachten aan RTL Boulevard, maar we zitten echt te puzzelen, Anne en ik. We komen er niet uit, maar misschien heb jij een idee. 088-850-51-52. Help ons weten waar het op lijkt. Welke tv-tune? Nou goed. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent. Ook al is het pas 8 minuten over 8. 9 minuten over 8. Op deze maandagochtend. Dus 27 juli 2026. Onze chefkok Jean-Pierre en Frank. Elk op een eigen locatie aan het genieten van een welverdiende vakantie. Zeg ik maar even, als je net voor het eerst inschakelt en je denkt, hé, dat is een andere stem, dat klopt. Maar dat betekent dat wij dus de ontbijttafel goed gedekt voor jou. En wij is Anne voor redactie en productie. Ze is terug van vakantie. Hey.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, weet je wat het is, lieve Anne? Ik weet niet hoe dat voor jou is. Een ochtendshow voelt een beetje als een huwelijk.
2: Een huwelijk?
0: Ja, ik heb net 2 weken ben ik een soort van getrouwd geweest met Suus.
2: Ja.
0: Ja, dat is echt heel bijzonder, want je leert elkaar... Nee, ja, Lisa. Niet zo lachen gelijk. Waarom moet je erop lachen? Dat is heel serieus.
2: Ze is toch niet getrouwd, dus ze weet niet hoe dat voelt.
0: Nee, ik ook niet. Maar dat maakt niet uit. Vanaf nu zijn wij getrouwd. Tenminste, je leert elkaar dus kennen met die kleine dingetjes. Zo weet ik van Suus bijvoorbeeld dat ze altijd een boterham eet met kaas rond dit tijdstip.
2: Oh ja.
0: Dan gaat er echt zo'n emmer op.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk. En een boterham met kaas stouwen, echt fantastisch.
2: Ja.
0: Dan denk ik altijd, jeumig, krijg je daar niet een soort van hongerklop van of een beetje dat je slap? Nee, heb ik echt nodig, zegt ze dan heel lief. Ze drinkt thee, wil er altijd een glas naast waar zij zakje in kan doen. Dat zet ik dan altijd netjes voor de klaar.
2: Mm-hmm.
0: Hoe is dat voor jou, Anne? Want jij hebt nu 2 weken zonder Pieter of Frank moeten doen. En nu moet je het hier staan met mij.
2: Ja.
0: Wat zijn van die onhebbelijkheden of van die kleine dingetjes die je van Pieter en Frank kent in de ochtend? Zo, stilte.
2: Oh jee, wat een vraag.
0: Ja, dat is wel...
2: Ja, geen idee. Ik zet altijd een pot koffie en ik zet de eerste bak. En dan doen we eigenlijk bijna nooit voor elkaar in.
0: Je schenkt ook niet voor
2: ja,
0: mij
2: nee,
0: in.
2: Ja, nee, dat vond ik heel lullig. Want net zei jij, wil jij ook? En toen dacht ik, dat doe ik eigenlijk niet.
0: Nee, want het is hier bij de ontbijttafel dan ieder voor zich?
2: Ja, maar we doen het ook weer soms wel. Maar het is eigenlijk ieder voor zich, ja.
0: Oké, okay,
2: maar het is ook wel lekker om even dat wandelingetje naar het koffiezetautomaat te
0: doen. Lisa, je bent echt de voice of reason natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
2: Ja, ik wil het wel zelf doen. Maar jij had het eerste kopje thee voor mij gezet vanochtend.
0: Zeker.
2: Dus dat was hartstikke
0: Ja, maar dat zeg ik. Die ontbijttafel hou ik goed gedekt voor iedereen. Ook voor jou en voor jou. En ook als je thuis zit te luisteren. Schuif lekker aan. Maar koffie schenken voor jezelf.
2: Ja.
0: Iets anders? Pieter drinkt geen koffie bijvoorbeeld?
2: Nee, die drinkt thee, maar dat neemt hij dan ook weer zelf mee.
0: Oké, okay. Hij heeft eigen thee?
2: Nou, nee, hij heeft gewoon thermosflesje dan.
0: Oh, Liberté.
2: Ja. Ja, ik weet het niet. Zullen vast allemaal hele gekkigheden zijn, maar ik denk daar eigenlijk helemaal niet meer over
0: maar
2: na.
0: Maar dat is ook het kenmerk van een goed huwelijk, lijkt mij dan. Hè? Dus als ik daar straks hoorde, broodje vlokken eten samen al 30 jaar lang.
2: Ja, wat lief. Nou, ik heb echt al heel lang geen broodje vlokken meer gegeten.
0: Nee, maar dat moeten we dan echt gaan doen vanaf nu. Morgen broodje vlokken?
2: Wel gemixte vlokken.
0: Maar het is ook weer gelijk dat je denkt. Nee, oké, het moet weer anders. Nee, maar oké. Ik neem wel een broodje gemixte vlokken voor je mee, hoor.
2: Nou, heerlijk.
0: En dan Van der Ruiter of een ander merk? Huismerk?
2: Ja, die met die streepjes.
0: Ik heb geen idee.

0: knijpen tijdens het rijden, hoor. Wel je radio lekker hard. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan hierbij. Enna.
1: De sportexpert van NH.
0: Erik-Jan Brinkman. Ja, het is maandag, kan maar één ding betekenen. Terugkijken op het sportweekend met Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Francis.
0: Ja, van de fandag bij AZ tot twee Noord-Hollandse wielrenners die Parijs haalden. Jongen, jongen, jongen, er gebeurde weer van alles dit sportweekend.
2: Het was weer een gezellig sportweekend.
0: Nou,
2: inderdaad.
0: Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, mooie dingetjes.
0: Nou, we huppelen doorheen dus met jou. Goedemorgen. Wat zullen we gaan... Waar gaan we beginnen, Erik-Jan?
2: Nou, laten we met de Tour de France beginnen en dan in Parijs. Hè, dat is natuurlijk traditioneel de laatste plek. En waar ze finishen op de Champs-Élysées. En dat is natuurlijk de Tour de France van de Sloveen Pogacar. Oppermachtig was hij. Voor de vijfde keer heeft hij de Tour de France gewonnen. En waar mij toch het meest is bijgebleven. Dat was de etappe afgelopen week met aankomst op Alpe d'Huez. Iconische etappe natuurlijk. En hoe hij daar de rest versloeg, dat vond ik wel echt indrukwekkend. En maar als we kijken een beetje naar de Noord-Hollandse link naar de Tour de France. Dan twee Noord-Hollanders die Parijs haalden gisteren. Julius van den Berg uit Purmerend. Zijn debuut in de Tour. En helemaal uitgefietst. Dat is toch weer knap. En de andere, de Alkmaar, Kees Bol. Zij hadden vooral een rol als knecht. Dus dat ze de kopmannen moeten helpen. Omdat zij zo goed mogelijk kunnen presteren. Dat deed ze allebei bij hun ploegen. Maar als je dan kijkt naar de eind... plek in de Tour. Ja, dat was niet heel erg hoog. Maar dat deden ze ook niet voor. Julius van den Berg die eindigde als twee na laatste. En Kees Bol zelfs als laatste van de 158 gefinishte renners gisteren in Parijs. En dit zei Kees Bol zelf over zijn rode lantaarendrager positie.
3: Ik moet zeggen dat ik er stiekem wel een beetje naar gekeken heb af en toe. Maar
4: wat doe je het erom?
3: Nou, niet echt. Maar ik bedoel, het is niet dat ik anders in de top 20 zou rijden of zo. Maar
4: je kan ook zeggen van ik wil het helemaal niet. Ik wil helemaal niet op die laatste plaats staan, man. Dat vind ik niks.
3: Nee, dat heb ik absoluut niet. Ik ben ik probeer gewoon zo goed mogelijk te doen wat er van mij verwacht wordt, zeg maar. En als we dan in de bergen komen, dan is het eigenlijk voornamelijk de zaak om zoveel mogelijk energie te sparen. Dus als je dan wat langzamer kan rijden, dan doe ik dat. En als het gevolg daarvan is dat ik laatste sta, dan vind ik dat niet erg.
0: Jemig. Ik vind het wel mooi dat je jezelf dus voor het team opoffert. Dat is eigenlijk wat ik uit zijn verhaal hoor.
2: Ja, inderdaad. Want hij wil uiteindelijk ook prijs halen om zo lang mogelijk de kopman in zijn ploeg te helpen. Mm-hmm. En inderdaad, precies wat hij zegt. De berg is hij niet sterk. Hij is best wel lang. Hij is echt een hele lange wielrenner. Ik denk rond de 1,90. Nou, als je dat zware lichaam ook nog helemaal naar boven moet fietsen, dat is pittig. En daar probeert hij dus heel rustig aan te doen. Maar ja, dan verlies je wel heel veel tijd. En als gevolg dat je als laatste... eindigt.
0: Ja, maar toch een mooie Noord-Hollander. Twee Noord-Hollanders dus. Ja. Van het fietsen naar het voetbal?
2: Ja, lijkt me een goed plan. Want de voorbereidingen hebben nadert het einde. Ajax speelde afgelopen week de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Dat was dan voor het Europese toernooi de Conference League. Hebben ze goed gedaan. 4-1 overwinning op op Vojvodina uit Servië. En voor AZ begint het aankomend weekend. Een mooie wedstrijd, want zij zijn de bekerwinnaar geworden afgelopen weekend. En ze spelen dan in Eindhoven tegen de landskampioen PSV. En dan noem je dan de strijd om de Johan Cruijffschaal. Daarmee opent de nationale competitie eigenlijk. Deze is live te volgen op NH Radio. Maar afgelopen zaterdag speelde AZ haar laatste oefening wel. Dat is een soort van, een beetje de laatste test.
0: Okay.
2: Dat gebeurde thuis in Alkmaar tegen de Griekse topclub Olympiakos. En AZ won met 3-2. Mooie dag, ook voor de fans. Want die hadden eerst een fandag. Dus hebben ze allemaal activiteiten in en rondom het stadion. Kunnen ze op de foto, handtekeningen ook nog met spelers. De spelersbus in. Je kan er van alles doen. En dan nog die wedstrijd winnen, dat is mooi. Op het middenveld bij AZ speelde zoals gebruikelijk Peer Koopmeijners. Echt wel een beetje een kind van de club. Doorliep de hele jeugdopleiding. Komt uit de buurt, Castricum. En volgens al is hij een aantal jaren belangrijker in de Alkmaarse hoofdmacht. Mm-hmm. Maar Peer Koopmeijners staat in de belangstelling van de Belgische topclub Club Brugge. En je hoort Peer Koopmeijners zelf over deze interesse.
5: Nou, kijk, zolang het niet rond is en wat dan ook, heb ik veel te veel gevoel bij AZ om daar heel moeilijk over te doen en in de weg te gaan liggen. Tuurlijk is dat gevoel, maar is dat ook heel zakelijk, die gesprekken. Alleen...
6: Volgens mij is het ook emotioneel, want je bent best een AZ-jongen. Hm? Dat is echt zo'n...

0: mini-toernooitje. Korte wedstrijdjes tegen top-amateurclubs. Dit keer Katwijk en HFC Haarlem. Met de beoogde basisopstelling, tenminste als je daar een beetje vanuit kan gaan, won Telstar vrij comfortabel van Katwijk met 2-0. Maar met de wissels van Telstar verloren ze met 3-0 van HFC Haarlem. Beide samenvattingen kan je terugvinden op onze site en sociale kanalen. Ajax speelde tussen die wedstrijden van de Conference League nog even een oefenwedstrijdje gisteren tegen het Engelse Burnley. Won Ajax met 2-1. Aankomende donderdag natuurlijk de return in de Johan Cruijff Arena tegen het Servische Vojvodina. Tot slot. FC Volendam. Ja. Zij hadden een mini-trainingskamp in Zwolle. En speelden een oefenduel tegen FC Groningen. Dat was afgelopen vrijdag al een knappe 4-0 overwinning. Al moeten we er wel bij zeggen dat het weer een beetje meer de reserves waren van FC Groningen. Waar Volendam tegen speelde.
1: Nou ja, goed. We hebben voetbal. We hebben Tour de France. Ja. Nog iets anders van afgelopen weekend?
0: Het NK Atletiek. In het regenachtige Hengelo. Heel veel Noord-Hollands succes. De ene naar de andere gouden medaille. Ik haal er een paar uit. Lieke Klaver, een bekende atleet. Uit Enkhuizen. Zij won de nationale titel bij de 200 meter. Dan hebben we Nadine Visser uit Horen. Zij was de snelste op de 100 meter horde. Jessica Schilde. Ja, ze vindt eigenlijk alles. De kogels ook eruit.
2: Volendam. Zeker. Ja.
0: Voor de 7e keer de nationale titel outdoor. En alle drie gaan over 1,5 week is dat, naar het EK in Engelse Birmingham. Dus daar zullen ze met veel vertrouwen naartoe gaan.
1: Nou,
0: met deze nationale titels op zak.
1: Hartstikke goed, Noord-Holland is goed vertegenwoordigd. Zondag dus de eerste NH Sport weer op de radio, hè?
0: Ja, die Johan Cruijffschaal, hè? Ja. PSV AZ begint. Die wedstrijd begint om 6:00. Maar de radio-uitzending staat een uurtje eerder, vanaf 5:00. Dan gaan we voorbeschouwen en dan ook de hele wedstrijd verslaan. Van begin tot eind.
1: Ja, kijk, weet je, het is, ik gun je natuurlijk hartstikke vakantie. Maar echt NH Radio en dan sport luisteren, dat is zo ongelooflijk fijn. Echt heerlijk. Goed, Erik-Jan, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijne sportweek en weekend inderdaad toegewenst. Maar we horen je snel weer. Hartstikke goed.
0: Absoluut.
1: Tot dan.
3: De sportexpert van

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
12: Ik ben Vince en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut over 8:30. In Bakkum is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Veel bruggen in Noord-Holland zijn verouderd en moeten de komende jaren worden opgeknapt of vervangen. Rijkswaterstaat zegt dat de bruggen momenteel veilig zijn en dat verkeer er gewoon overheen kan. Wel kunnen sommige bruggen, zoals de Schipholbrug en de Buitenhuizerbrug, niet meer open voor hoge schepen. Rijkswaterstaat heeft niet genoeg geld om alles tegelijk aan te pakken. Na de zomer wordt daarom besloten welke bruggen als eerste aan de beurt zijn. Tijdens het Milkshake Festival in Amsterdam is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond.
15: So what we want to do is Milkshake. We want to give 1 minute of silence. Just for everything that's happening in the world and especially for the people in Berlin. Because you might be celebrating here, but in Berlin there's suffering. And this is the reason why Pride and everything is still necessary, because things like this still happen.
14: Morgenavond wordt de aanslag ook herdacht bij het Homo-monument in Amsterdam. Vanochtend is het eerste deel van de vernieuwde A9 bij Amstelveen geopend. Volgens Rijkswaterstaat is dat een belangrijke mijlpaal in het jarenlange verbredingsproject.
16: Zeker een heel belangrijk moment vandaag. De opening van de verdiepte bak. Jaren naartoe gewerkt. Dus heel mooi om dat vandaag met een bus vol bouwers, bewoners en collega's mee te kunnen maken.
14: Ja, in alle vroegte mochten omwonenden als eerste met een bus over het nieuwe wegdeel. In september gaat de rijbaan in de andere richting open. Het hele project moet na 1,5 jaar vertraging in 2029 klaar zijn. Een opvallende poging tot inbraak vannacht bij de brandweerkazerne in Badhoevedorp. Toen brandweervrijwilligers terugkwamen van de melding, zagen ze dat een raam van een garagedeur was ingegooid met een stoeptegel. Waarschijnlijk zijn de dader of daders niet binnen geweest. De politie doet onderzoek naar de inbraakpoging. In het Rundveemuseum in Aartswoud vond dit weekend een wedstrijd zeismaaien plaats. Zeismaaien is een eeuwenoud ambacht en was vroeger dé manier om grasland te maaien. Organisator Bouke de Boer legt uit hoe je een zeis op de juiste manier gebruikt.
17: Het is toch wel een handigheid. Je moet het mes eigenlijk niet van de grond halen. En je moet het rustig laten snijden. Het gras moet gesneden worden. En dat is de truc.
14: Ja, de prijs ging naar de deelnemer die het gras het zorgvuldigst maaide. En al het gemaaide gras was niet voor niets. Het werd gevoerd aan de koe en haar kalf.
13: Ja, wat heel mooi is, is dat je als je wel eens naar een rommelmarkt gaat, zeker in onze provincie, ik als kringloper weet dat, dan zie je daar wel eens een hamertje liggen en een stuk metaal. En het zit aan elkaar vast. En ik vroeg laatst aan iemand, een hele tijd geleden, waar is dat voor? En toen zei die om de zeis aan te scherpen. Wat er namelijk gebeurt is, zo'n zeis, dat is een stuk metaal, een rond stuk metaal, en er zit een scherpe rand aan, maar die gaat op een gegeven moment door het maaien en de steentjes.
14: Ja, dat wordt bot.
13: Precies, en dan komen er van die halen in. En dan kun je dus met dat hamertje en dat stukje metaal, dat metaal tik je in de grond. En dan kun je dus met je zeis en dat hamertje die zeis uitdunnen, waardoor die weer scherper wordt. En dan even aanzetten met een aanzetstaal. En dan heb je gewoon een mega scherpe zeis.
14: Oh, maar wat specifiek dat in de kringloop ligt dan?
13: Ja, nee, dat zijn van die beurzen, weet je wel. Dat is onze provincie.
14: Ja, waar was dat dan? Want als iemand nog zo'n hamertje zoekt, dan weet hij waar die moet zijn.
13: Ja, dat is. Ik denk dat je vooral even kijken rond Alkmaar. Heb je die grote sporthal? Daar heb je één keer in de zoveel tijd een hele grote kringloopmarkt. En daar liggen vaak van dat soort typische Noord-Hollandse objecten. En dan moet je dat even kopen.
14: Ja.
13: Als je dat wil hebben.
14: Nou, ga straks gelijk
13: langs.
14: Meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
13: Lisa, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jules Geert. Jules, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik heb er ook geen in huis liggen overigens. Maar goed, dat kan komen.
13: Je weet het niet. Je hebt weer andere dingen in huis liggen die het weer bepalen, beste Jules.
3: Ja, we bepalen niet, maar waarmee je kunt voorspellen of verwachten, zogezegd natuurlijk. En dat heeft toch wel belangrijke zaken. Want we hebben nog een beetje nasleep van gisteren natuurlijk met die buien. Die bij ons overigens qua neerslag nogal meevielen. Maar er zijn nog wel een aantal buien actief. Dat richt ze dan vooral op het midden en noorden van de provincie vanochtend. Maar lokaal kan er ook een bui van zee komen in de IJmond. Daar is nu overwegend droog, maar het zal ook niet helemaal waterdicht zijn daar, denk ik, vandaag. Maar daar zijn nu de meeste opklaringen. En de temperatuur is nu zo'n 17 tot 19 graden. Bij een matige tot vrij krachtige. En in de loop van de dag ook af en toe krachtige wind uit west tot noordwest. Daarmee is de lucht dus nog een beetje onstabiel. Vanmiddag kan er in het noorden en rond het IJsselmeer, wellicht West-Friesland, hier en daar nog een bui vallen. Maar de zon wint terrein en later vanmiddag en zeker vanavond is het dan vrij zonnig. Dus mooie vooruitzichten voor later vandaag in ieder geval. Met die wind die even blijft tot de avond. Vanavond neemt de wind wel duidelijk af. En de maximumtemperatuur of voor vandaag is 20 tot 22 graden, Francis.
13: Nou, dankjewel, Jules. Je hebt echt heel mooi gebruik gemaakt van al die spullen die je in huis hebt, die je het weer kunnen meten. Barometer, regenmeter, allemaal fantastisch.
3: Vochtigheidsmeter, ook niet vergeten. We hebben van alles.
13: Goed, Jules. We spreken elkaar later, hè. Dankjewel.
3: Later.
13: Ga ik naar Anne voor de situatie op de weg. Anne, hoe is het?
14: Nou goed, en op de weg iets minder. Er staat één file op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord, bijna 10 minuten.
13: Nou, succes als je erin staat. Ik heb nu een heel fijn plaatje voor je van Poco. Wie dat is, dat hoor je nu.

0: toch een redelijk vrolijk liedje, ook al is het best verdrietig. Pa olvidarte, wat betekent om jou te vergeten. Rolf Sanchez en Emma Heesters. Uit de beste zangers, hè? 2019.
1: NH.
0: Overal pakken mensen hun koffers, gaan lekker op vakantie. Maar dus niet iedereen, hè? Want veel mensen werken juist deze weken keihard door. Nou, ik weet er alles van. Het team van de ontbijttafel blaast even lekker uit. Anna is alweer terug, daar ben ik heel blij om. En ik heb mijn hele ritme met plezier omgegooid. Een beetje een jetlag om deze tafel elke ochtend goed gedekt te houden. Daarom deze zomer een nieuw item en haar zomerbaan. Ik ga op zoek naar mensen die juist nu aan het werk zijn, terwijl de rest van Nederland ligt te bakken. Van pretpark tot camping, van festivalbouwer tot fruitplukker. Ik wil weten hoe het is om juist nu aan het werk te zijn. En heb ik vandaag echt een heel mooi voorbeeld van. Ik ga een gesprek naar met iemand die zo'n echte zomerbaan heeft. Aan de telefoon Wim Brik. Wim, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Ja, wat leuk. 088-850-51-52 als je wilt doorgeven wat jouw zomerbaan is. En jij kwam dus binnen met jouw zomerbaan.
2: Dankjewel. Ja, inderdaad. Ik kan zeker binnenkomen met mijn zomerbaan. Want ik vind hem zelf gigantisch.
0: Wat doe je dan? Wat is jouw zomerbaan?
2: Ik rijd in een treintje, een heel speciaal treintje, in het Amstelpark in Amsterdam.
0: Oké, een heel speciaal treintje. Want wat beschrijft dat treintje dan eens?
2: Nou, het is een uniek model. Het is gemaakt door Porsche. En, het rijdt al sinds 1972 in het park. Want het is namelijk een erfenis van de toenmalige Floriade die daar was.
0: Oh, oké. Het is dus een Porsche. Maar een Porsche vermomd als een trein?
2: Nee. Het is echt een trein gebouwd door de firma Porsche. En het unieke van deze trein is dat er maar 4 op de hele wereld zijn van deze treinen.
0: Ja, ik zit even te kijken. Kun je me heel kort even beschrijven hoe deze Porsche-trein er dan uitziet?
2: Nou, het is een, wij rijden dan in een mooie, ja, glimmende blauwe trein. Met een witte motorkap. Het ziet eruit als een... de een omschrijft het als een ruimteschip. De andere omschrijft het als een gewoon schip. Ja. Maar het is daadwerkelijk een trein. Die dus een drietal wagons trekt.
0: Maar als het een Porsche-trein is, dan gaat hij razendsnel. Dan ben je dus zo door het Amstelpark heen gejist.
2: Integendeel. Het is de kracht van de motor die het doet. En daarmee kan je juist zo heerlijk op een goed tempo dat park rondrijden. Vrij recent vroeg een van de jongere passagiers aan mij van hoe hard rijdt u eigenlijk? Ja. Nou, niet harder dan 5 kilometer.
0: Oh, dus je tuft lekker zo'n beetje door dat Amstelpark heen.
2: Ja.
0: Wat heerlijk. En wat voor passagiers heb je dan in je treintje?
2: Alle soorten mensen die je maar kan bedenken. Gewoon hele gezellige mensen die een dagje uit zijn. Die genieten van het park. Die hebben gewandeld of een evenement daar hebben meegemaakt. Maar uiteindelijk toch even dat stukje ervaring willen hebben om met deze trein mee te rijden.
0: Ja,
2: het is een ervaring.
0: Ja, het ziet er schitterend uit. Het is echt een futuristisch ding. Echt heel mooi. Maar het, ja, een treintje kan ik... Ja, het is wel een treintje omdat hij natuurlijk wagons trekt. En heeft ook echt de vorm van een soort hoge snelheidstrein. Maar dan een beetje winter. Ik vind het echt een fantastisch mooi ding.
2: Ja.
0: Ben je zelf een treinfanaat, Wim?
2: Ja, zeker. Ja, en het is een trein omdat het ook op rails rijdt. Dus, maar ja, ik ben een treinfanaat. Dat is van kleins af aan gegroeid met modelbanen en dergelijke. En ik ben ook een soort treinspotter geweest. Ik kom uit de tijd dat er nog een tienertourkaart was. Ja. Dan mocht je dus heel Nederland doorrijden. Voor zeker. een paar gulden. Ja. Ja, het was fantastisch. En juist in die tijd zochten we de oudere treinen op om daarin mee te rijden.
0: Ja.
2: En als ik in België ben, en daar rijden nog regelmatig, ook in Nederland weliswaar, maar daar rijden nog echte stoomtreinen rond. En dat is zo magnifiek om zoiets mee te mogen maken, om dat te beleven. Ja, het is iets geweldigs.
0: Maar deze rijdt niet op kolen en stoom en zo.
2: Nee.
0: En jij zit dan achter het stuur, zoals ik maar even zie. Moet je ook kaartjes knippen?
2: Ja. Nou, okay. Knippen, scheuren. In feite, okay. Verkopen doen we ook. Okay. We zijn altijd de dag zijn we met z'n tweeën. En de ene keer verkopen we de kaartjes. En degene die de trein bestuurt, die scheurt de kaartjes.
0: En hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Hoe begint je dag?
2: Dat is verschillend. Als ik een vroege dienst heb, dan ga ik eerst naar de remise toe. Zet de trein helemaal klaar. Laat hem even op druk komen. De compressors, dat is in verband met de remmen. Oh. Zet hem naar buiten, achteruit. Moet dan de wissels omschakelen. En rijdt hem dan naar het... rijd dan een proefronde om te kijken of alles veilig is op de baan. Of er geen takken liggen op de baan. Of er geen andere dingen zijn die dus enigszins een storing kunnen brengen aan de trein. Dus de passagiers moeten veilig meerijden. Dus het is echt een hele strenge controle die je dan uitoefent.
0: Ja. Veiligheid boven alles?
2: Sorry?
0: Veiligheid dus boven alles, ja, dat is belangrijk.
2: Zeker.
0: En als je dan die treinen, dat is een oude trein. Is dat iets wat je met familie deelt of zo? Of zit daar een historie achter waarvan je denkt, ja, vroeger ging ik er als kind zelf in? Of hoe zat dat?
2: Ja, zeker. In 1972 heeft mijn toenmalige schoonvader, die de hoofdbeplanting van Artis was, meegeholpen aan de opbouw van de Floriade. Hij heeft dingen ontworpen, hij heeft mij advies gegeven over bepaalde planten en dergelijke. Nou ja, wij mochten dan mijn toenmalige verloofde, later mijn vrouw geworden, mocht dan mee met dat treintje rijden. En dat was gewoon een hele beleving. Dus ik kan je zeggen, ik heb een fantastische verkeringstijd gehad in die tijd.
0: Wat mooi zeg.
2: En later ben ik er met mijn kinderen heen gereden, meegereden dan, weliswaar. En keek toch altijd met verliefde ogen naar degene die daar dus in die cabine zat om die trein te mogen besturen.
0: Ja. En nu, nu is het aan jou.
2: Ja.
0: Wat fantastisch.
2: Een goede vriend van mij attendeerde mij daar vorig jaar op van, Wim, ze zoeken iemand voor de trein.
0: Nou, wat geweldig.
2: En jij als radiopersoon bent toch, toch ook een beetje ontspoord. Dus. echt iets voor jou. Nou, gesolliciteerd en gelijk aangenomen. Dus dit is gewoon een fantastische baan.
0: Ja, dat is heel mooi, want Anja komt binnen via de app. Die zegt, ja, het is echt heel leuk om met dit treintje mee te gaan. Je komt langs mooie plekken in het park waar je lopend niet komt.
2: Juist.
0: Ja. En beste Wim, wanneer ga je zelf op vakantie dan?
2: Nou, vakantie neem ik niet bepaald dit jaar, maar ik ga zeer zeker 27 september ergens heen, naar een romantisch plaatsje, want dan neem ik mijn vrouw mee, want dan zijn we zoveel jaar getrouwd. Och. En dat is altijd wat we ieder jaar doen.
0: En samen dan een wit bolletje met vlokjes eten, want dat is het geheim voor een goed huwelijk, heb ik begrepen.
2: Nee, niet met de vlokjes, dan genieten we van de lokale lekkernijen, dus dat is heel veel beter. En dat het, tenminste vind ik, ik ben ook dan niet zo zoete koolbrood.
0: Nee. Precies. En dan lekker met de trein op vakantie, mag ik aannemen, jij als treinfanaat?
2: Nee, moet ik eerlijk bekennen, nee, niet met de trein. We kiezen eigenlijk altijd een vervoermiddel waar we zo dicht mogelijk bij het object kunnen komen waar we naartoe gaan.
0: Hartstikke mooi.
2: Want ja, als je naar de eilanden gaat in Noord-Nederland, daar gaat geen trein naartoe, helaas.
0: Is ook weer zo. Ja, wel richting de boot en dan moet je de boot pakken. Dus nee, maar ik wens je heel veel plezier op de trein. Ik kom zeker even kijken, want het is een prachtig object. Machinist Wim Brik, dank je wel voor dit gesprek. En veel plezier met je zomerbaan, hè?
2: Jij ook bedankt.
0: Dank je wel.
2: Om langs te komen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, zijn juli en augustus jouw functie ook de drukste maanden? Werk jij zodat anderen vakantie kunnen vieren? Of met jouw werk gewoon altijd gedaan worden? Moet dat gedaan worden? Heb jij net als ik of net als Wim een zomerbaan? Laat het me even weten. 088 850 51 52.

Patrick Hernandez, Born to be Alive. Het is jouw maandagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. We gaan zo dadelijk natuurlijk weer spelen om die kaasschaaf. Oeh! Ja, zeg maar. Ja, precies. Dus pak je telefoon er maar vast bij. Want ik heb zo dadelijk ook een vraag aan je. 088 850

0: June tot 2.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
3: Vooral toch.
1: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
4: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is een uittip.
10: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
9: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
11: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
12: Ik ben Tanja uit Omdijk.
13: Ik ben Ewout uit Hilversum.
14: Ik ben Erika uit Grotebroek.
15: Ik ben Peter uit Bussum.
16: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
17: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 1 minuut over 9. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In alle vroegte mochten omwonenden vanochtend als eerste met een bus over het vernieuwde deel van de A9 bij Amstelveen rijden. Bij een fietsenzaak in Wormerveer zijn vannacht zo'n 20 peperdure fietsen gestolen met een waarde tot 25.000 euro per stuk. En experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Waarom die volgens hen steeds vaker een brandgevaar vormt, hoor je zo in het uitgebreide nieuws uit Noord-Holland. Maar eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
22: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
21: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
23: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
21: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
27: De ontbijttafel.
28: Met vrouw.

0: Je hebt Queen, je hebt Prince. En toen dacht deze band, weet je wat? Dan noemen we onszelf King, Love and Bright. Goedemorgen, dit is NH. Welkom, dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou en voor jou en ook zeker voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent. Ook al is het al 9:09 op deze magistrale mooie maandagochtend. Het is 27 juli 2026. Ja, als je net inschakelt en denkt, hé, dat is een andere stem. Klopt, het is zomer. Pieter en Frank zijn lekker op vakantie. Benieuwd waar ze zijn, hoe het met ze gaat. Dat zijn al heel veel mensen in de app, dus dat is alleen maar hartstikke goed. Het gaat goed met ze. Maar dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. En wij zijn natuurlijk Anne die terug is van vakantie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Voor redactie en productie. Oi, oi, oi. En Lisa voor het nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Lisa, goedemorgen. Gezellig.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lieve vriendinnen van de show. Ik kreeg laatst een filmpje toegestuurd van een vriend van mij die ik heel lang niet had gezien. We kenden elkaar van de toneelschool, dat heb ik gedaan. En toen we ons voor het eerst moesten presenteren als klas op die toneelschool, deden we een kerstcabaret. En hij had de videoband die toen was opgenomen, heeft hij gedigitaliseerd. Dus ik zag mijzelf als een jonge Francis van een jaartje of 22 een act opvoeren.
2: Leuk.
0: Ik zat echt, ja, was echt heel leuk. Ik danste iets en ik zong iets en ik deed volgens mij New York, New York van Frank Sinatra.
2: Oh ja?
0: Met een soort, het idee. Later word ik groot en rijk en beroemd. En ik zag mezelf zo supermager met heel veel haar, dansend over dat podium. En ik dacht, jeumig, wat was dat leuk. Zo geen twijfel had ik. Ik ging er echt helemaal voor. Dus ik zat zo de bang naar mezelf te kijken. Ik dacht, jemig, dat is ook lang geleden dat ik me echt zo gevoeld heb. Tenminste,
2: hoe dan?
0: Ja, later als ik groot ben, hoe dan inderdaad? Zo vrij, zo onbezonnen, zo helemaal gevend in iets. En met het idee, later als ik groot ben, word ik acteur. Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. En ik vroeg me af, wat was de laatste keer dat jij zo je vrij en onbevangen voelde, als in, later als ik groot ben, word ik puntje, puntje, puntje, puntje.
2: Ik heb dat nooit bij die vraag. Zal ik dat als eerste zeggen?
0: Graag.
2: Ik krijg angst van die vraag altijd.
0: Hoe dan?
2: Nou, ik heb nooit geweten wat ik wilde worden.
0: Oh.
2: Echt nooit.
0: Okay.
2: Ja, vroeger wilde ik balletdanseres worden of juf. Maar ben ik allebei niet geworden.
0: Nee.
2: Ik vind die vraag eigenlijk heel vervelend.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Want?
2: Nou, omdat ik het niet weet. En omdat ik het eigenlijk misschien ook nog niet wil weten. Misschien is dat het.
0: Oh, dat vind ik wel dat is heel eerlijk. Je kijkt er ook wel echt heel serieus bij aan.
2: Oh ja, nou ja, zo serieus is het nou ook weer niet. Maar ik vond het altijd heel vervelend. En mijn moeder zei ook altijd tegen mij daarom, ik weet ook nog steeds niet wat ik wil worden, Anne.
0: Oh, wat mooi. Dat vind ik ook wel mooi, want dan blijf je eigenlijk ook, daar blijf je jong bij. Lisa, heb jij dat ook, wat Anne zegt?
1: Nou, ik dacht vroeger altijd dat ik dokter wilde worden.
2: Oh, echt? Dokter Lies?
1: Ja, dokter.
0: Leuk.
1: Maar dat is vrij onhandig als je flauw valt, als je bloed prikt. Of flauw valt als je een keer in de OK meeloopt, want dat heb ik gedaan en ik viel flauw. En nee, dus dat gaat hem nooit worden.
0: Nee, oké. Okay. Maar je bent nu nieuwslezer. Heb je nog andere plannen? Wensen voor later als je echt groot bent?
1: Poeh.
0: Geef niet hoor.
1: Ja.
0: Laat het lekker open.
1: Nou,
0: blijf van mijn jong bij.
1: Ik gewoon genieten van het hier en nu.
0: Ja, vind ik mooi. Genieten van het hier en nu. Later als je groot bent. Ik ben op dit moment nu heel blij met wat ik nu doe. Achter een microfoon staan en je wil iets zeggen?
2: Ja, oh, wat wil je dan later als je groot bent?
0: Oh, als ik echt groot ben, jemig. Misschien wil ik wel echt een goede reiziger worden. Dat ik echt zo niet zo bang ben om weg te gaan. En dat ik van plek naar plek en dan echt kan genieten. Want ik vind dat vind ik dan weer heel ingewikkeld. Maar ik vind dat idee wat jouw moeder zegt, vind ik wel mooi. Je hoeft niet altijd te weten wat je wil worden. Maar misschien weet jij het wel. Laat het me maar weten. 088 850 51 52. Later als ik groot ben, word ik. En dan mag je zo jong en zo oud zijn als je bent. Laat het me maar even weten. Vind ik leuk. Taylor Swift weet wel wat ze wil worden. Zangeres, heel rijk ook. En dan I Knew It, I Knew You zingen.

0: Elvis Presley, the one and only king of rock and roll. Burning Love. Ja, dat is mooi. Je luistert naar NH, je luistert naar De Ontbijttafel.
1: De Ontbijttafel.
0: Dat zeg ik, want ik vroeg mij net af, we hadden het een beetje zo hier in de studio over, dat moment dat je gewoon je helemaal vrij voelde. Dat je heel erg dacht, ja, dit is gewoon wat ik wil worden in je studietijd of in je leven. Anne, we zaten hier nog net een beetje over door te filosoferen. Mm-hmm. En dat was gewoon heel fijn om daar wat dieper op in te gaan. Maar ik wil er ook heel graag met de luisteraar wat dieper op ingaan. Zijn er nog mooie dingen binnengekomen?
2: Ja, een hele hoop. Er appen heel veel mensen. Even kijken, Margriet app nog. Vroeger wilde ik kraamverzorgster worden.
0: Oh, mooi.
2: Was een vroege leerling, was na de middelbare school te jong. In een bejaardentehuis ook nog gewerkt.
0: Oh ja.
2: Sander wil gewoon gezond gelukkig worden.
0: Oh, maar nou, dat is ook heel
2: ook
0: mooi.
2: Goed.
0: Ja.
2: Ja, want dat had mijn oma altijd.
0: Hoe dan?
2: Nou, die, vroeger in mijn vriendenboekje schreef ze op wat wil je later worden. En ze zei gelukkig.
0: Oh, ja. Dat is ook heel lief.
2: Ook heel lief eigenlijk.
0: Nou ja, en het is ook heel mooi wat jij net ook zei. Jouw moeder zei dan van ja, je kan alles worden in feite. Je hoeft niet de druk zo hoog te leggen. Want wij zaten daar net over te praten. Mm-hmm. En ik zei ook van ja, voor mij is het nooit genoeg. De lat ligt altijd hoog. Maar dat is best vermoeiend.
2: Ja, vind ik best wel heftig eigenlijk.
0: Ja, dat is het ook wel.
2: Maar heb je dan nu wel, want vroeger zei je dat je... Dat je had, ik word acteur en dan wordt alles leuk.
0: Ja, en toen vervolgens had ik het. En zat ik bij een gezelschap en dan echt toeren door Nederland. En op al die podia staan. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dan moet ik ook de hele tijd hetzelfde doen. Als je in zo'n toneelstuk staat. En is er een regisseur die tegen je zegt, ga naar links, ga naar rechts. Toen dacht ik, nee, ik wil autonoom zijn. Want daarom ben ik ook naar de toneelschool gegaan.
2: Ja.
0: En toen ben ik uiteindelijk met heel veel omwegen, nou ja, sta ik nu hier. En dat is ook een autonomer gevoel. Even kijken, want wie hebben we nog meer die daar... Wat wilde je later worden als je groot bent?
2: Ja, vind ik wel echt een lieve vraag. Wim wilde nog radio-dj worden.
0: Oh.
2: Dus jockey eigenlijk.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, superleuk.
0: Dat is een goede wens ook. Dat je, ja. En ik weet niet hoe oud Wim is, maar Wim, blijf keep on working on it. Dat is heel belangrijk.
2: En Clary die appte nog, die zei... Vroeger wilde ik juf Nederlands of handwerker worden.
0: Oké. Okay. We hebben nog iemand aan de lijn, denk je?
2: Ik kan het proberen. Wacht, ik ga even proberen.
0: Even kijken. Het is altijd goed om even te kijken of iemand...
2: Ja, geen idee.
0: Nou, eens even kijken. Hallo, goedemorgen. Even kijken of ik... moet ik even deze openzetten. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Clary.
0: Hey, Clary, wat fijn dat je bent. Ja, wat wilde jij worden toen je dacht, later als ik groot ben?
3: Nou, dat was dus de juf Nederlands of handwerken. En vroedvrouw vond ik ook wel leuk.
0: Oh ja.
3: En ik wilde absoluut niet op een kantoor of in een archief. En ook niet bij die grote staalfabriek hiernaast, want daar werkte mijn hele familie al.
0: Oh.
3: En uiteindelijk heb ik altijd op kantoren gewerkt.
0: Oh.
3: En heel veel plezier in een archief bij die grote staalfabriek.
0: De wens is toch eigenlijk de vader van de gedachte. En zeg je, dit wil ik niet. En dan word je het vervolgens wel.
3: Ja,
0: dat is
3: heel
0: gek.
3: Echt met heel veel plezier gedaan.
0: En wat was nou wat je zo leuk vond aan het werk waarvan je eerst dacht... nee, dat ga ik nooit meer doen. Dat doe ik nooit.
3: Daar kom je later pas achter. Ik blijk dus een talent voor monnikenwerk te hebben. En dan was een archief dat moest helemaal... bijgewerkt worden met auteurs, titels, enzovoort, enzovoort. En toen was dat archief zo goed in orde. En toen was het eerste archief wat gedigitaliseerd werd bij dat staalbedrijf. Dus daar was ik natuurlijk rete trots op.
0: Ja, dat is toch echt heel bijzonder.
3: Dus, en dat gaf het plezier, de voldoening die je ervan hebt.
0: Heb jij ooit het archief van Voskuil gelezen?
3: Nee.
0: Oh, dat raad ik je echt aan. Dat is een fantastische boekenreeks. 6 boeken zijn het. En die gaan dan over de wedergang van iemand die op een... zegt, ik ga nooit op zo'n kantoor werken. En dan vervolgens al die collega's komen voorbij. En het is dan echt van de jaren 50 tot de jaren 90 ongeveer. Echt, daar ga je heel veel plezier aan beleven. Heb je nog een tip voor later als je groot bent? Heb je nog wensen? Laat ik het zo zeggen. Later als ik groot ben, dit heb ik gedaan.
3: Ik ben 75,
0: ja, dus
3: ik
0: maakt
3: heb
0: niet
3: weinig
0: uit.
3: Te wensen meer.
0: Jawel, Clary.
3: Niet wat werk betreft.
0: Oké, wat is je wens wat je jezelf nog toewenst voor de laatste 100 jaar van je leven?
3: Weet je, ik kijk gewoon wel wat er op mijn pad komt. Ik laat me graag verrassen. En ik weet ongeveer wel wat voor werk ik allemaal doe. Vrijwilligerswerk en zo. Maar als er morgen iemand komt en die zegt van... goh, er is een plekje vrijgekomen voor een reis naar weet ik veel wat. Nou, dan heb je best kans dat ik instap.
0: Wat goed. Ja, je moet blijven dromen. Je moet blijven... blijven wensen. Doe net als de moeder van Anne ook zei. Je hoeft niet te worden wat je wil worden. Als je maar blijft dromen. Ik vind dat een hele mooie...

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde...

0: met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
4: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9:30 in Muiden, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Andijk wordt gewerkt aan een zogeheten klimaatbuffer. Die moet de drinkwatervoorraad van Noord-Holland vergroten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van het water daar onder druk staat. Komt door droogte, vervuiling en de groeiende vraag naar drinkwater. Dat zegt projectleider Ruud van der Neut.
8: In Andijk hebben we nu twee bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen.
7: Met waterplanten en mosselen wordt getest of de natuur het water kan zuiveren. Volgens de onderzoekers zijn de eerste resultaten verrassend goed. Ze zien onder meer kranswier, kikkers en libellen terugkeren. De klimaatbuffer moet in 2035 volledig in gebruik zijn. Vanochtend is het eerste deel van de vernieuwde A9 bij Amstelveen geopend. Volgens Rijkswaterstaat is dat een belangrijke mijlpaal in het jarenlange verbredingsproject. Verkeer richting Haarlem en Schiphol rijdt vanaf nu door de nieuwe noordelijke bak, zo'n 12 meter onder het maaiveld. In alle vroegte mochten omwonenden als eerste met een bus over het nieuwe wegdeel.
9: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig, hè? Dit maak je nooit meer mee. En zo midden in de nacht is het heel spectaculair. En wij wonen hier dus vlakbij bij deze toestand. Dus wij maken van het begin tot het einde hebben we alles meegemaakt. En het is nog niet tot het einde. Ik hoorde net van het is nog 4 jaar of zo.
7: Ja, de rijbaan richting Utrecht en Amersfoort gaat in september open. Het hele project moet na 1,5 jaar vertraging in 2029 klaar zijn. Bij een fietsenzaak in Wormerveer zijn vannacht tientallen peperdure fietsen gestolen. Dat meldt de lokale nieuwssite De Orkaan. De daders namen zo'n 20 fietsen mee. De duurste alleen was al €25.000. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de lampen uit het plafond bij de ingang worden verwijderd. Vervolgens zou een uur later de voordeur van de winkel uit de gevel zijn getrokken. Op de parkeerplaats zijn later nog 2 fietsen teruggevonden. De politie onderzoekt de inbraak. De eigenaar, ja, die is voorlopig nog wel even bezig met het herstellen van de schade. Experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Vooral oudere groepenkasten zijn vaak niet berekend op de extra belasting van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Daardoor neemt het aantal branden en andere incidenten toe. Dat meldt RTL Nieuws. Experts adviseren om de meterkast regelmatig te laten controleren en er geen spullen zoals schoenen, stofzuigers of paraplu's in op te bergen. Toy Story 5 is de grootste bioscoophit van dit jaar. De nieuwste animatiefilm heeft wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Daarmee is Toy Story 5 de succesvolste film van 2026 tot nu toe. Maar misschien dat de film The Odyssey daar nog wel even overheen knalt. Tot nu toe heeft die film ruim $600 miljoen opgebracht.
6: Wat een bedrag, joh.
7: Niet normaal.
6: 1 miljard. Ik kan het niet eens bevatten hoeveel dat is.
7: Ja.
6: 600 miljard? Miljoen? Ja, dat ga je al. Geen idee. Heel veel. Jemig.
7: Nou, ga het zo maar even opzoeken.
6: Ja, ik ga mijn best doen.
7: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
6: Lisa, dankjewel. Voor het weer kijk ik even naar Jules. Jules, hoe wordt het weer?
10: Het is nog een tamelijk wisselvallige ochtend met wolkenvelden. Soms de zon, maar vooral in het midden en noorden van Noord-Holland verspreidt nog enkele buien bij een matige tot een vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit west tot noordwest. Windkracht 3 tot 6. Vanmiddag valt er in het noorden en rond het IJsselmeer nog een enkele bui, maar er komt meer zon aan en later vandaag is het vrij zonnig. Tot de avond staat er nog wel een matige tot krachtige west-noordwestenwind. Vanavond neemt de wind sterk af en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 20 tot 22 graden.
6: Mooi. Jules, dankjewel. Dan kijk ik even naar Anne. Hoe is de situatie op de weg in Noord-Holland?
11: Nou, 1 file hebben wij en die staat op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk, 20 minuten.
6: Succes als je erin staat.

0: applaus. En radio. En dat allemaal bij NH Radio.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, jemig. Enkel en alleen, exclusief hier te winnen. De ontbijttafel kaasgaaf. Ja, je kunt er weer kans op maken. Daar moet je een aantal dingen voor doen. Ik ben daar door Suus echt heel erg goed in gedrild, Anne.
2: Goed.
0: Ja, want je moet namelijk een aantal dingen doen. Je moet nu gaan appen. Via 088-850-51-52 app je het woordje kaasgaaf.
2: Mm-hmm.
0: Dat is wat je doet. Tot zover zit ik goed, hè?
2: Zeker. Je mag ook bellen, maar ja.
0: Ja, oké, dat mag. Dan krijg je Anna aan de lijn. Maar in ieder geval 088-850-51-52, woordje kaasgaaf. Dan kom je op de lijst.
2: Mm-hmm.
0: Zoals Pieter dat heel mooi doet met heel veel echo. De lijst, dat kan ik niet. En dan vervolgens gaat op die lijst de computer gaat rekenen. Mm-hmm. En dan komt er één iemand uit. Die gaan wij bellen. En dan moet je het enige wat je moet doen is 3 keer kaasgaaf zeggen. Dus niet opnemen met hi en goedemiddag en goedemorgen en zo wat gezellig, Francis, dat jij er bent. En hé, Anne is terug. Nee, je belt, je wordt gebeld en je zegt 3 keer kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Tot zover zit ik goed, Anne?
2: Tot zover zit je perfect.
0: Oeh, ik vind het echt rete spannend. Mag ik dat even tegen je zeggen?
2: Ja, tuurlijk. Ik vind het ook altijd spannend.
0: Echt waar, hè?
2: Ja.
0: En nou hopen dat hij eruit gaat, want het ding is mooi en scherp. Met een handvat van een kaarsje, dus helemaal te gek. Kortom, 088-850-51-52, het woordje kaasgaaf appen. Nu krijgen we mij John Paul Young.

0: En Love is in the air. En wat er nu in the air is... spanning, sensatie, avontuur.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, spannend moment. Heel veel appjes kwamen binnen. Zoveel appjes dat ik dacht, hey, mensen zijn niet op vakantie. Nee, maar dat snap ik. Zelfs als je op vakantie bent, kun je luisteren naar NH. Via de app en via de site. En dan, dan denk je, ik wil nu die kaasgaaf hebben. Ja, zo makkelijk is het niet. Je moest kaasgaaf appen naar 088-850-51-52. Kwam je op de lijst en dan moet je dus opnemen. Anne, tot zover zit ik goed. Gaan we bellen?
3: Ja.
0: Want je moet 3 keer kaasgaaf zeggen. Ik zeg het maar even bij. Ik gooi de lijn open. De computer heeft geselecteerd. En nu gaat het beginnen.
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ik kijk even Anne aan.
3: Waarom kijk je mij aan?
0: Nou, het was even heel lang stil.
3: Ja.
0: En daar zijn regels over, toch?
3: Het moet meteen.
0: Het moet meteen.
3: Eigenlijk.
0: Eigenlijk, oh. Ja. Dus dan moet ik streng zijn. Want Anne staat naast me. Dit rekenen we helaas niet goed.
4: Ah, dat is jammer.
3: Verdorie.
0: Oh, verdorie. Ja, dat is, wel, dat is het onderdeel van dit spel. Ik weet niet wie ik aan de lijn heb.
4: Jeroen.
0: Jeroen, kijk, het hele ding is... je moet meteen opnemen, meteen kaasgaaf zeggen. En ik hoorde in de verte de telefoon en de televisie en van alles. En toen slikken en toen... heel lang hoorde ik kaasgaaf. Dus ja, ik weet dat als ik dit goed ga rekenen... dan krijg ik 400.000 Noord-Hollanders over me heen. En dat wil ik niet. Jeroen, je moet me helpen.
4: Heel erg balen.
0: Ja, ik vind het ook onwijs balen, Jeroen. Potverdorie. Maar weet je wat? Blijf appen, blijf. Morgen is er weer een kans voor jou. We gaan nu even toch de lijn opengooien voor iemand anders aan.
3: Denk ik ook. Maar blijf proberen, hoor.
0: Blijf proberen, hoor. Zij allemaal heel positief. Dankjewel, Jeroen.
3: Doei.
0: Oh, dat is toch echt... ja, het is zo spannend en het is zo moeilijk. Het winnen van de kaasgaaf... is niet makkelijk. Dus de computer gaat...
3: ik heb hier alweer buikpijn van.
0: Ja, welkom terug op van je vakantie, Jan. Ja. Goed. Nou, we hebben nog wel even. Dennis Hoebe staat al in de startblokken. Maar Dennis die kijkt heel lief naar me. Die zei, nee joh, Frans, komt helemaal goed. Ah joh.
3: Doet hij het?
0: Weet ik niet. Ga ik nu doen.
3: Oh.
0: Hij staat open. Oh. Oké.
5: Ja, hallo?
0: Nou, ik word gek. Hallo, je hebt geappt met kaasgaaf naar 088-851-52. Je spreekt met Francis van de ontbijttafel. Ja, dit was dus niet goed.
5: Nee, klopt.
3: Nee. Oh,
0: met wie heb ik heel kort het genoegen?
5: Met Piet Kroon uit Rotterdam.
0: Oh, man. Ik word helemaal lijp. Oké, we gaan helaas snel door naar de volgende.
3: Doei, Piet.
0: Doei, Piet. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Dit is niet te doen. Het is dus heel moeilijk. En...
3: nou ja.
0: Ja, Ann, welkom terug van je vakantie. Zeg het nogmaals. Heb je al buikpijn?
3: Ja.
0: Oké. Ik heb nog 1 minuut. Ga ik hem open? Ja, ik doe hem open.
3: Tuurlijk.
0: Ik doe hem open.
6: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Jawel! Oh, ja! Wat goed! Jemig! Oh, je maakt echt mijn dag goed. En je maakt Anne's vakantie terugkomen weer helemaal goed. Met wie heb ik het genoegen?
7: Met Linda Kelder.
0: Oh, Linda, wat ben ik blij voor jou dat jij die kaasgaaf hebt gewonnen. Ja, dat was echt door het oog van de naald.
7: Ben er blij mee.
0: Nou, dat mag ik hopen, ja. Je hebt ook hard voor gestreden. Heel veel mensen zijn hem kwijtgeraakt. Want het is, de regels zijn, zo snel mogelijk opnemen, meteen kaasgaaf roepen, 3 keer achter elkaar. Dat heb jij gedaan, Linda. Waar bel je vandaan?
7: Vanaf Amsterdam.
0: Oh, dat is heel mooi. En wat voor kaas gaat er geschaafd worden?
7: Meestal jongen.
0: Oh, heel mooi. Ja, ze is een hele scherpe en dat is een vette kaas. Dus die scherpe kaasgaaf van de ontbijttafel, die gaat er heel goed doorheen. Beste Linda, blijf even aan de lijn. Anne gaat jou deze fantastische kaasgaaf toezenden. Laatste vraag, waar komt die te liggen?
7: In de keukenlaag.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, veel plezier ermee. Doei.
7: Dankjewel, dag.
0: Ongelooflijk, zo spannend. Nou, dan maar een vrolijk muziekje van de Mavericks. Hier bijna en Dance the Night Away.

0: Lekker meezingen. Just like the sun in the morning light. Zo'n zin in Tex-Mex in één keer, ken je dat? Dennis, heb je ook zin in Tex-Mex?
1: Tex-Mex, hangt er vanaf welk gerecht, maar ik hou wel van de combinatie Tex-Mex.
0: Tex en Mex?
1: Ja, Tex-Mex, je bedoelt wat anders dan ik, denk ik.
0: Nee, nee, de combinatie van Texaanse
1: Texas eten en Mexico. Ja, ja, precies, ja, op de grens daar zo, daar maken ze hele lekkere dingen.
0: Ja, echt, ben je daar wel eens geweest?
1: Nee, ik ben niet in Texas geweest. Ik ben wel op heel veel andere plekken in de United States of America geweest, maar niet in Texas, nee.
0: Internationaal dat je er bent. Dennis, hoe ben je? Goedemorgen. Jij gaat ze dadelijk goedemorgen doen.
1: Zeker, ja, en we gaan weer battelen. Twee liedjes van een en dezelfde artiest. Maar die is twee ronden. Eerste ronde zo meteen gelijk. En na elf nog een ronde. Ja, ik moet nog even kijken welke artiest ik vandaag in de etalage ga zetten. En welke twee liedjes daar tegenover komen te staan. Maar het wordt in ieder geval leuk. En we gaan samen bepalen welk nummer er dan te horen gaat zijn.
0: Hartstikke goed. Zo dadelijk bij Dennis Oubé. Goedemorgen.
2: Francis Broekhuis.
3: De ontbijttafel.
0: En Anne en ik zijn er morgen weer met de ontbijttafel. Blijf lekker luisteren naar NH. Zo dadelijk dus Dennis Oubé. En daarna nog June. En Nick. En Patricia. Kortom, de hele dag zit je goed hier bijna. Dit is Brian Ferry.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
3: Vooral toch.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June. Tot 2, oh June.
0: June tot 2.
2: Elke werkdag, van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
14: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
15: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
16: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
17: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
18: Ik ben Marianne uit Haarlem.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 10 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lisa de Jong, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Veel bruggen in onze provincie zijn verouderd en moeten worden opgeknapt of vervangen. Maar niet alles kan tegelijk worden aangepakt. Bij een fietsenzaak in Wormerveer zijn vannacht zo'n 20 peperdure fietsen gestolen, met een waarde tot wel 25.000 euro per stuk. En Amsterdam staat dinsdagavond stil bij de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
29: Goedemorgen.
30: Met Dennis.

0: just might. Bruno Mars en I Just Might. Ja, nog steeds wel een beetje balen elke keer als ik een liedje van Bruno Mars draai. Dat ik dan weet, er zijn heel veel mensen in de arena geweest, in de Johan Cruijff Arena, om zijn concert bij te wonen. En die mensen is het allemaal wel gelukt om een kaartje te krijgen. Ja, mij is het niet gelukt. Ik heb echt mijn best gedaan. Uren in de wachtrij gehangen, 40.000 mensen voor me. En ik wist eigenlijk na een uurtje al wel, ja, dit gaat het niet worden. Maar dan toch blijven hangen en dan toch blijven proberen, in de hoop dat je ineens van 40.000 naar 40 gaat en dan misschien toch een kaartje kan krijgen. Nee, het is me niet gelukt. Hopelijk gaat het de volgende keer wel gebeuren. Hij zal ongetwijfeld dan wel een keer naar Nederland komen, want hij is echt populairder dan ooit. I Just Might, Bruno Mars hoorde je. En Bagman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Met die leuke stotter erin. Dat ja, eigenlijk een soort grapje was in de studio. En uiteindelijk is het op de plaat gebleven. En nou ja, dat is een van de meest herkenbare dingetjes geworden in dat liedje. You Ain't Seen Nothing Yet. Je luistert naar Goedemorgen. Het is 9:15. Zometeen weer twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. Een battle. En ik zit eraan te denken om lekker een Nederlandstalige battle te gaan doen. En misschien heb je daar alvast een idee over welke artiest dat dan zou kunnen zijn. Dan mag je alvast meedenken. 088 850 51 52. Zometeen gaan we bepalen welke het gaat worden. En er is heel veel goede muziek onderweg. Ilse de Lange komt eraan. En eerst de Fortunes. You've got your troubles. I've got mine.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Ilse de Lange en I'd Be Yours. En you're the fortunes, you've got your troubles, I've got mine. Het is tijd voor de battle. Heel veel suggesties al binnen gehad via 088-850-51-52. En ik heb de suggestie van Marjolein eruit gehaald. Want zij kwam namelijk met best een goed idee. Twee liedjes van het goede doel tegenover elkaar. Eentje die ze vooral gemaakt hebben als makers en door een ander gezongen wordt. En de andere van hunzelf, een van hun grootste hits. En jij mag gaan bepalen welke er zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Het gaat tussen België en Alles kan een mens gelukkig maken. Dat wordt natuurlijk door René Vroeger gezongen. Maar dat is natuurlijk gewoon een liedje van het goede doel. En de vraag is eigenlijk, ja, welke vind je de beste? Je mag ze natuurlijk nog even horen. Dit zijn de keuzemogelijkheden van dit uur.

Welke is de beste? Geef het door via 088-850-5152. Degene die de meeste stemmen krijgt, die ga je zometeen in zijn geheel horen. Ga je voor België van het goede doel of kies je voor Alles kan een mens gelukkig maken? Een eigen huis van het goede doel en René Vroeger? Laat het even weten. Muziek nu van Irene Cara. Omdat het toch maandagmorgen is. Omdat er toch een beetje bewogen moet worden. Een klein dansje. Dit is Fame hier bij NH.

Weer los met Irene Cara en Fame. Er wordt lekker gereageerd op de goede doelbed. Op België en een eigen huis. Alles kan een mens gelukkig maken. Op dit moment de meeste stemmen binnen voor België. Maar er kan nog van alles gebeuren. Dus laat het weten, welke vind jij de beste? De battle blijft nog even gaande. Het laatste nieuws komt eraan. Eerst muziek van de Doobie Brothers. Dit is Long Train Running.

Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus.

0: Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ik ben Christina, uit Volendam.
8: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
9: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
10: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:30 geweest. In Aardenhout is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Veel bruggen in Noord-Holland zijn verouderd en moeten de komende jaren worden opgeknapt of vervangen. Rijkswaterstaat zegt dat de bruggen momenteel veilig zijn en dat verkeer er gewoon overheen kan. Maar sommige bruggen, zoals de Schipholbrug en de Buitenhuizerbrug, kunnen niet meer open voor hoge schepen. Rijkswaterstaat heeft niet genoeg geld om alles tegelijk aan te pakken. Na de zomer wordt daarom besloten welke bruggen als eerste aan de beurt zijn. Bij een fietsenzaak in Wormerveer zijn vannacht tientallen peperdure fietsen gestolen. Dat meldt de lokale nieuwssite De Orkaan. De daders namen zo'n 20 fietsen mee. De duurste alleen was al 25.000 euro. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de lampen uit het plafond bij de ingang worden verwijderd. Vervolgens zou een uur later de voordeur van de winkel uit de gevel zijn getrokken. Op de parkeerplaats zijn later nog 2 fietsen teruggevonden. De politie onderzoekt de inbraak. De eigenaar die is voorlopig nog wel even bezig met het herstellen van de schade. Vanochtend is het eerste deel van de vernieuwde A9 bij Amstelveen geopend. Volgens Rijkswaterstaat is dat een belangrijke mijlpaal in het jarenlange verbredingsproject.
14: Zeker een heel belangrijk moment vandaag. De opening van de verdiepte bak. Jaren naartoe gewerkt. Dus heel mooi om dat vandaag met een bus vol bouwers, bewoners en collega's mee te kunnen maken.
13: Verkeer richting Haarlem en Schiphol rijdt vanaf nu door de nieuwe noordelijke bak. In alle vroegte mochten omwonenden als eerste met een bus over het nieuwe weg. In september gaat de rijbaan in de andere richting open. Het hele project moet na 1,5 jaar vertraging in 2029 klaar zijn. Amsterdam staat dinsdagavond stil bij de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Tijdens het Milkshake Festival werd gisteravond nog een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.
15: So what we want to do is Milkshake. We want to give 1 minute of silence. Just for everything that's happening in the world, and especially for the people in Berlin, because you might be celebrating here, but in Berlin there's suffering. And this is the reason why Pride and everything is still necessary, because things like this still happen.
13: En morgenavond is er ook een herdenking bij het Homo-monument, waar bezoekers bloemen en kransen kunnen neerleggen. De herdenking begint om 8:00. En Toy Story 5 is de grootste bioscoophit van dit jaar. De nieuwe animatiefilm heeft wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Daarmee is Toy Story 5 de succesvolste film van 2026 tot nu toe. Maar misschien dat de film The Odyssey daar nog wel overheen knalt. Tot nu toe heeft die film ruim 600 miljoen dollar opgebracht. Ben je al gegaan, Dennis?
12: Nee, ik kom veel te weinig in de bioscoop, realiseer ik me nu. Nu ik
13: jou staat één van de 2 nog op je lijstje?
12: Nou, de Odyssey lijkt me wel geinig. Want ik begreep dat daar wat Nederlanders ook aan mee hebben gewerkt. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Dat we toch nog bij zo'n grote internationale productie ook een klein Nederlands tintje hebben.
13: Ja, die lijkt me ook nog wel leuk. Ik hoor dat het boek, de Odyssey of de Odyssey, ook het heel goed doet, hè?
12: Ja, die wordt natuurlijk meteen weer... dat gaat dan tegelijkertijd hand in hand eigenlijk.
13: Lezen.
12: Ja, iedereen wil dat zien en lezen en checken. En ja, ik ben er wel benieuwd naar. Jij?
13: Ja, nou, wij gaan nog wel een keer. Toch?
12: Gezellig.
13: Nou. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Ja, dankjewel Lisa. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor 11. Gaan we naar Sjoel voor het weer. Sjoel, goeiemorgen.
16: Ja, Dennis, goedemorgen.
12: Het is een beetje regenachtig toen ik hier naartoe kwam, maar inmiddels is het hier in ieder geval in Hilversum droog, zie ik.
16: Ja, inderdaad. Zijn een paar redelijke buien door het Gooi getrokken. Eigenlijk overal wel. Was een beetje verspreid. En vanochtend is het toch wel een beetje. Maar ja, Zuidelijk Noord-Holland begint toch wel overwegend droog te worden. Met voorzichtig wat bredere opklaringen van zee. Maar een paar lokale buien blijven nog wel redelijk actief. Een aantal uur in het noorden in ieder geval. Texel even droog. Daar komt ook nog wel een bui van zee. Daar is overigens maar een zwakke tot matige westenwind. Windkracht 2 tot 3. Dat wordt windkracht 4 tot 5. Mag wel bij natuurlijk voor de surfers onder ons. En voor de rest hebben we zo windkracht 3 tot 5 uit die west- tot noordwesthoek. Met een temperatuur inderdaad rond 19 graden. De maxima lopen uiteen van 20 tot 22 graden. Gaandeweg de middag gaat de buigheid er ook in het noorden een beetje uit. En in de namiddag is het dan vrijwel overal droog. En dat is het sowieso vanavond. Dan komen er ook nog bredere opklaringen. Wordt dan vrij helder met een afnemende wind. En vannacht is het dan rustig en droog met een zwak windje. En minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden.
12: Dankjewel, Jules. En jij belt je natuurlijk over een uur weer. Dan is er ook nog ANWB verkeersinformatie. Op dit moment 2 vertragingen. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 9 minuten langer over. En de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Een vertraging van 8 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Ja, altijd goed. De Beatles, de Fab Four, je hoorde No Reply hier bij NH. We zijn bezig met de goede doelbattle. Twee liedjes van het goede doel tegenover elkaar. België en een eigen huis. Alles kan een mens gelukkig maken. Het wordt natuurlijk gezongen door René Vroger, maar het is het goede doel dat erachter zit. En ja, er komen heel veel stemmen binnen via 088 850 51 52. België gaat op dit moment aan kop. Maar je kunt je stem nog even uitbrengen. En je mag ze ook nog even horen. Dit zijn de keuzemogelijkheden.

Welke moet er helemaal gedraaid worden? Laat het weten via 088 850 51 52. Nog een liedje of twee om je stem uit te brengen. Dus doe het snel als je je mening wil doorgeven. De app staat wagenwijd voor je open. Intussen muziek van Sananda Mantreya, want zo noemt hij zichzelf tegenwoordig. Maar in de jaren 80 was hij vooral bekend als Terence Trent D'Arby. Een van zijn grootste hits,

Justin Brown. And always there. En ja, deze Justin Brown die kennen we vooral als een stem uit de dansmuziek. Dit was een goed voorbeeld ervan. Maar eigenlijk was hij vooral in de jaren 70 en 80 al actief. Somebody Else's Guy is een van haar grote hits. Maar dankzij de producers van Incognito kreeg zij in de 90s opnieuw heel veel succes. En dat was onder andere met deze Always There. Je hoort ook nog Sign Your Name, Terrence Trent D'Arby. Het is tijd voor de uitslag van de battle. Het goede doel battle. Het goede doel battle. En twee liedjes van het goede doel tegenover elkaar. België en Alles kan een mens gelukkig maken met René Vroeger. En heel lang stond België voor, maar uiteindelijk is het toch Alles kan een mens gelukkig maken met René Vroeger, die de meeste stemmen wist binnen te halen. Dus dat is de winnaar van de Het Goede Doel Battle. Een eigen huis, een plek onder de zon nu bij NH.

0: Supertramp en The Logical Song. Zometeen nog een uur, nog een battle. En het laatste nieuws komt eraan.
1: June tot 2.
2: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met jou.
3: Vandaag de gasten, choreograaf en danser Barry Stevens.
4: Vooral toch.
2: Oh June, verrassend lunchje, doe ik met June. Tot 2. Oh June.
1: June tot 2.
5: Elke werkdag van 12 tot 2.
1: Bij NH.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Dit is een uittip.
14: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
13: Dit was een uittip.
15: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
16: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
17: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
18: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
19: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. De politie maakt zich zorgen over een reeks inbraakpogingen bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Vannacht was het raak in Bad Hoeverdorp. Eerder waren ook kazernes in onder meer Monnikendam, Krommenie en Amsterdam-Noord doelwit. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden doet de luchthaven te weinig aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. En experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Waarom die volgens hen steeds vaker een brandgevaar vormt, hoor je zo in het uitgebreide nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer: in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie dan. 1 vertraging wordt er gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Eemnes. Daar doe je er 10 minuten langer over.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
25: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: Kie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedemorgen.
3: Met Dennis Hoebe.

Alex Warren in een zeer korte tijd uitgegroeid van iemand die op straat leefde tot een echte superster. Vorig jaar heel veel succes gehad met zijn album You'll Be Alright Kid. Er staan superveel grote hits op en zijn nieuwe album komt eraan. 31 dagen nog wachten, 31 nachtjes slapen wilde ik eigenlijk zeggen. En dan ligt het nieuwe album Wild Child van Alex Warren in de winkels. En daar staat ook deze Fever Dream op. Geweldige artiest en supergoeie liedjes. Daarvoor nog de Jacksons en Blame It On The Boogie. Het is er tijd voor, hè? Ja, de tweede battle van vanmorgen. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van die twee nummers is nou de beste? Welke ga ik zometeen helemaal draaien? Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel door even een appje te sturen naar 088-850-5152. En degene die de meeste stemmen krijgt, die ga je dus helemaal horen. Billy Ocean, 2 keer vandaag. In de 80's heel veel succes met ongelooflijk goede hits. Ik heb er 2 uitgekozen. Dit zijn de keuzemogelijkheden voor vanmorgen. Ga jij voor deze

0: Cats Going, Billy Ocean en Caribbean Queen. Dat is optie 1. Ja, welke vind je de allerbeste? Je mag het gaan doorgeven via 088-850-5152. Ice House komt eraan met Crazy. Eerst Tom Jones en Love Me Tonight.
1: Goedemorgen.

Icehouse uit Australië komen ze. En de naam doet vermoeden dat ze hele koude en koele muziek maken. Nou ja, koel was het wel, koud was het niet, want het is daar altijd warm. Maar wel een heerlijk contrast met de temperaturen daar in Australië. Hun grootste hit was Crazy. En die hoorde je hier. En daarvoor nog Sir Tom Jones. Inmiddels dik over de 80, maar nog steeds te zien als coach bij The Voice in de UK. En ja, hij treedt ook nog steeds regelmatig op. Een van zijn grote successen hoorde je hier, Love Me Tonight. Het is 11:50. We zitten midden in de battle die helemaal in het teken staat van Billy Ocean. Caribbean Queen en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Op dit moment best wel veel stemmen binnen voor Caribbean Queen. Maar ja, misschien wil jij daar verandering in brengen, of wil je het juist bevestigen dat het When the Going Gets Tough gaat worden. Dan kun je dat nog even doorgeven. 088 850 51 42.

0: Frankie Valli and the Four Seasons, December 1963. Oh, what a night. Dat moet een nacht geweest zijn. Ja, en Frankie Valli die is echt inmiddels zo bejaard dat hij vaak op het podium niet eens meer weet waar hij is. Het is een beetje Joe Biden die dan af en toe zo in de verte staat te kijken. Geen idee heeft wat hij aan het doen is. Maar hij treedt nog wel op. En deze die komt ook nog regelmatig voorbij. December 1963. En je hoorde dus Robbie Williams en Candy. Zometeen de uitslag van de Billy Ocean Battle. Twee liedjes van Billy Ocean tegenover elkaar. Caribbean Queen en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. En op dit moment de meeste stemmen voor When the Going Gets Tough. Wil je nog stemmen? Doe het via 088 850 5152. Het laatste nieuws komt eraan met Lisa.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
8: Ik ben Heerko uit Ouderkerk aan de Amstel.
9: Ik ben Inge uit Amsterdam.
10: Ik ben Arnold uit Kastrikum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Landsmeer is het momenteel 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Lisa de Jong, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie maakt zich zorgen over de vele inbraakpogingen bij brandweerkazernes in Noord-Holland in korte tijd. Vannacht was het raak in Bad Hoeverdorp, waar een stoeptegel door een rolluik werd gegooid. Het is nog niet duidelijk of er ook iets is gestolen. Eerder waren ook brandweerkazernes

0: In Broek in Waterland, Amsterdam-Noord, Krommenie en Monnikendam-Doelwit. Bij die laatste werden levensreddende spullen buitgemaakt. Vakbonden dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens FNV en CNV zijn de voorstellen van de luchthaven niet genoeg om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. De bonden zeggen dat de situatie juist is verslechterd sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven heeft teruggebracht van 5 naar 3. Ze beraden zich nu op acties als er niet snel betere afspraken komen. Een wilde achtervolging over de A4 is vannacht geëindigd in Leiden. De bestuurder negeerde een stopteken en reed onder meer over de vluchtstrook en met flinke snelheid door. De politie zette de auto uiteindelijk klem met een zogeheten inboxmanoeuvre. Daarbij raakten meerdere politieauto's beschadigd, maar niemand raakte gewond. De 38-jarige bestuurder uit de gemeente Haarlemmermeer is aangehouden. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Ook zijn aandelen in het circuit van Zandvoort heeft hij verkocht. Verder doet hij afstand van zijn belangen in het Mediapark in Hilversum, een Amsterdams IT-bedrijf en zijn vastgoed. De bezittingen gaan naar zijn 2 zakenpartners. Hoeveel de verkoop heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. En experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Vooral oudere groepenkasten zijn vaak niet berekend op de extra belasting van laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Daardoor neemt het aantal incidenten in meterkasten toe, zegt de brandweer tegen RTL Nieuws.
1: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten en eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Experts adviseren om de meterkast regelmatig te laten controleren en er geen spullen zoals schoenen, stofzuigers of paraplu's in op te bergen. Daar maak ik me wel schuldig aan, Dennis.
2: Ja, is dat iets wat jij doet? Ja,
0: er liggen wel paraplu's. Nou ja, dat mag echt niet eigenlijk.
2: Ik denk dat iedereen wel iets in zijn meterkast heeft liggen.
0: Ja, het is toch zonde van de ruimte om daar dan niks in te zetten.
2: Ja precies. Ja. Maar we moeten dus wel opletten en oppassen, want het kan dus gevaarlijk zijn.
0: Ja, de temperatuur kan in de meterkast oplopen en zo kan er heel snel brand ontstaan.
2: Dat willen we niet.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Lisa. En meer nieuws zometeen vlak voor 12 met Lotte Dekker. Eerst even kijken naar het weer. Want wat voor weer kunnen we vanmiddag verwachten? Dat horen we nu van Sjoel.
3: Het is nog een tamelijk wisselvallige ochtend met wolkenvelden. Soms de zon, maar vooral in het midden en noorden van Noord-Holland verspreidt nog enkele buien bij een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit west tot noordwest. Windkracht 3 tot 6. Vanmiddag valt er in het noorden en rond het IJsselmeer nog een enkele bui. Maar er komt meer zon aan en later vandaag is het vrij zonnig. Tot de avond staat er nog wel een matige tot krachtige west-noordwestenwind. Vanavond neemt de wind sterk af. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 20 tot 22 graden.
2: Ja, dan ook nog ANWB Verkeersinformatie. 2 vertragingen worden er gemeld. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk 7 minuten.

De Tremolo's van heel lang geleden. Even the bad times are good. En je hoort ook nog Madonna en Get Into the Groove. We zijn bezig met de Billy Ocean Battle. Twee liedjes van Billy Ocean tegenover elkaar. Caribbean Queen en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Voordat ik je de tussenstand ga geven en jou oproep om nog even snel je stem uit te brengen, ga ik je even nog de fragmenten laten horen. Dit zijn namelijk de keuzemogelijkheden voor vanmorgen. Caribbean.

ondanks dat er al heel veel stemmen zijn binnengekomen, wil ik toch aan jou vragen om ook nog even je stem uit te brengen. Het is heel simpel. Stuur even een appje via 088-850-5152. Het idee is dat de meeste stemmen gelden. En op dit moment gaat When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, liedje 2 aan kop. Maar ja, je hebt nog 2 minuutjes, of liever gezegd 2 liedjes de tijd om je stem uit te brengen. Welke vind jij dat er moet winnen? Laat het weten.

Een lekker zomersliedje uit de oude doos. Meg en Katie Kassoen en I Found My Freedom. En je hoort ook nog Ed Sheeran en American Town. Ed Sheeran die natuurlijk hit na hit weet te scoren en dat al jaren doet. Maar hij is toch een beetje jaloers op een collega-artiest. Hij is namelijk een beetje jaloers op Alex Warren. Hij zegt, ja, dat nummer Ordinary, dat had ik zo graag willen schrijven en willen bedenken. Maar uiteindelijk gunt hij het Alex Warren wel dat hij dat succes op dit moment heeft. En laten we eerlijk zijn, Ed Sheeran heeft ook niet echt te klagen. Twee liedjes van Billy Ocean tegenover elkaar. Caribbean Queen en When the Going Gets Tough. Die vochten het met elkaar uit. En de meeste stemmen zijn inmiddels binnengekomen voor deze. Caribbean Queen wint deze Billy Ocean Battle. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, hartelijk dank voor het stemmen. En de radio lekker hard aan nu voor Billy Ocean. She's

0: Billy Ocean en Caribbean Queen. Hoorde je hier zo als winnaar van de Billy Ocean Battle. Als June gestemd zou mogen hebben. Het ging tussen When the Going Gets Tough en Caribbean Queen. Welke zou jij dan hebben gekozen?
1: Caribbean Queen.
0: Kijk.
2: Dat komt mooi uit.
3: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
0: Ja, June, ik heb gehoord hoog bezoek vandaag bij jou.
1: Ja, Barry Stevens komt.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Superleuk. Hij gaat nu officieel met pensioen. Zegt hij. Ik ga straks even vragen of het echt klopt.
0: Geloof
1: hij
0: me
1: is
0: niks
1: 82.
0: Oh.
1: Maar hij wordt op dit moment opgehaald door een taxi in Amsterdam. En dan komt hij gezellig hier naartoe. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Met dat heerlijke accent van hem. Wat toch een beetje zijn handelsmerk geworden is. Hè?
1: Zo leuk.
0: Vooral lekker doorgaan.
1: Engelse accent. We zullen doorgaan.
0: Hij komt gezellig bij jou langs. En jij gaat hem eigenlijk gewoon uit zijn hoofd praten dat hij met pensioen gaat.
1: Ik denk, als je roept, we zullen doorgaan, dan moet je ook doorgaan.
0: Dan ga je ook door.
1: Nee hoor, hij is 82. Van mij mag hij doen wat hij wil.
0: Ja.
1: Het Grachtenfestival komt eraan.
0: Oh, dat is leuk.
1: In Amsterdam, dat is ook prachtig daar. We spreken straks de organisator. En dan mogen we ook een paar kaartjes verloten. En mijn persoonlijk moment van vandaag heeft te maken met Brabant.
0: Oké. Nou, dat is...
1: Ik maak even een uitstapje over de grens heen.
0: Ja, ook jij moet wel eens even over de grens. Je kan niet alleen
1: gedaan.
0: Maar in. Maar volgens mij heb jij ook een heel druk weekend gehad. Want ik zag op social media. Jij was van alles aan het doen weer met mensen.
1: Ja, dus ik kom hier om uit te rusten.
0: Nou, succes daarmee en veel plezier zo meteen met June.
1: En tot morgen.
0: Ja, tot morgen. Lekker lunchen met June. Ik heb deze nog voor je van Faith No More. Origineel een liedje van Lionel Richie en de Commodores. Maar Faith No More, die namen het in de 90's opnieuw op. En het werd opnieuw een hele dikke hit. Easy Like Sunday Morning. Kijken of we die vibe een beetje vast kunnen houden vandaag.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Ben je huisman?
4: Ja! Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
5: Dit is een uittip.
6: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT. Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Wat ben je mooi, Nico uit Amsterdam.
19: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
20: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Heerlegwaard.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Maandag 27 juli, het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Hij zegt dat hij zich meer gaat richten op ondernemingen binnen de kunstmatige intelligentie. De politie heeft in Amsterdam een man van 74 aangehouden op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Volgens de Telegraaf werd hij al eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Vakbonden dreigen met stakingen van beveiligers op Schiphol. Ze vinden nieuwe voorstellen van het vliegveld te vaag, te traag en niet goed genoeg om de werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
24: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis weer met Golden eSIM.
26: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com.

0: Deze uitzending gaat een waar feestje worden, kan ik je nu al beloven. Want de gast straks Barry Stevens. Officieel gaat hij nu met pensioen, maar dat zullen we straks wel even zien, want hij komt hier. En op dit persoonlijk moment, Bastiaan.
1: Goedemorgen. Middag.
0: Vervanger van onze eigen Maarten Faber. Fijn dat je er bent. Lotte zit boven op het nieuws, omdat Barbara ook vrij is. En Dennis die blijft gewoon gezellig nog even hangen.
1: Ja, nog een paar minuutjes.
0: Ja, ja. Slokje cola kan hoor.
1: Heerlijk, ja.
0: Heb je verdiend.
1: Dank je.
0: Ja, ik wil even op mijn persoonlijk moment teruggrijpen naar afgelopen weekend. Ja, de mensen die me gevolgd hebben op Instagram, die weten het. Ik was een weekendje kamperen in Berlicum, Brabant. Onder de rook van Amsterdam. Nee, onder de rook van Den Bosch. Moet je nagaan, ik heb nog last van het weekend.
2: Een hele grote rookwolk.
0: Ja, nee, precies. Daar was een bouwvakborrel. Ze luiden daar de bouwvakvakantie in met een enorme borrel bij een waanzinnige leuke kroeg in Berlicum. De prins. Nou, ik denk dat de prins gewoon voorlopig de komende maanden mij nog gaat herinneren. Want als er eentje veel polonaise gelopen heeft, dan ben ik dat.
3: Oh ja, was jij het?
0: Ik heb bijna alle handen van mannen bekeken of het wel echte bouwvakkers waren. Want op een gegeven moment had ik een rozeetje op en een biertje. En toen dacht ik, oké, nou ja, dan word je toch wat vrijer. Dus ik zie jongens zeggen, ja, en dan zag ik Eeltjes, ook echte bouwvakker. Ik ben nog nooit op een borrel geweest met zoveel mannen. Ik was met een vriendinnetje en haar vriend. Mijn partner had ik bij de camper laten zitten. Ik denk, dat is beter, dat kan me een beetje misdragen. Maar het was een borrel met inderdaad alleen maar heel veel stoere, hardwerkende mannen.
1: En die kunnen drinken, heb ik begrepen.
0: En die kunnen drinken.
1: Oh.
0: Die waren 's middags om 3 uur begonnen. Wij waren wat later. Nou, echt, op mijn knieën gingen we naar huis. En hoe die bouwvakkers thuis gekomen zijn, weet ik niet. Want die bleven nog wat langer. Ja, dat was heel leuk. Dat was echt heel leuk. Rutger van Barneveld is een zanger. En die heeft nu een enorme zomerhit. Die was een paar weken geleden hier te gast bij Nick. En jij en Nick. Die ging daar zijn zomerhitje doen. En nog een paar andere nummers.
3: Ja, je stond met hem op de foto. Hè, als groot fan.
0: Ik stond met deze. Rutger, kom jij eens even hier. Ik ken jou.
1: Ja, heb je ja, ik heb ook gezien. Ja.
0: Kijk mij, hè? Je bent echt zo van je.
1: Zeker, nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik volg je graag.
0: Ja, het wederzijds. Dus nu is mijn vraag, noem eens even een voorbeeld van een waanzinnige borrel. Dat je denkt, oké, ik ben ergens geweest, of het nou een feestje was, of in een kroeg, of in een theater. Dat je denkt, oh ja, maar die omstandigheden, dat is voor mij zo ongelooflijk gaaf. Dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Ik heb voor volgend jaar, dan kunnen jullie nog even nadenken, ik heb voor volgend jaar de bouwvakborrel bij Café de Prins in Berlicum al in mijn agenda gezet.
3: Maar je hoeft helemaal niet bouwvakker te zijn om daarheen te gaan?
0: Nee, zeker niet. Okay. Maar je kunt ze wel daar ontmoeten, de bouwvakkers.
3: Wat leuk.
0: En dan polonairs lopen waar geen end aan komt. Heb jij wel zo'n waanzinnige borrel dat je denkt...
3: Ja, ik moet terugdenken aan een bootfeest dat we jaren geleden hadden met een ander radiostation waar ik toen werkte. En daar gingen we varen en dat was op zich ook leuk. En een dansvloer beneden 2 verdiepingen gingen we over het water in Rotterdam varen.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment wilden mensen wel naar huis. En toen zei de financieel directeur, weet je, ik heb zin, we blijven nog 2 uur. Dus niemand kon die boot al. dat ging maar door. Maar voor mij is een goede borrel op het moment dat ik nieuwe mensen kan ontmoeten, wat ik heel leuk vind. De muziek aanwezig is als je dat wil, maar ook dat je gewoon lekker met elkaar kan praten.
0: Nou, dat kon daar niet. Oh. Maar wel in het begin. Nou, maar ik begrijp jouw verhaal. Ik weet in ieder geval een aantal kerels hoe ze heten en waar ze werken, want er stond namelijk op hun shirt. En jij, Dennis,
1: ik drink niet.
0: Oh ja, je drinkt.
1: Dus
0: maar
1: dat kan
0: je wel. Ja, maar een borrel hoef je niet te drinken.
1: Nee, dat is waar.
0: Je
1: dat
0: gaat
1: is waar.
0: Met feestjes, toch?
1: Ja, nou, ook niet zo heel veel. Maar mijn hele leven is één groot feestje. Oh, maar ik was echt. De NH-borrels schijnen ook echt ongelooflijk succesvol te zijn. Dus misschien moet ik daar eens een keer naartoe.
0: Oké, nou ja, wie weet, hè, in september. Lotte?
2: Nou, ik weet het ook niet zo goed. Ik drink ook niet. Ga ook niet zo heel veel naar feestjes. Maar ik ben denk ik meer van de kleinschalige borrels.
0: Oh ja,
2: gewoon lekker gezellig met vrienden. Maar dan ken ik wel eigenlijk iedereen al. Wat jij zegt, ik ontmoet graag nieuwe mensen op borrels. Ik heb het idee dat ik alleen op borrels kom waar ik dan gewoon alleen met vrienden ben of zo.
0: Ja, maar jullie kunnen dus wel praten op borrels. Ik heb dat geprobeerd. Dan heb je het resultaat deze stem die het dan toch even een beetje zwaar heeft. Maar goed, ik begrijp jullie ook hoor, want dat doe ik ook. Maar ik moet zeggen, de Brabantse nachten duren lang. Nou, zeker daar in Berlicum. 088 850 51 52. Wat is voor jou nou een leuk feestje of een leuke borrel? En als je er niet over mee kunt praten, heb je misschien wel mooie herinneringen aan Brabant. Kan ook, toch?
3: Ook.
0: Ja, ik zou eigenlijk Guus Meeuwis willen draaien. Maar ja, ik heb Spargo klaarstaan.
3: Ja, dat is lastig dan.
0: Ja, ja, het is niet zo dat je compleet uit je dak gaat met deze plaat. Maar wel lekker gewoon op de maandagmiddag.
3: Nou, dit was voor mijn vader een van de liedjes waar hij vroeger op Dansen in de Disco vertelde.
0: Oh, ja? Altijd.
3: Ja, dit was voor mijn vader. Heeft hij mijn moeder op versierd, denk ik.
0: Zo, nou, doen we een andere keer dat verhaal. 088 850 51 52. Leuke borden, feestjes met of zonder alcohol. Alles is leuk.

0: Stella Lefty, een singer-songwriter uit Amerika met de platen Boston. En daarvoor hoorde je Spargo en You and Me. Wat maakt een borrel zo gezellig? Dat was eigenlijk heel simpel mijn vraag. Is dat een borrel waar je naartoe gaat, waar je ongeveer alles en iedereen kent? Of is dat juist een nieuwe plek? Is muziek belangrijk? En drink je iets of drink je misschien helemaal niets? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Want er zijn mensen die ook heel gezellig kunnen zijn zonder alcohol. Is dat, weet ik veel, een feestje misschien wel in Brabant, waar ik dan was, zo'n bouwvakborrel? Of is het gewoon elders in het land, zoals jij bijvoorbeeld op een boot in Rotterdam?
1: Ja, voor mij maakt het ook niet veel uit waar het feestje is.
0: Ik ook niet. Nee, en Amsterdam is natuurlijk overal feest nu met gewoon de Pride XL.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat kwam er binnen via de app?
1: Nou, eigenlijk waren veel conclusies dat het de mensen een feestje maken. Ja. En natuurlijk de muziek en licht. Maar Linda die zegt, voor mij is een goed feestje zon, muziek en heel veel kleur.
0: Oh ja,
1: kleur. Ze zegt, ik word heel blij van kleur. Arnoud die was daar iets minder makkelijk in. Die zegt, voor mij zijn borrels vaak een moetje. Want ik vind het heel lastig. Waar moet je met mensen over praten? Hoe doe je
0: dan gaat het vaak toch een beetje over de geëikte dingen. Hè? Over je werk. Of over, weet ik veel, over het weer. Of over je kinderen als je die hebt. Of misschien wel helemaal niet hebt. Over vakantie. Dat is ook zo'n makkelijk onderwerp.
1: Ja, ja, ik ga zelf vaak bij borrels
0: wel zin in hebben.
1: Erbij staan. En dan zeg ik gewoon, hoi, wie ben jij? En dan beginnen mensen wel te praten.
0: Ja.
1: Dus het is
0: gaat echt op zoek naar nieuwe contacten.
1: Dat vind ik heel leuk. Ja. Willemijn die doet ongeveer hetzelfde ook. Die zegt, mijn man vindt het soms wel eens moeilijk, hoor, dat ik zo sociaal ben. Want ik vind het heel leuk om te kletsen met iedereen en te dansen. Maar ik heb nooit intenties. Nee. Maar ik kan begrijpen dat dat als partner ook lastig kan zijn.
0: Ja, dat snap ik. Dan zitten we allebei op een ander niveau.
1: En Jasper die is eigenlijk een beetje hetzelfde als Arnoud. Die zegt, ik ben eigenlijk niet zo'n feestganger. Maar ik vind het wel spannend dan om de gesprekken te beginnen.
0: Ja, nou ja, goed. En als een borrel overstemd wordt door muziek, dan hoef je natuurlijk ook niet echt te praten.
1: Nee, maar dat heb je ook met bruiloften. Dat je denkt, ja, superleuk dat jullie allemaal aan het dansen zijn. Maar ik vind het leuk om met tante Anja weer een keer te spreken.
0: Ja, dat is waar. Ja, dan ga je toch vaak ergens anders zitten.
1: Ja, buiten. Ja,
0: ik denk niet dat bij deze bouwvakborrel er heel veel gesproken werd.
1: Maar heb je ook echt daadwerkelijk aan de handen gevoeld van de mensen?
0: Zeker.
1: Ja? Maar is het ook een stuk ruwer dan de gemiddelde hand?
0: Ja, maar die bouwvakkers, dat vind ik zo cool. Die hebben heel veel eelt op hun handen.
1: Maar dat is toch helemaal niet prettig als je daar vastgepakt wordt?
0: Voor de mannen niet?
1: Nee, voor als vrouw, denk ik.
0: Oh, dus dat bedoel je. Als dat hij vervolgens...
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dan vroeg ik gewoon, mag ik heel even je hand zien? En dan liet ze je hand zien. En dan zag ik eelt. En toen, ja, je bent een echte.
1: En iedereen op die borrel denkt, wie was die dame? Ja, wie was die dame?
0: Ja, die man hadden zoveel bier op dat ze dat niet eens dwars had, denk ik. Ik denk niet dat ik word aangeklaagd. Ik heb me keurig gedragen, lieve mensen.

0: Beep for Help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Hey, hallo. Rodi hier vanuit het hele mooie Bloemendorp Aalsmeer.
8: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Eén minuut voor 12:30 in Middenmeer zit 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie heeft in Amsterdam een man aangehouden die wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Volgens de Telegraaf gaat het om een man van 74... die eerder werd veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zou toen zijn opgepakt in Kenia, waar hij een tijdje verbleef om weeshuizen op te richten. De man werd opgepakt in mei, maar het komt nu pas naar buiten. Hij zit nog vast. Over een maand is de eerste inleidende zitting in de zaak. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen, ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Verder doet hij afstand van zijn belangen in een Amsterdams IT-bedrijf en zijn vastgoed. De bezittingen gaan naar zijn twee zakenpartners. In de verklaring staat dat prins Bernhard zich op nieuwe ondernemingen gaat richten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij zegt dat hij wel actief blijft in de autosport. Vakbonden dreigen met stakingen van beveiligers op Schiphol. De bonden zeggen te zijn uitonderhandeld. Ze vinden de voorstellen van het vliegveld te vaag, te traag en niet genoeg om de werkdruk en gezondheidsklachten snel aan te pakken. Eerder dit jaar bracht Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3 om meer grip te krijgen op de dienstverlening. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers verslechterd. Of en wanneer er dan precies gestaakt zou gaan worden is nog niet duidelijk. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het bij de NOS wel goed nieuws.
12: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
11: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.

0: Maar goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht. En dat is met Jules Gernert. Goedemiddag.
1: Ja, John. Goedemiddag.
0: Dag. Ja, gisteren wat buitjes. Vandaag ook wat buitjes. Maar we krijgen weer heel warm zomerweer, toch?
1: We krijgen zeker een warm zomerweer vanaf morgen tot en met donderdag. Een echte hittegolf, dat gaan we niet meemaken. Gelukkig wat mij betreft, mijn dochter wordt het toch een paar behoorlijk warme dagen. Even kijken om mijn getallen gelijk even door te nemen. Morgen heb ik een maximum temperatuur staan van 23 tot 28 graden. Wat minder warm aan zee en op Texel uiteraard. We hebben dat zeewind ook morgen. En dan woensdag gaan we door naar 26 tot 31 graden. Dat mag er zijn uiteraard. En op donderdag zakken we weer iets terug door het naar west tot zuidwest draaien. Wind dan. Woensdag is er een zuidoostwind. Dus dat zijn de temperaturen een beetje voor de komende tijd. Het wordt een mooi zomerweer.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog wat dat buien te maken. Een beetje de nasleep van gisteren. Er zijn redelijk wat buien nog actief in de kop van Noord-Holland. Marsdiep vooral. En ook Texel krijgt nog een paar behoorlijke buien van zee. Oud-Karspel heeft vannacht en vanochtend al 7 mm gehad. Dus er waren een paar pittige buien bij.
0: Okay.
1: En voor de rest nog een enkele bui. Nu ook eentje door het Gooi. Maar voor de rest is overwegend droog in het midden en zuiden dus. Met ook al mooie brede opklaringen. Nou, de wind is nog wel een factor. Die is matig tot vrij krachtig. Bij zee soms krachtig, windkracht 3 tot 6. En ook Texel krijgt wat meer wind. Die liep je nog iets achter wat dat betreft. En de maximumtemperatuur die is redelijk, niet overdreven, maar die is 20 tot 22 graden vanmiddag.
0: Mm-hmm. Oké, prima. Ik hoorde jou zeggen, morgen 23 tot 28 graden.
1: Ja.
0: Woensdag 26 tot 31. En dan donderdag?
1: Ja, donderdag denk ik aan 22 tot 27 graden. Dat is een beetje de stramien van morgen dus. Want dan gaat de wind dus weer draaien. Vannacht is het eerst heel rustig met een zwakke zuidenwind. Minimumtemperatuur 13 tot 16 graden. Dus morgenochtend is het heerlijk zomerweer, denk ik. Een klein beetje wind, mooi weer. En een paar stapelwolken zullen ook al ontstaan, maar het blijft droog morgen. Bij dus die zomerse temperaturen. En een zwakke wind aan zee dus, vanaf het water. En dan woensdag dus die zuidoostwind. Dat is echt de warmste dag, maar toch hebben we altijd wel wat koelte. Met het IJsselmeer en met de kust enzovoort. Dus dat is altijd een puntje. Een beetje tropisch weer op de meeste plaatsen. En dan donderdag weer een kleine temperatuursdaling.
0: Mooi. De luchtdruk voor vandaag, Sjoe, en de weerspraak.
1: Ja, de luchtdruk is 1015, is wat gestegen uiteraard. En het weerspreukje, die komt uit de wei, om het zomaar eventjes plastisch te zeggen. En ligt de koe op de linkerzij, dan komt er mooi weer voorbij. Maar ligt ze op de rechter, dan wordt het doorgaans slechter.
0: Oké. Hey, dankjewel. Tot morgen. En tot over een uur natuurlijk met je weerbericht.
1: Zeker.
0: Goed zo, dag. En dan sluiten we aan met de verkeersinformatie van de ANWB, de A8. Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad, Assen en Delft. En het knooppunt Zaandam, 10 minuten vertraging. En dan 8 minuten vertraging op de A22. Beverwijk richting Velsen, tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden.

0: was de Inner Circle.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
3: Pim.
1: Pim. Pam. Pet. June tot 2. Speelt. Pim. Pam. Pet.
0: Pim. Pam. Pet. En sinds vorige week doen wij een beetje actueel getinte vragen. Dat vinden we leuk namelijk. En dan doen we de selectievraag. Is de volgende. Jij bent voorzitter van de jury.
4: Zeker.
0: Jij hebt de vragen bedacht. Bastiaan?
4: Mag ik hem stellen dan ook?
0: Jij mag hem zeker stellen.
4: Hartstikke goed. Ja, er wordt nu druk geluncht door onze collega's hierachter. Iets dat je kunt eten tijdens de lunch?
0: Dat is de vraag. Wat kun je eten tijdens de lunch? 088 850 51 52.
4: Hebben we nog een letter nodig?
0: Oh ja. Ja, ik dacht even Barry Stevens is net binnen. Met de K van Karel.

0: Huey Lewis and the News and Stuck With You.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Jij hebt de selectievraag van vandaag gesteld. Zeker. Namelijk lunchtijd en wat kun je lunchen als het maar begint met de letter K. Ja, wat kwam er binnen?
2: Hoop binnen. René die stuurde kroketje en kibbeling. Yvonne en Harriet kwamen met de krentenbol. Gerda die had het kaasbroodje. Sajida die had de kokoskoek, de kabeljauw en de kipcurry. En die heeft een hele boodschappenlijst opgestuurd.
0: Ja, die had heel veel, hè, Sajida?
2: Ja, Clary die kwam met het knekkenbreud. En Donja die zei nog een komkommer.
0: Komkommertje. Kan altijd ergens op. We gaan spelen met Frida en Joyce. Frida, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En dag Joyce, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dag. Hebben jullie allebei al gegeten tussen de middag?
4: Ik heb net een krekkertje met kaas op.
0: Oh, nou ja, de kaas begint met een K. Is dat Frida die dit zei of was dat Joyce?
3: Ik ben dat. Oh, ik zei kaas.
0: Ja. Oké, ik snap er nog steeds niks van. Frida, was jij van de krekker met kaas?
3: Nee, ik was alleen van kaas.
0: Van de kaas, oké, zonder de krekker. Ja. Hartstikke goed. We gaan beginnen en we hebben een beetje actueel getinte vragen. Goed?
3: Okay.
0: De boete voor winkeldieven gaat omhoog. Je moet tegenwoordig een boete betalen van €242 als je gesnapt wordt, terwijl je iets gestolen hebt. Nou is mijn vraag de volgende. Wat kun je stelen? Wat kun je stelen? Nou, het is niet echt een hele positieve vraag, maar ik vind hem wel heel leuk. Wat valt er te stelen? Het is met de P van Pieter.
3: Peperkoek.
2: Een peperkoek, peperkoek is goed. Ik kon alleen even niet snel zien wie het zei.
0: Prentenboek.
2: Een prentenboek. Ik verstond een peperkoek.
0: Ja, dat verstond ik ook.
3: Peperkoek.
2: Ja, dat was Frida, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Frida, 1 puntje als eerste met de peperkoek. Hartstikke goed.
0: Oké, maar dat is wat eerder dan het prentenboek. Vraag nummer 2 is voor jou, Bastiaan.
2: Vraag nummer 2. De komende week wordt het 30 graden. Waar denk je aan bij warm weer?
0: Nou, daar komt de letter. Het is moeilijk, hè, twee dames. Je kan de meter daar zien uitstaan, hè? Waar denk je aan bij mooi weer? Het is de B van Bernard.
2: Een balspel is goed. Dat was Joyce?
4: Ja.
2: Heel goed. Nou, dan is het 1-1.
0: Oké, spannend. Barry Stevens is zo meteen te gast. Hij zit in de kantine al lekker een broodje te eten. Wij trakteren dat, hè. Vind ik altijd wel leuk. Noem iets dat te maken heeft met dansen. Wat heeft er te maken met dansen? Is het nu 1-1?
2: Het is 1-1.
0: Oké. Wat heeft er te maken met dansen? Het is de A van Anton.
4: A van Anton.
0: Wat?
4: Moeilijk.
0: Ja, is een moeilijke...
4: Ja, moeilijke vraag. A van Anton. A, wat kan je aan dansen? A.
0: Wat?
4: Afro,
0: Ja, wie zei dat?
4: Afro, Afro zei ik.
2: Ja, Joyce, hartstikke goed. Afro is een dans.
4: Ja.
0: Is dat een dans?
2: Dat, volgens mij is Afro.
0: Ik dacht eigenlijk dat ze zei afdansen.
4: Nee, Afro.
2: Afro is een dans. Afro
0: is een dans. Ja. Oké, goed. Dan.
2: Dus het is 2-1 voor Joyce.
0: Vraag nummer 4 is van jou.
2: Vraag nummer 4. In Aartshout was dit weekend een wedstrijd zeismaaien. Wat kun je vinden in een weiland?
0: In een weiland. Let op. Wat staat er in een weiland? Wat ligt er in een weiland? Het is de W van weiland. Maar dat is niet goed.
4: Dus... W van wei. In de wei. W van weiland?
0: Ja. Wat vind je in de wei? Met de W van Willem.
3: Een waterval.
2: Een waterval in een weiland. Ja, dat zou in het buitenland zou het kunnen.
0: Nou, in Limburg heb ik dat ook wel eens gezien.
2: Ja? Nou, dan is het, dan worden het penalties, want het is 2-2.
0: Oh. Dan de laatste vraag. Op dit moment, vorige week in première gegaan, de film The Odyssey. En het geluid bij die bioscoopfilm, die Odyssey, wordt aangepast omdat het te hard is. Nou is de volgende vraag, wat kun je vinden in de bioscoop? Wat zie je in de bioscoop? Het is de V van Victor.
4: Film?
2: Een film is met een F,
3: ja,
2: Joyce.
3: Ja, nee.
0: Wat zie je in de bios met de V van Victor?
2: Een veger zou kunnen. Dat was Frida, hè? Frida, ja. Dan is het inderdaad een veger zou kunnen, want al dit popcorn moet de zaal uit.
3: Ja, zeker.
0: Oh, jeetje, wat spannend. Het ging hartstikke gelijk op. Jeetje, maar Frida, je hebt net op de valreep gewonnen. Sorry, het spijt ons voor Joyce. Maar Frida, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Goed zo.
3: Dankjewel, Joyce.
4: Oké, doei, doei.
0: Dag. Nou, dat is wel netjes, hè? Ze zo heerlijk, vriendelijk afscheid nemen.
2: Heel aardig.
0: Nou, ik ga eens kijken waar onze eigen Barry Stevens gebleven is. Ondertussen draaien we Peter Fox met House on the Zee. En daarna de Sweets.

0: wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten. Op carré.nl.
7: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
8: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
9: Ik ben Sarah uit Bergen.
10: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
11: Thuis in heel
12: Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft in Amsterdam een man van 74 aangehouden op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Volgens de Telegraaf werd hij al eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Twee zussen van de vrouw die in april in Hoofddorp werd gedood zijn vandaag onverwachts geconfronteerd met details over het geweldsdrama in de rechtbank. De zussen wisten nog niet alle details en reageerden geëmotioneerd. En prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Hij zegt dat hij zich meer gaat richten op ondernemingen binnen de kunstmatige intelligentie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: June tot 2.

0: mensen. Dit is het programma Tune tot 2 op NH Radio, maar ook zeker op televisie. En als je kijkt naar mijn gast, dan weet je waarom televisie van toegevoegde waarde zijn. Na decennia lang op het podium te hebben gestaan, speelt Barry Stevens. Speelde gisteren zijn laatste voorstelling ooit. Maar of dat het gevolg is of dat er meer achteraan komt, dat gaan we zo meteen horen van hemzelf. De voorstelling van vrijdag, zaterdag en zondag op de Pride in Amsterdam hette The Importance of Being Barry tijdens de World Pride. En hier is hij. Ik ben blij dat hij er is.
1: Hallo.
0: Darling Barry Stevens.
1: Darling, oh my god, dat is een Engelse woord. Wat is het Nederlandse woord daarvoor?
0: Schatje.
1: Schatje. Ja. Darling is toch veel mooier. Ja,
0: zeker. En wat ontzettend fijn dat je er bent.
1: Wederzijds.
0: Barry Stevens hemzelf.
1: Waar gaan we het over hebben?
0: Nou ja, weet je, ik wil om te beginnen wil ik het even hebben over de afgelopen dagen, de Pride. Ja. Jouw voorstelling, The Importance of Being Barry.
1: Ja.
0: Ja, ik zag wat geluiden dat jij zou stoppen. Dat zou betekenen dat hier een kerstverse pensionado zit. Maar daar kan ik niet over.
1: Nee,
0: dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Maar wat ik wel wil toevoegen aan de afgelopen 3 dagen... ik zit nog enorm in een roes.
0: Ja.
1: Ik denk de beste productie wat ik ooit heb gedaan.
0: The Importance of Being Barry.
1: Het is het waanzinnige, eerlijk openheid vanuit mijn 82 jaar dat ik op deze planeet ben.
0: Ja.
1: Dat is in alle facetten naar buiten gebracht. En het is, denk ik, het meest eerlijk wat ik ooit heb gedaan. Het is, het raakt mensen heel diep aan. Veel gehuild, veel verrassingen.
0: Ah, je krijgt nu een appje binnen, denk ik.
1: Nu al.
0: Eerste woorden gezegd.
1: Ik heb alleen maar 2 minuten gepraat. Ik zal het uitzetten.
0: Ja, dat is handig. Nee, maar sorry dat ik je in de reden van, dan kan jij even je telefoon uitzetten.
1: Heb ik gedaan.
0: Ja. The Importance of Being Barry is dus heel eerlijk en heel persoonlijk. 82 jaar ben je. En je gaat natuurlijk helemaal niet stoppen. Maar weet je wat ik dan zo mooi vind, maar ook best wel emotioneel, is dat jij zegt dat dit de mooiste productie is die je ooit gemaakt hebt. En je bent 82.
1: Ja. We doen wat lichtvoetig over nu, maar het is,
0: nee, dat wil ik helemaal niet.
1: Ik denk dat ik moest door zoveel heen. Ik denk dat we dat allemaal op verschillende manieren. Je moet door het leven heen gaan. Je moet de minder leuke kanten, verdriet van liefdes, ziektes, het verlies van mensen die heel belangrijk zijn.
0: Jouw lieve partner, Leen Jongwaard.
1: Absoluut. En ook vorig jaar een van mijn meest dierbare vrienden, die is ook vertrokken door op een heel nare manier met een ongeneesbare ziekte. En ik had een soort poging gemaakt om support aan hem te geven, maar ja, dat is me niet gelukt.
0: Nee.
1: En dat weegt wel heel zwaar in mezelf. Hoe ouder je wordt steeds meer en meer gevoelig.
0: Ja.
1: Dit soort.
0: Maar heb jij nu eigenlijk, maar ook door de beginjaren, dat jij volgens mij ook niet echt makkelijk kon aangeven dat jij op mannen viel?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, daarom. En inderdaad, ik hoorde jou zeggen, met verlies en liefde, kunnen we nu zeggen, Barry, dat jij met deze productie en met de manier waarop je in het leven staat, dat je nu uiteindelijk helemaal jezelf bent en je kwetsbaar durft op te stellen?
1: Ja, ik denk dat dat is waarom het succes heeft. Is dat mensen, tenminste laat ik in alle eerlijkheid de afgelopen 3 dagen, na de voorstelling, dat ik heb nooit dat soort benadering van mensen die me willen omhelzen en wat respect voor de openheid en vooral de kwetsbaarheid waar ik deze voorstelling doe. Ik ben nergens bang om de waarheid te vertellen. En dat is soms ook heel heftige dingen.
0: Wat is er heftig?
1: Nou, bijvoorbeeld met Leen, waar de fundament van mijn leven,
0: 18 jaar lang,
1: dat was ook niet altijd vrolijkheid zelf. Ik bedoel, vanuit een bepaalde gegeven, door frustratie dat hij me niet zag of luisterde niet, hij ging altijd van mij praten, dan kom je in een agressieve fysieke houding met elkaar. En dat veroordeelt heel negatieve dingen. En de schuld en de voortdurend vergeving vragen van alsjeblieft vergeef me, dat ik fysiek de man aanraakt en dat je, ja, dat blijft bij je voor de rest van je leven. Dat je wil gewoon dat iemand echt naar je luistert.
0: Ja.
1: En hij kon altijd voor mij denken. En dat maakte me gek soms.
0: Dus zat jij ook in een soort keurslijf tijdens die relatie?
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Ben je nu helemaal bevrijd van alles en iedereen?
1: Ja, wel. Ik denk het wel. Omdat ik nu niet meer bind aan iemand. Ik heb niet een vaste partner of relatie.
0: Maar je bent niet eenzaam?
1: Nee, dat niet. Omdat ik eerlijk naar mezelf nu toe ben. Ik ben ik leer veel, veel meer te accepteren wie ik ben. Ik heb natuurlijk mijn leven lang alleen maar gewerkt, omdat dat was een dekmantel voor misschien de eenzaamheid diep van binnen. Werken.
0: Dan hoef je niet na te denken, niet te voelen.
1: Precies. En als je te veel tijd hebt, dan ga je behoorlijk nadenken over alles. Ik vind dat ik nu veel eerlijker met mezelf omga. En misschien een beetje van mezelf houden.
0: Ja.
1: Dat heb ik nooit gedaan.
0: Maar ik ben wel heel blij dat je dit zegt. En ik ben ook heel blij voor jouzelf dat je dit meemaakt in je leven. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dit dan niet meemaken. En niet zover komen als dat jij nu bent.
1: Het is een fulltime baan.
0: Ja.
1: En wie dan ook luistert nu, raad ik aan vooral naar jezelf te kijken. Je kwaliteiten, je specialiteiten. De waarde van jezelf. Dan moet je naar binnen gaan en jezelf over nadenken. Neem tijd voor in de loop van een dag. Ga wandelen. Ben ik vervelend met dit en dit en dit. Maar ook, wat ben ik goed met bepaalde dingen.
0: Ja.
1: En ja, dat is een les. Je moet het grijpen, je moet het echt pakken.
0: Je ontroert me met deze dingen die je zegt.
1: Dank je.
0: Ja,
1: dank je wel. Ik meen het ook van de grond van mijn hart.
0: Ja, dat zie ik. En we praten zo meteen verder. We draaien even een plaat van Jennifer Lopez. Dus nee, ik doe iets anders. Ik doe een plaat die denk ik past bij dit gesprek. En die ook op de lijst staat. Die heb ik omgeruild. Ramse Shaffi met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: zingvecht, huilbeeld, lachwerk en bewonder van Ramses Shaffi. Dit moest zo zijn, Barry, dat deze plaat nu in het lijstje stond.
1: Oh my god. Wat is dat geweldig, ja, dat je continu dezelfde woorden blijft zeggen. Achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar. Dat kreet, dat noodgreep om luister. Ja. En hoe wij moeten met z'n allen vechten om naar onszelf toe en gewoon door het leven heen te gaan. En ja. Dat vind ik zo meestelijk.
0: Maar het is jou gelukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het en heeft even geduurd, maar het is jou gelukt.
1: Het heeft wel even wat geduurd, ja.
0: En het heeft jou waarschijnlijk ook heel veel offers heb jij moeten brengen om hier zover te komen.
1: Ook. En misschien had ik vroeger weer nee moeten zeggen. Niet altijd ja. Roepen.
0: Maar jij bent ook een pleaser, net als ik.
1: Ja,
0: dus dat is ook niet makkelijk
1: altijd
0: om nee te zeggen.
1: Goed is dat, maar goed.
0: Ja, ja. Ik moet bij de plaat ook van Ramses trouwens, wij zullen doorgaan, moet ik altijd aan jou denken.
1: Oh, en hoe zou dat?
0: Ja, en hoe zou dat nou komen? Nou, het is de uitspraak voor jou die denk ik alle mensen wel zo'n beetje weten. We zullen doorgaan. En we kennen jou natuurlijk van heel veel televisieprogramma's. Een van de mooie programma's die je op, nou ja, nog niet eens zo lang geleden deed, was natuurlijk dat Beter Later Nooit. Hè?
1: Oh,
0: dat
1: ja.
0: Dat je op reis ging met Willy Bord en met Gerard Cox en ook met Peter Faber. Waarbij Gerard Cox en Willy Bord al niet meer onder ons zijn.
1: Nee, dat was behoorlijk spanning tussen die twee, moet ik eerlijk zeggen. En ze zijn allebei vertrokken nu. Maar als ik heel lief nadenk tegen Willy Broad was, had Gerard iets. Ja. Oh, je kiest hem over mij. Ja. En denk je, oké, we krijgen dat probleem nu. Dus dan ga ik nu nadenk tegen Willy Broad zeggen.
0: Ja,
1: en
0: die nam nog een extra drankje.
1: Nou weet ik het niet meer.
0: Nee, ja, en heel veel andere luisteren jij bijvoorbeeld weer als jurylid bij de Soundmix Show. Ja. Met Henny Huisman, die twee weken geleden nog bij ons te gast was. Samen met Jacques D'Ancona. Dit zijn allemaal dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Maar zoals je net al zei, je hebt nu bij de Pride gestaan. Bij de World Pride, moeten we zeggen, met die importance of being Barry. En dat is dus gewoon echt een heel persoonlijk stuk. Net even, voordat we daarover verder gaan, wil ik wat appjes voorlezen van luisteraars. Er zegt iemand, wat een mooi gesprek met Barry. En een prachtmens. Dank je wel, dus voor jou. Hè. Dank je wel voor je liefde voor het leven, Barry. Alle goeds. Krijg ik kippenvel van.
1: Absoluut.
0: Ingrid stuurt een foto. Barry, wat zie je er geweldig uit. Je verandert helemaal niet. Vind ik trouwens ook. Echt. En andere luisteraars, even kijken hoor. Nee, en echt heel veel liefde. Prachtig gesprek. En wat mooi dat je zo ontzettend eerlijk bent. Mm. Dit kost je ook geen moeite, vind ik.
1: Nee. Want als je eerlijk bent, kom je verder in het leven. Zodra je geheimzinnige, achterdokse, niet-zekkende manieren met mensen omgaan, dan bouw je geen vertrouwen met elkaar. En uiteindelijk, je hoeft niet met elkaar in bed te klimmen of een levenslang liefde, maar je moet wel respect blijven houden voor elkaar. En alleen maar toegankelijk blijven en luisteren naar elkaar. En wat zegt iemand? En dat is ook een beetje mijn kwaadheid tegen wat momenteel gaande is. Met een WhatsApp en een telefoon. De gesprekken tussen mensen verdwijnen eigenlijk. Want alles wordt in zo'n telefoon geplaatst. En ik vind dat een heel
0: geval. En ze praten niet met
1: elkaar. Nee, niet met elkaar. De jonge mensen nu die staan tegenover je met zo'n telefoon. En dat is belangrijker dan wat ik nu met jou heb. Om naar je te luisteren, in je ogen te kijken. Te weten, wat zeg je? Dan kan ik een reactie geven. Ik kan met je eens zijn, niet met je eens zijn.
0: Maar je kunt reageren.
1: Maar je kan reageren.
0: Ja. Weet je wat ik me dan afvraag, Barry? Je hebt nu die hele persoonlijke voorstelling. Je hebt je 3 dagen opgevoerd bij de Pride, bij de Pride XL. Mm-hmm. Wat is het moment geweest dat jij dacht, en nu wil ik veel persoonlijker worden, wil ik veel eerlijker worden, ook in mijn werk?
1: Ik denk, wat ik eerder in het programma net zei over dat ik iemand verloren had vorig jaar. Bijna precies een jaar geleden. En dat is echt door mijn hele Ja, mijn hele leven, mijn hele... Wij waren verliefd op elkaar. Hij is ook de reden geweest waarom ik alleen veranderde onze relatie. We hadden lief en leed met elkaar gedeeld. En dan ineens, dat persoon waar je zo zielsveel van houdt, krijgt een ongeneeslijke ziekte en gaat dood. En er wordt een enorm element en belangrijk iets van mezelf en mijn ziel en zaligheid wordt van me afgenomen. En dan wil ik het eigenlijk op een andere manier terugbrengen. Mm. En wordt daardoor de vragen naar mezelf, naar mijn denken, naar mijn wezen. Ik moet dat weer op een andere manier terugbrengen. Dus dan creëer ik een programma. Dat ik wil dan ook met mensen delen voordat het te laat is. Want als je 82 bent, moet je ook beseffen dat laatste stukje leven, mm-hmm. wat ga je daarmee doen?
0: Dus je wil dit eigenlijk, als je het goed begrijpt, vind je dat dit uit liefde voor jezelf, mm-hmm. nu het moment is om, mm-hmm. dat te brengen.
1: Absoluut.
0: En dat te verkondigen.
1: Absoluut.
0: Maar daar kom je niet... Dan kom je niet uit met 3 dagen bij de Pride XL. Dus ik denk dat je door het land moet met hierheen. Ja.
1: Nou, dat is een diepe wens. En de afgelopen 3 dagen hebben dat door de 3 keer uitverkocht. En hoe mensen reageerden en mij omarmden. En met zoveel liefde en toewijding. Dan wil ik dat delen. En dat zou ik geweldig vinden om door het hele land heen mee te gaan.
0: En ben je er al mee bezig?
1: Ik probeer het wel, maar je moet natuurlijk wat dat betreft hulp hebben om het te verkopen.
0: Financieel.
1: Dat is altijd weer de boosdoener in het hele verhaal. En dat heb je nodig. Maar ik ga mijn uiterst best doen.
0: Ja.
1: Omdat ik het is gewoon de moeite waard. En dat zeg ik niet gauw.
0: Nee, ik voel het ook. Ik heb ook het idee, Barry, dat jij...

0: ogen kijken. Dat is toch geweldig.
1: Ja. Ja, hou ons alsjeblieft op de hoogte. Ik hoop voor jou dat je door het land gaat trekken met deze voorstelling. Hoe gaat jouw week er verder uitzien bij de Pride?
0: Dat weet ik nog niet.
1: Nee.
0: Er gebeurt zoveel op dit moment. Er is wel binnen de Pride en de hele gay community die enorme tragedie van Berlijn.
1: Vreselijk.
0: En daar heb ik gisteren voor de voorstelling met mensen over gepraat. En je ziet hoe men is heel diep geraakt.
1: Ja.
0: They denken allemaal, we zijn zo ver vooruit. Maar dan ineens gaan we achteruit met dit soort dingen. En daar schrik ik wel van.
1: Ja,
0: dat mag niet gebeuren.
1: Nee.
0: Echt niet.
1: Doe voorzichtig.
0: Doe ik.
1: Ja, dankjewel dat je hier was, Barry Stevens. En zijn voorstelling tijdens de Pride heette dus The Importance of Being Barry. En ik hoop echt uit het diepst van mijn hart dat jij door het land gaat trekken.
0: Dank.
1: En als je daar nieuws over hebt, dan kom je terug bij me.
0: Super, en vooral doorgaan.
1: Ja. Ja, daarom, je moet wel door. Want we gaan, kan je het nog één keer zeggen?
0: Vooral doorgaan.
1: Ja, dat bedoel ik. Dankjewel, Barry Stevens. Fijn dat je er was.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
8: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
9: Ik ben Tom uit De Zaan.
10: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuten over 1:30. In Naarden is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Verder doet hij afstand van zijn belangen in een Amsterdams IT-bedrijf en zijn panden. De bezittingen gaan naar zijn twee zakenpartners. Prins Bernhard gaat nu zijn geld en energie steken in kunstmatige intelligentie. Hij zegt dat hij wel actief blijft in de autosport. Twee zussen van de vrouw die in april werd gedood in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtbank onverwachts geconfronteerd met details over het geweld dat bij het slachtoffer is gebruikt. Aan het begin van de zaak vandaag vertelde het OM waar de vrouw precies is gestoken. De zussen van het slachtoffer wisten die details nog niet en reageerden geëmotioneerd. Het OM zegt achteraf dat dat anders had gemoeten. De vrouw werd in april in een huis in Hoofddorp om het leven gebracht. Ze woonde daar samen met de verdachte. Die verdachte zit in voorarrest. De volgende zitting is in oktober. De politie heeft in Amsterdam een man aangehouden die wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Volgens de Telegraaf gaat het om een man van 74 die eerder werd veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zou toen zijn opgepakt in Kenia, waar hij een tijdje verbleef om weeshuizen op te richten. De man werd opgepakt in mei, maar het komt nu pas naar buiten. Hij zit nog vast en over een maand is de eerste inleidende zitting in de zaak. Een tandarts vinden wordt de komende jaren waarschijnlijk een stuk lastiger. De beroepsvereniging waarschuwt voor een groot tekort aan tandartsen door vergrijzing, schrijft het AD over. Er zijn steeds minder tandartsen en steeds meer ouderen. En die ouderen hebben steeds minder vaak een kunstgebit en hebben dan dus vaker een tandarts nodig voor hun eigen tanden. Volgens tandartsen zullen de wachttijden oplopen en dreigen vooral tandartspraktijken in dun bevolkte gebieden te verdwijnen. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
12: Helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht en het is uiteraard met Jules Gernhardt.
14: Er zullen vanmiddag nog een paar lokale buien vallen en dat is dan vooral in het noorden. Maar gaandeweg en geleidelijk komen er ook meer en bredere opklaringen van zee. Later is het vrijwel overal droog. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest en de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. En vanavond neemt dan de wind duidelijk af. Het wordt vannacht ook rustig en meest helder met minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden.

0: Cloud en deze plaat heet Substitute.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, het Grachtenfestival is het grootste festival in Nederland op het gebied van klassieke muziek en jazz. 10 dagen lang gaat dat plaatsvinden in Amsterdam. En Tonko Grever is een van de organisatoren, of eigenlijk gewoon de directeur, dus het hoofd. Toch? Zo moet ik het zien. Tonko, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nou, het is een heel team hoor, waar we het
0: ja, dat snap ik. Maar jij bent wel in charge, oftewel leading.
2: Ja, zeker. Nee, vooral als het gaat om de locaties. En dan om te kiezen voor de beste combinatie tussen locatie en uiteraard de muziek.
0: Ja, en de muziek. En wat me altijd opvalt bij het Grachtenfestival is dat het ook heel vaak draait om jong talent.
2: Klopt. Nee, we bieden vooral podium, of eigenlijk uitsluitend podium aan aanstormend talent. Dus ik weet wel, soms zeggen mensen, ik ken geen namen. En dat is eigenlijk precies wat we willen. We willen vooral ook onbekende namen podium bieden. En wellicht hoort u de nieuwe Chantal Jansen bij ons dit jaar.
0: Ja, nee, dat is echt heel leuk. Want het is gewoon wat dat betreft gewoon heel mooi om jong talent op die manier gewoon een podium te geven. Maar ook verschillende genres muziek en dan die locaties om en nabij de grachten. Vertel eens even voor de mensen die niet weten hoe het eraan toe gaat bij het Grachtenfestival. Hoe zou jij het omschrijven?
2: Nou, het is inderdaad één grote ontdekkingstocht, zowel qua muziek met aanstormend talent als de stad. En want behalve aan de gracht zitten we vooral ook in Nieuw-West, Oost, Zuidoost en Noord. En Amsterdam heeft gewoon ongelooflijk veel te bieden qua bijzondere plekken. En het is ontzettend leuk dat we op het moment waar we aan gepuzzeld hebben om de juiste combinatie te kiezen. Ja. Dus ik noem maar wat het Zonnehuis in Amsterdam-Noord of het Vliegerpark in Nieuw-West. En daar de juiste programmering bij te zoeken. En soms zijn het ook de muzici. Er was een kwartet van violisten die heel graag in het Amstel Hotel wilden spelen. Ja. Nou, dat vind ik dan een mooi klusje voor mij om te kijken. En inderdaad, het Amstel Hotel wil daar heel graag medewerking aan geven.
0: En maar dit is dus eigenlijk wel heel mooi, want op die manier kunnen ze ook hun wensen aangeven. Maar je kan niet iedere wens in vervulling laten gaan natuurlijk.
2: Nee, maar ik zet wel graag een tandje erbij. Bijvoorbeeld, we hebben echt hele bijzondere locaties, zoals het nieuwe Norskenhaus.
0: Dat ken ik niet, waar is dat?
2: In de Van Gent Hallen. Dat is een start-up, doorhub van nieuwe technologie. Maar er zit ook een prachtige zaal in. En daar hebben wij de primeur van tijdens het Grachtenfestival.
0: Jeetje. En hoe lang van tevoren ben je hiermee bezig? Want het is een jaarlijks fenomeen ondertussen.
2: Zeker. Nee, hier werken we het hele jaar aan. En stiekem zijn we natuurlijk ook al een beetje aan volgend jaar aan het denken. Maar nu eerst natuurlijk het festival zelf, wat volgende week vrijdag van start gaat.
0: Ja, de 7e augustus. En het duurt tot en met zondag 16 augustus. Nou, mogen we zometeen wat kaartjes weggeven voor een voorstelling. Die gaan we verloten onder ons publiek natuurlijk. Maar even die plek, want ik had nog nooit van die plek gehoord waar dan op woensdag 12 augustus dit concert is, de Gasthouder. Wat is de Gasthouder?
2: De Gashouder is een, zoals het wordt gezegd, in de 19e eeuw kwam de gasverlichting op. En daarvoor was gas nodig. Dus in Amsterdam waren meerdere gasfabrieken waar gas werd gemaakt. Er was een Zuidergasfabriek, een Oostergasfabriek en een Westergasfabriek.
0: Ja.
2: De gasfabriek is inmiddels verdwenen, maar het is nu een prachtig park, het Westerpark. En een van de gashouders waar het gas werd opgeslagen, is bewaard gebleven. En die is helemaal gerestaureerd, helemaal vernieuwd. En wij zijn een van de eerste die daar nu in de vernieuwde gashouder op woensdag 12 augustus een concert mogen organiseren.
0: Oh, dus dat is op het terrein van het Westergasfabriek?
2: Ja, klopt.
0: Oh, vandaar. En wat voor concert gaat dat worden op 12 augustus?
2: Ieder jaar hebben we, behalve dat we de toppers ook uit de klassieke muziek hebben, hebben we natuurlijk ook onze jazz toppers. Dat heten we onze jazz jams, dus juwelen eigenlijk. Wat wij zien als de talenten van Nederland op dit moment. En één van hen is de pianiste Garim Im, een Koreaans-Nederlandse pianiste. Die durven de uitdaging aan om de gashouder te gaan veroveren voor ons. Dus ze heeft het programma helemaal aangepast aan de ruimte. Er komt een prachtige vleugel te staan in het midden van de gashouder. En dat combineert ze met verschillende instrumenten. Een van de hoogtepunten van het Grachtenfestival dit jaar.
0: Wauw, dit klinkt veelbelovend. Wat ontzettend mooi als je erover vertelt. En het is echt jaarlijks honderden jonge talenten op het gebied van klassiek en jazz, tot en met de leeftijd van 35 jaar, die dankzij jullie de kans krijgen om zich te presenteren. Mooi! Meer informatie is natuurlijk bij jullie op de site te zien, www.grachtenfestival.nl. En we gaan een paar kaartjes verloten voor dus woensdag 12 augustus, 088-850-51-52. Luisteraars die eraan mee willen doen, moeten dan even appen. Dat vind ik altijd wat makkelijker. Maar ik zie de eerste belletjes alweer binnenkomen. Dus de bellers nemen we natuurlijk ook mee. Tonko, dank je wel. En ik wens je een heel goed festival.
2: Ja, we gaan ervan genieten.
0: Ja, echt hartstikke mooi. Het Grachtenfestival in Amsterdam begint dus op 7 augustus. Dag!
2: Dag!
1: Dag.

André Hazes, zijn leeftijd 2015 alweer was toen de grootste hit van zijn debuutalbum, een jaar later. Nou, volgens mij nog steeds de allergrootste hit, toch? Hij is heerlijk op vakantie, zag ik op zijn Instagram met zijn Noah. En ook met zijn zoontje. Dit is June tot 2 en Haat zit er bijna op. Ik draai nog even Simply Red en Jennifer Lopez. En wie hebben we morgen te gast? Arend van den Berg. Hij gaat het hebben over de Enkhuizer Almanak. Ja, die zou afgeschaft worden, maar die komt keihard terug.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Annie Huisman.
4: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
11: Ik ben Ria uit Zandpoort.
12: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
14: Met Mreke, een echte Haarlemse mug.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Minuten over 2 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen, ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Hij gaat zijn geld en energie nu steken in kunstmatige intelligentie. Door een aanrijding op station Purmerend Weideven rijden er nu geen treinen tussen Purmerend Overweren en Zaandam. Zijn er nu veel hulpdiensten aanwezig. Tot minstens 4:15 rijden de treinen daar niet. De zussen van de vrouw die in april werd gedood in een huis in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtszaal onverwacht geconfronteerd met details over hoe hun zus om het leven is gebracht. Ze reageerden geëmotioneerd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan het brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer: in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Goedemiddag.
5: Met Nick Velderman.

de maandag van NH. Een nieuwe werkweek staat voor de deur. Tenzij je nu natuurlijk momenteel lekker vrij bent. Of je maakt je op om lekker op vakantie te gaan. Want in die periode vinden we ons natuurlijk ook wel een beetje. Ja, de strijd om de titel van de best verkochte auto van Europa, die is spannender dan ooit. Een spectaculaire comeback van Tesla zorgde ervoor dat de kaarten in juni opnieuw werden geschud. Terwijl een populaire budgetauto over de eerste 6 maanden van 2026 nog altijd de minimale voorsprong vasthoudt. Ik heb er dus even verdiept, hè, in welke auto's dus populair zijn. Nou, op nummer 1 staat met stip nog steeds dus de Dacia Sandero. Ja, is bijna 114.000 keer verkocht. Dan op nummer 2 staat die Tesla Model I. Of I, dat is hoe je het zegt, I volgens mij. Hè. Nummer 3 staat de Renault Clio, 4 Volkswagen Golf... en op nummer 5 de Volkswagen T-Roc. Ik dacht van vandaag, zijn er liedjes te bedenken over rijden? Lekker in de auto. Drive bijvoorbeeld, iets in die trant. 088, 850, 51, 52. David Bowie, Tina Turner hoor je bij NH. Dit is Tonight. We're gonna do this one together.

even blijven. Ja, hoe zit het met jou? Ben jij blij met je autootje? Ik heb zoiets van als je auto rijdt en hij doet het goed, dan is het toch allemaal prima. Nou ja, je kan een hele dure auto hebben, maar in principe is het doel van A naar B kopen, toch? Ja, ja, de strijd om de titel van de best verkochte auto van Europa is spannender dan ooit. Ik heb een top 5 hier voor mijn neus. Op nummer 5 staat de Volkswagen T-Roc. Op nummer 4 de Volkswagen Golf. Op nummer 3 de Renault Clio. Op nummer 2, ja, het spant erom, is dus de Tesla Model Y. En dan op nummer 1 staat de Dacia Sandero. Ja, die doet het dus erg goed. Dankjewel. Liedjes die gaan over lekker in de auto rijden. 088 850 51 52. Daarbij zat On The Road Again. Oh ja, pas. Perfect bij. Leuk. Ja, autobaan komt ook hier binnen. Had ook gekund, maar deze kwam ook meerdere keren binnen. Dankjewel nogmaals voor het insturen van je liedje. Sniffen in the Tears hoor je bij NH. Dit is Driver's Seat. Ja, ik hoop dat je daar dan wel in zit natuurlijk, hè.

0: Het is Janet Jackson bij NH. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo met erin?
1: De politie is op zoek naar getuigen van een steekpartij op klaarlichte dag in Amsterdam afgelopen weekend. Ik praat je zo bij.
2: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Met de nieuwe

0: Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Ik ben Theo uit Oudorp. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 3:30 momenteel in Callantsoog is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Twee zussen van de vrouw die in april werd gedood in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtbank onverwachts geconfronteerd met details over het geweld dat is gebruikt. Aan het begin van de zaak vandaag vertelde het OM waar de vrouw precies is gestoken. De zussen van het slachtoffer wisten die details nog niet en reageerden geëmotioneerd. Het OM zegt dat dat anders had gemoeten. De vrouw werd in april in een huis in Hoofddorp om het leven gebracht. Ze woonde daar samen met de verdachte. Hij zit in voorarrest. De volgende zitting is in oktober. De politie is druk bezig met onderzoek naar een steekpartij in Amsterdam afgelopen weekend. Het gebeurde op klaarlichte dag in de buurt van het Circusplein in Noord. Hulpdiensten werden gealarmeerd en rukten uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd 's avonds aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben om zich te melden. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Ook die in circuit Zandvoort en het Mediapark in Hilversum. Verder doet hij afstand van zijn belangen in een Amsterdams IT-bedrijf en zijn panden. De bezittingen gaan naar zijn twee zakenpartners. Prins Bernhard gaat nu zijn geld en energie steken in kunstmatige intelligentie. Hij zegt dat hij wel actief blijft in de autosport. En misschien heb je hem al gezien in de bioscoop. De nieuwe populaire film The Odyssey.
3: The Odyssey.
4: Heb je hem al gezien?
3: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik hoorde wel heel veel mensen over.
4: Ja, vanmorgen werd bekend dat die film al ruim $600 miljoen heeft opgebracht.
3: Zo.
4: Dus hij is populair, zijn al veel mensen geweest. Maar veel bioscoopbezoekers klagen over de film. Het geluid zou namelijk te hard staan.
3: Oh.
4: RTL ging langs bij een geluidsontwerper voor films en ze vroegen hem waarom het geluid eigenlijk zo hard staat.
5: Om een cinematografische ervaring te hebben. Je wil graag voelen, het drama voelen eigenlijk van de karakters.
4: Een audioloog vertelt dat zo'n film met hard geluid ervoor zorgt dat je oor kan verzuren, zoals dat ook gebeurt met je spieren als je sport. En dat kan zorgen voor een piep. Nou, in veel bioscopen is het geluid nu aangepast.
3: Ja, maar dat is natuurlijk niet goed. Ik bedoel, hij kan het wel. Kun je nog één keer instatten wat hij zegt?
4: Zeker.
5: Om een cinematografische ervaring te hebben. Je wil graag voelen. Het drama voelen eigenlijk van de karakters.
3: Ja, dit is eigenlijk gewoon echt, als je tegen iemand vertelt, George staat hard, dat iemand zegt, je hebt het eigenlijk niet goed gedaan en die komt dan bij dit antwoord.
4: Bedoel,
3: zet dan de rest zachter en maak dan de elementen die spannend moeten zijn juist harder. Maar niet dat het te hard is, toch?
4: Ja, ik vraag me ook af hoe het kan dat er dan precies bij deze specifieke film dat het dan zo hard staat. Ja. Want en bij andere films dan niet.
3: Misschien heeft het ook te maken met, ik kan me ook voorstellen, kijk, zoiets wordt afgemixt in een studio en misschien in een bepaald soort theater die een bepaald soort speakers heeft.
4: Ja, kan.
3: Ik denk dat ze natuurlijk niet overal dezelfde speakers hebben. Dus het kan zijn dat het misschien veel harder of ik heb geen idee.
4: Nee, ik ook niet. Maar goed, het is in ieder geval aangepast. Dus je kan er veilig naartoe.
3: Nou, fijn. Want ik bedoel, overal hebben we regels voor. Hè? Als jij bij een concert komt, mag het niet te hard staan. Als jij bij een evenement komt, mag het niet te hard staan. Het zal in de bios toch dan ook wel zoiets moeten zijn, toch?
4: En je gaat toch niet met oordopjes in de bios?
3: Nee,
4: zullen mensen dat doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel verstandig.
3: Dat je zegt, doe het geluid maar uit, we doen het wel met de ondertitels. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè?
4: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
3: Oké, Lotte, dankjewel. Het weer dan met Sjoeg en Haar.
6: Er zullen vanmiddag nog een paar lokale buien vallen. En dat is dan vooral in het noorden. Maar gaandeweg en geleidelijk komen er ook meer en bredere opklaringen van zee. Later is het vrijwel overal droog. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest en de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. En vanavond neemt dan de wind duidelijk af. Het wordt vannacht ook rustig en meest helder met minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden.

0: Het is The Weeknd bij NH met Blinding Lights.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 85

B kan je ook op stemmen. Dat is Robin met Show Me Love. Ja, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Stem mee. Kies jij voor die keuze A, de S-Club 7, Bring It All Back. Of toch die keuze B, Robin met Show Me Love. Stemmen doe je er. 088, 850, 51, 52.

0: Het is Jopke bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, S Club 7 met Bring It All Back. En keuze B, dat is Robin met Show Me Love.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meerderheid, zo'n 70%, kiest voor keuze A, S Club 7. Hoor je bij NH.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Aan mijn voornaam kun je niet zien of ik een man of een vrouw ben. Wie ben ik?
2: Ik denk aan een panda.
1: Ik vind hem heel leuk bedacht, John. Maar het is niet goed.
0: Hint 2.
1: Ik stond aan de wieg van vele zangtalentjes.
3: Benny Huisman.
4: Ja!
0: Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril hier bij NH.
5: Dit is een uittip.
6: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dit is een uittip.
11: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
5: Dit was een uittip.
12: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
14: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
15: Ik ben Ursula, woon hier in de Bijlmer.
16: Ik ben Sverre

0: Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De zussen van de vrouw die in april werd gedood in een huis in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtszaal onverwachts geconfronteerd met details over het geweld dat is gebruikt. Ze reageerden geëmotioneerd. De politie maakt zich zorgen over de hoeveelheid inbraakpogingen bij brandweerkazernes in korte tijd bij ons in de provincie. Vannacht was het raak in Bad Hoevedorp. Dat was de zesde in een week tijd in de provincie. En tussen Zaandam en Purmerend komt het treinverkeer rond deze tijd weer op gang. Eerder vanmiddag was er op station Purmerend Weidevenne een aanrijding waarna het treinverkeer werd stilgelegd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Goedemiddag.
10: Met Nick Velderman.

0: Zover tijd voor de verjaardagskalender van vandaag. Zet jezelf weer op 088-850-51-52. Of even mailen naar goeiemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, ik pak hem even bij, de verjaardagskalender van vandaag. Staat maar één iemand op, dat is Hendrik uit Amsterdam. Hendrik uit Amsterdam is vandaag 67 jaar geworden. Nou, Hendrik, speciaal voor jou vandaag dan ook echt een toetertje. Gefeliciteerd, Hendrik.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.

0: Maar dit is milieu bij NH.
1: 19 toe. 19 toe.
2: We zijn gewoon
1: niet op
2: 19 toe.
3: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2004. Zo had je in dat jaar Robodoc.
4: Ronddwalende robots. Een geboorte op 4 meter hoogte. Water en vuur. Alles kan in het rauwe decor van zware industrie. De kunstwerken worden gemaakt van oude metalen en afgedankte machines. Het krakersfestival Robodoc opende gisteravond voor de 7e keer zijn deuren.
0: Ik neem je mee terug naar 27 juli 2004. Dan heb je dit niet kunnen missen. Het liedje komt uit Roemenië. Daar is het vanuit overgevlogen. Wekenlang staat het in de hitlijsten. Het is zelfs een beetje een zomerhit in het jaar 2004. Ozone heb ik het over. Draco Stantintai. Hoor je bij NH.

0: is Guus Meeuwis bij NH met Het is een nacht. Het is ondertussen 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Lotte, wat zit er zo met erin?
1: We gaan het zo even hebben over vliegen in een vliegtuig. Want afgelopen week werd in de luchtvaart een record verbroken.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ik ben Jackie uit Purmerend.
10: Ik ben Manu uit Amsterdam.

0: Twee minuten over 3:30 momenteel in Heilo is het 20 graden. Dit is het nieuws in Noord-Holland, uit Noord-Holland, met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee zussen van de vrouw die in april werd gedood in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtbank onverwachts geconfronteerd met details over het geweld dat is gebruikt. De zussen van het slachtoffer wisten die details nog niet en reageerden emotioneel. Het OM zegt achteraf dat anders had gemoeten. De vrouw werd in april in een huis in Hoofddorp om het leven gebracht. Ze woonde daar samen met de verdachte. Die zit in voorarrest. De volgende zitting is in oktober. De politie maakt zich zorgen over de vele inbraakpogingen bij brandweerkazernes in onze provincie in korte tijd. Vannacht was het raak in Bad Hoevedorp, waar een stoeptegel door een rolluik werd gegooid. En haar verslaggever Tom van Midden sprak daar met de brandweer.
2: Daar bouw je gewoon van. Dan denk je, ja, blijf met je poten van de andermans spul af. En we krijgen van de buurregels ook door dat het wel vaker gebeurt. En wij krijgen ook wel door dat we wat alerter moeten zijn. Dus we houden wel wat meer rekening met de materialen die gestolen kunnen worden. Ja.
1: In Bad Hoevedorp werd niks buitgemaakt, maar dit was al de zesde inbraak of poging daartoe in een week in Noord-Holland. Eerder waren ook brandweerkazernes in Broek in Waterland, Amsterdam-Noord, Krommenie en Monnikendam doelwit.

0: Laatste werden levensreddende spullen buitgemaakt. De politie is druk bezig met onderzoek naar een steekpartij in Amsterdam afgelopen weekend. Gebeurde op klaarlichte dag in de buurt van het Circusplein in Noord. Hulpdiensten werden gealarmeerd en rukten uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd 's avonds aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben om zich te melden. En nog nooit eerder was het in de lucht zo druk als afgelopen donderdag, als het gaat om commerciële vluchten, schrijft RTL op basis van gegevens van Flightradar. Ruim 153.000 commerciële vluchten gingen wereldwijd de lucht in.
1: Jeetje.
0: Experts noemen dat geen verrassing. Het is nu de drukste periode van het jaar vanwege de vakanties op het noordelijke halfrond. Maar het wordt ook elk jaar drukker in deze periode. Dus het zou zomaar kunnen dat dit record in de komende jaren vaker wordt verbroken. Een klimaatspecialist vertelt dat de luchtvaart een steeds groter probleem voor het klimaat wordt. Nu is de sector verantwoordelijk voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot.
1: Niet normaal, 153.000 commerciële vluchten tegelijkertijd, hè, dan in de lucht.
0: Ja, bizar. Je kan ook online beelden vinden van de radar. Zeg maar,
1: waar dan zie je al die stipjes hier over elkaar heen zeker.
0: Je ziet gewoon hele stukken land meer. Nee, door al die kleine gele vliegtuigjes die je
1: ziet. En dat is knap, hè, want het is niet zoals op de snelweg, als het te druk wordt dat je achter een aansluit. Dat je even moet wachten. Nee, dit gaat allemaal over elkaar, onder elkaar, door elkaar. Het is best mooi hoe dat werkt dan.
0: Het is best een logistieke uitdaging, denk ik. 153.000.
1: Oei.
0: Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met Jules Gernaar.
2: Er zullen vanmiddag nog een paar lokale buien vallen. En dat is dan vooral in het noorden. Maar gaandeweg en geleidelijk komen er ook meer en bredere opklaringen van zee. Later is het vrijwel overal droog. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest. En de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. En vanavond neemt dan de wind duidelijk af. Het wordt vannacht ook rustig en meest helder, met minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden.

0: Exact, dat is wat ik zeg, hè. I'm gonna get you good.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Paul Carrack met When You Walk in the Room.

The Fire met Star. Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Zeg het maar, kies jij voor die keuze A. Dan ga jij voor Paul Carrack, When You Walk in the Room. Of kies je voor keuze B, Earth, Wind & Fire. Dan kies je voor Star. 088 850 51 52.

0: Taylor Swift bij NH Opal Light. Ja, zo meteen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, dan ging je voor Paul Carrack met When You Walk in the Room. En keuze B, Earth, Wind and Fire met Star.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen zijn geteld.
0: Ja, een dikke 90% kiest voor die keuze B. Ja, ik snap het wel. Earth, Wind and Fire hoor je bij NH met Star. NH, Noord-Holland. Een fijne maandagmiddag.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
7: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is bijna 4 uur en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie maakt zich zorgen over de vele inbraakpogingen bij brandweerkazernes in onze provincie in korte tijd. Vannacht was het raak in Badhoevedorp, waar een stoeptegel door een rolluik werd gegooid. Na een grote fietsendiefstal in Wormerveer afgelopen nacht zijn 6 verdachten aangehouden. De fietsen zijn ook teruggevonden en de politie doet onderzoek. De zussen van de vrouw die in april werd gedood in een huis in Hoofddorp zijn vandaag in de rechtszaal onverwachts geconfronteerd met details over het geweld dat is gebruikt. Ze reageerden geëmotioneerd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een uittip.
12: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects.
13: Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Vandaag de dag.
21: Met Patricia Navelkerken.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij Vandaag de Dag. Op deze maandag de 27e juli. En jammer is een paar dagen vrij. Maar gelukkig zit Irene Kuipers naast mij.
1: Ja, goedemiddag Patricia.
0: Goedemiddag. Ja, je bent weer even terug van weg geweest. Je bent nogal een reislustig type, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, ik probeer een beetje pre-pensioen te doen.
0: Dus oh, is dat het?
1: Maken. Ja, ik ben net 55 geworden. En ik vind al 67 toch wel heel erg lang wachten.
0: Ja, dus tussendoor ga je af en toe eens even lekker de hoort op. En waar was je nou in het laatste? Want ik heb jou nog gebeld.
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Heb je nog gehoord?
1: Kazachstan.
0: Kazachstan, ja.
1: In de trein in Kazachstan. Maar ik ben in Centraal-Azië geweest. Dus Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan en Oezbekistan. Ik moest ook opzoeken.
0: Die namen alleen al. Jee, ik zou niet weten waar het ligt. Ja, ongeveer allemaal, natuurlijk wel. Maar
1: het zijn allemaal oud-Sovjet-staten.
0: Sovjet, ja.
1: En dat zie je wel heel erg nog.
0: Ja?
1: Dus ik heb heel wat Lenin-standbeelden gezien. Oh, ja. En je hoort ook veel Russisch praten. Ja. Zo'n architectuur ook.
0: Maar tuurlijk.
1: Het was heel mooi en heel leuk.
0: Fascinerend.
1: Ja.
0: En nou zit je gewoon weer hier in Hilversum in de studio
1: ook
0: bij
1: heel
0: een
1: leuk.
0: Gezellig. Ja. Hey, Lotte Dekker is er ook bij voor het nieuws. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Is er een beetje nieuws vandaag? Heb je het lekker druk?
2: Het is wel echt midden in de zomer. Het is een beetje komkommertijd, maar er komt wel wat binnen.
0: Ja. Hey jongens, het is 27 juli vandaag. De dag dat in 1940 dit tekenfilmfiguurtje zijn officiële debuut maakte in de cartoon A Wild Hare.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
0: We hebben het over Bugs Bunny. Ja, toch?
1: Oh ja.
0: Ken je hem nog van vroeger?
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Leuk.
0: Ik was altijd wel fan van Bugs. Het is ook de dag dat de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa in gebruik werd genomen. En weet je wanneer dat gebeurde? Ik was helemaal verbaasd. Dat was dus al in 1858.
1: Ongelooflijk. Wow.
0: Ja, kun je je bijna niet voorstellen. Ze hadden nog geen auto's, geen niks. Maar wel een telegraafkabel tussen Amerika en Europa.
1: Door de... Ja, in de oceaan.
0: In de oceaan. Ja, ik denk dat die gewoon toch over de zeebodem gesleept is. Of... Ik
1: dan
0: heb geen idee.
1: Zo'n
0: Charlie Chaplin achter een figuur met zo'n pianomuziekje eronder.
1: Zo.
0: Ik denk het, ja. Dus die telegraafkabel was al eerder dan Bugs Bunny. Nou dat zegt wel wat, toch?
1: Oh, nou, dat is speciaal gezet voor de dag.
0: Zo is het. Goed, we gaan terug naar vandaag de dag. Want wat gaan wij allemaal doen de komende uren? Nou, straks, Irene, dan gaan we een spelletje spelen.
1: Ja, wie, wat, waar ben ik?
0: Zo is het. En dat is leuk. En dan kun je dus weer die leuke koeltas winnen. Ik hou hem even omhoog. Dit is hem dus nog niet, want het is nog een beetje een showmodel. Showroommodel. Maar oké, uiteindelijk wordt hij prachtig. En
1: hij wordt prachtig.
0: Naar je toe komen.
1: Hey, en heb jij gehoord dat er weer een hittegolf aan zit te komen?
0: Nou, dan kan je hem goed gebruiken,
1: en
0: toch?
1: Dan kan je niet zonder.
0: Echt waar.
1: Meespelen dus.
0: Zeker, dat is over een uurtje. Straks gaan we eerst even horen hoe een enthousiaste inwoner van Purmerend gaat proberen om het imagoprobleem van Purra te verhelpen.
1: En Purra?
0: Purra, dat is dus Purmerend.
1: Oh.

0: Shakira hier bij NH met Dai Dai. Samen met Burna Boys maakten ze deze mega-hit voor het WK voetbal.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, een bucketlist maken we vaak voor verre reizen. Irene heeft vast nog heel veel op die bucketlist staan.
3: Oh, joh, meid, dat wil je niet weten. Zo lang.
0: Hoeveel landen zijn er eigenlijk in de wereld?
3: Nou, 198 volgens mij.
0: Ja, dus ja. Daar heb je nog wel een paar van te gaan.
3: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: Maar waarom zou je niet gewoon een bucketlist voor je eigen omgeving maken? Voor Purmerend en de Beemster is er nu zo'n lijst met 100 bijzondere uitjes en plekken om te ontdekken. Daarover ga ik praten met een van de initiatiefnemers. Dat is Shirley van Bureau Toerisme Laag Holland. Shirley, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, waarom was er een behoefte aan zo'n bucketlist, niet voor de hele wereld, maar voor Purmerend en de Beemster?
4: Nou, we werken met een heleboel organisaties aan de promotie van het gebied. En daarbij zien we dat er heel veel leuke initiatieven zijn. En we merken ook dat Purmerend en Beemster ook wel eens wat negatiever in het nieuws komen. En we hadden zoiets van, nou, nu zo aan het begin van die zomervakantie, laten we met elkaar iets gaan ontwikkelen waar we trots op zijn en waar we... Ja, waarbij we gewoon ook vooral de bewoners laten zien dat je zoveel leuke dingen in je eigen omgeving kunt doen.
0: Ja, ja.
4: Daar is dat idee ontstaan.
0: Ja, heel mooi bedacht natuurlijk. En ja, je zegt, er komen wel eens wat minder leuk in het nieuws. Geldt dat voor allebei, voor Purmerend en de Beemster? Of voor mijn gevoel is het dan vooral Purmerend? Maar hoe zie jij dat?
4: Nou ja, we horen inderdaad van Purmerend. Onlangs zou het niet groen zijn geweest. Of soms loopt het weer uit de hand op de kermis. Dingen die vaak dan alweer het landelijke nieuws halen. Waarvan we denken, nou ja, er gebeurt op allerlei plekken natuurlijk wel iets. Maar het verdient meer dan dat imago. En dat wilden we vooral aangrijpen, die positiviteit.
0: Ja, en dus hebben jullie een bucketlist opgesteld met de 100 leukste uitjes en tips. Hoe hebben jullie dat aangepakt eigenlijk? Hebben jullie ook inwoners zelf nog gevraagd? Of zijn jullie gewoon zelf samen met een aantal organisaties om tafel gaan zitten?
4: Ja, we zijn ook allemaal en van organisaties, maar ook bewoners, inwoners. Dus we weten heel erg, het is uit de ludieke actie wat dat er gaat ontstaan. We zijn om tafel gaan zitten bij Vereniging Historisch Purmerend. Met 5 personen, waarbij we eigenlijk in 1,5 uur zoiets hadden van, jeetje, dit hebben we al, hè? Zo'n lijstje van 100.
0: En had je zelf ook niet verwacht?
4: In zoverre. Maak elkaar ook enthousiast, zeg maar. Heb jij dit al gehoord? Oké, dat al. Het ging even over de Bruggietjesmarkt in Zuid-Beemster. Oh, ben je daar nog nooit geweest? En dan zit je zo elkaar al helemaal enthousiast te maken over dingen die jij zelf nog niet waren opgevallen.
0: Ja, grappig. Maar ik vind 100 ook best wel veel. Ik woon zelf in Amsterdam en denk ik 100. Dat vind ik ook in Amsterdam al veel.
4: Ja.
0: Wat staat er dan bijvoorbeeld in de laatste 10 van die lijst? Dus zeg maar de minst bekende misschien.
4: Nou, we hebben ze niet eens per se op volgorde gezet. Dus het zou zomaar kunnen dat die nog bekender zijn als de eerste. Dus we staan niet op een specifieke volgorde. Maar je ziet activiteiten van de bibliotheek. Een Beemster kwartet wat onlangs is uitgegeven. Waarbij je de Beemster beter kunt leren kennen. Dat kunt spelen. E-sports, die in Purmerend natuurlijk een mooie plek krijgen. Maar ook de Poes Brammetje. De kat van het station Weide Venne. Die een eigen beeld heeft gekregen. Die ook het nieuws al gehaald heeft.
0: Ja, het is een beetje ook een soort kanon eigenlijk van Purmerend en de Beemster.
4: Klopt, ja, want er zijn heel veel plekken die natuurlijk een verhaal vertellen. En soms moet je er gewoon even bij stilstaan om dat verhaal te leren kennen.
0: Ja, ja, en dat kan via die bucketlist. Want stel dat mensen in Purmerend denken, nou ja, er gebeurt hier altijd zoveel shit. Ik wil nou ook wel eens wat leuks van mijn stadje te weten komen. Waar kunnen ze hem dan vinden?
4: Sowieso wordt hij uitgegeven bij de VVV's in Beemster en in Purmerend. Hij ligt op het stadhuis bij de Vereniging Historisch Purmerend. En bij ons online kun je hem ook downloaden en digitaal bekijken.
0: Oké. En wat vond jij zelf de allergrootste eye-opener waarvan je dacht, hey, die kende ik nog niet en die is echt superleuk?
4: Jeetje, ik ken gelukkig al een heleboel. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig geworden naar de Feed & Greet met minikoeien in de Beemster.
0: Oh, dat lijkt me ook leuk, ja.
4: Ja, en Muziek aan de Middenweg. Daar moet ik gewoon nog een keertje naartoe. Die staat nog bovenaan mijn lijstje.
0: Ja, nou, dat klinkt sowieso allebei al als hele leuke activiteiten. Dus we gaan eventjes kijken bij het Bureau voor Toerisme. En verder nog op de site?
4: Daar vind je hem 100 keer op de bucketlist boven in de zoekbalk. Dan kom je hem meteen tegen.
0: Oké, heel goed. Dankjewel, Shirley. Yeah. En hopelijk gaat het succes hebben en wordt het imago van Purra, zoals het wel eens in de straattaal genoemd wordt, een beetje opgepoetst.
4: Ik hoop het. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Oké, dag.
4: Oké, bye.

0: Dance bij NH Make It Mine. Het is bijna 16:30. Straks het nieuws uit Noord-Holland. En daarna kun je met ons meepraten. We gaan het hebben over de Pride die begonnen is. Overal in Amsterdam wapperen de regenboogvlaggen. Bij jou in de buurt ook, Irene?
1: Helemaal vol.
0: Ja, hartstikke toch?
1: Gezellig.
0: Heel leuk. Leuk.
1: Ja. Heel vrolijk.
0: Ja, de Pride is weer begonnen. Niemand die kan het ontgaan zijn. En dit jaar een extra bijzondere, want de World Pride is naar Amsterdam gekomen. Koningin Maxima die kwam zaterdag naar het Vondelpark om de feestelijke opening te doen. Ik was ook in het Vondelpark, maar het was net te laat. Ik heb haar niet gezien.
1: Oh, jammer.
0: Maar het was wel echt een soort hele festivalsfeer. Heel vrolijk en iedereen liep met regenboogvlaggetjes rond. Ja. Het was feestelijk, maar helaas werd dat feestgevoel zondag natuurlijk meteen overschaduwd door die aanslag op de Pride in Berlijn.
1: Triest, hè?
0: Heel triest, waarbij een dode viel en bijna 30 gewonden. Echt ongelooflijk. Morgen zal daarvoor een herdenking zijn in Amsterdam bij het Homo-monument. Daar gaan we het vast morgen ook nog wel uitgebreider over.

0: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
1: Dus het maken van staal wordt schoner.
2: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
3: Maar moet dat dan in Nederland?
4: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
2: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Tineke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
14: Ik ben Vince en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 16:30 geweest en Amstelveen is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie heeft 6 verdachten aangehouden na een grote fietsendiefstal in Wormerveer afgelopen nacht. Tegen 14:30 kwam er een melding binnen over een verdachte situatie bij een fietsenwinkel daar. Toen de politie aankwam bleek dat er was ingebroken, maar de verdachten waren al weg. Er zouden zo'n 20 fietsen zijn meegenomen. De duurste was €25.000. Een paar uur later konden 6 verdachten uit Roemenië worden aangehouden. De politie doet nu verder onderzoek over de inbraak en diefstal. De fietsen zijn ook teruggevonden. Tientallen mensen hebben sinds het begin van World Pride in Amsterdam melding gedaan van discriminatie. Vooral mensen die onderweg waren van of naar de Pride-evenementen waren slachtoffer. Het ging in veel gevallen om bezoekers van Milkshake Festival en de Pride Walk in het centrum van de stad. Ook op andere plekken in het land waren incidenten, onder andere op stations waar bezoekers aankwamen. De politie is druk bezig met onderzoek naar een steekpartij in Amsterdam afgelopen weekend. Het gebeurde op klaarlichte dag in de buurt van het Circusplein in Noord. Hulpdiensten werden gealarmeerd en rukten uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd 's avonds aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben om zich te melden. En als je wasmachine of koelkast kapot is, hoeft die straks minder snel de schroothoop op. Want er komt een nieuwe richtlijn waardoor je binnenkort het recht hebt om elektrische apparaten te laten repareren, schrijft RTL over. Nu lukt dat repareren vaak niet, omdat fabrikanten geen onderdelen voor oude apparaten kunnen of willen leveren. Of het kost veel geld. Maar nu komt er dus een reparatieplicht. Dat geldt niet voor alle apparaten. Het gaat met name om apparaten die goed te repareren zijn. Denk nu bijvoorbeeld aan televisies, wasmachines, drogers of laptops. En vanaf februari ook mobiele telefoons, tablets en stofzuigers. Vrijdag gaat de EU-richtlijn in, maar hier in Nederland moeten we nog ietsje langer wachten, want het duurt nog iets langer voordat het hier is omgezet in een nationale wet. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel Lotte, wij gaan verder met het weer. Dat krijgen wij van Jules Gernaert.
17: Er zullen vanmiddag nog een paar lokale buien vallen en dat is dan vooral in het noorden. Maar gaandeweg

erg geleidelijk komen er ook meer en bredere opklaringen van zee. Later is het vrijwel overal droog. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest en de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. En vanavond neemt dan de wind duidelijk af. Het wordt vannacht ook rustig en meest helder met minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden.

0: Avicii. Je hoorde AHA hier bij NH. We gaan het hebben over de Pride die begonnen is. Overal in Amsterdam wapperen de vrolijke regenboogvlaggen weer. En het is zelfs World Pride dit jaar.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, koningin Maxima die was dus in het Vondelpark om de World Pride te openen. Zaterdag aanstaande is de wereldberoemde botenparade van de Pride. En wij vragen vandaag, vind jij het belangrijk dat we de Pride vieren en waarom? En misschien doe jij zelf ook wel iets aan de Pride. Ook al behoor je niet tot de queer community, om het maar eens zo in mooi Nederlands te zeggen. De LHBTIQ+ gemeenschap. Het kan natuurlijk zijn dat je gewoon uit solidariteit denkt, ik hang gewoon een vlag aan mijn huis. Of dat je zegt, ik loop mee in zo'n mars. Of misschien hou je gewoon van een feestje en ben je dit weekend lekker op milkshake geweest. Dat kan natuurlijk. Dat is de vraag vandaag. Vind je het belangrijk dat we het vieren? En doe jij zelf ook nog iets aan de Pride? En daarover kun je meepraten. Via 088-850-51-52. Je kunt appen of bellen. Irene, hoe sta jij daarin? Doe jij ook meestal wel iets met Pride?
2: Ik krijg er altijd hele warme gevoelens van. Ik ga elk jaar kijken en dan sta ik langs de kant en dan krijg ik de tranen ervan in mijn ogen. En dan word ik zo blij dat ik in Amsterdam woon en dan ben ik zo trots.
0: Ja, dat het hier kan.
2: Dat het op die, in ieder geval op die dag kan.
0: Ja.
2: Dat wordt ook steeds slechter natuurlijk. Dat vind ik ook wel, dat mensen zeggen, ja, is het nou nog nodig? Ja, het is nog heel erg hard.
0: Helaas wel.
2: Er zijn steeds minder mensen die hand in hand, als je op iemand van hetzelfde geslacht valt, zo door de stad kunnen lopen. Dus dat...
0: Ja. Ja.
2: Ik vind het een heel emotioneel moment en ook een mooi moment altijd.
0: Ja, nou, dat onderschrijf ik. Ik vind het ook altijd heel mooi als ik langs de kant sta en die boten allemaal langs zie komen. Denk ik, joh, nou, jullie hebben nog een strijd te voeren. En je zou denken, het is allemaal tegenwoordig toch allemaal wel gewoon normaal. En iedereen vindt het toch gewoon. Maar dat is dus blijkbaar niet zo als je gewoon kijkt naar de cijfers over homodiscriminatie. Laten we het maar zo samenvatten. En incidenten in de stad. Mensen die niet hand in hand durven te lopen. Dan denk ik, nou, we zijn er nog niet. Dus misschien is het wel goed dat er aandacht voor is. Of zeker is het goed dat er aandacht voor is.
2: Helemaal na afgelopen weekend.
0: Maar zeker inderdaad als je dan kijkt naar zo'n aanslag in Berlijn. Ik vond het heel aangrijpend dat een van de bezoekers van de Pride daar zei na die aanslag, wat hebben ze toch tegen ons? Waarom mogen wij er niet gewoon zijn? En dat vond ik een heel ontroerende opmerking.
2: Dat vind ik ook een hele goede vraag. Hè? Want waarom heb je er zoveel moeite mee dat iemand in zijn of haar leven andere keuzes dan jij maakt?
0: Ja, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen van, nou, die Pride is een beetje veel, want het duurt wekenlang. Wie zegt het? Die zegt, in mijn stad is het opeens zo druk. En dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Ja, dat is ook zo. Het is erg druk in de stad. Maar dat was niet Willem die dat zei. Want die zegt, het is een belangrijk moment om stil te staan bij de strijd voor homo-emancipatie, die nog lang niet gestreden is. Ja, dat is denk ik absoluut een feit.
2: Ja, we hadden ook nog een berichtje van Elle. Zij zegt, waar wij het ook al over hadden, we hebben een paar regenboogvlaggen aan de flat hangen uit solidariteit met onze buurmannen die het als gay-stijl niet altijd makkelijk hebben. Dus
0: ja,
2: allies worden dat genoemd. Hè? Dat
0: ja,
2: mensen die niet van de community zijn, maar wel mee willen strijden.
0: Ja, solidair zijn in elk geval.
2: Ja.
0: En Jos die appt ons nog een heel lang en genuanceerd verhaal, maar hij concludeert met zullen we iedereen gewoon in zijn waarde laten en stoppen met onderscheid maken. Iedereen gelijk, ondanks zijn, haar, het geaardheid. Dat lijkt mij het beste streven. Nou, zodra dat kan, lijkt me dat een goed plan.
2: Uiteraard.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Goed, in Zandvoort is op dit moment ook een Pride gaande. En verslaggever Jacqueline van Kampen, die is daarbij. Vertel eens, hoe ziet de Pride in Zandvoort eruit? Daar ben ik dan nog nooit geweest.
3: Nou, het was een feest, ik kan niet anders zeggen. Het begon een beetje rustig. Ze begonnen tussen 1 en 3 met een pre-party voordat de tocht ging lopen. En het duurde best wel lang voordat het een beetje vol liep. Maar toen het eenmaal vol was, het was een en al kleur, veren, extravaganza, muziek. Ja, feestje.
0: Ja.
3: Echt een feestje.
0: Ah, ja. Mooi. En was dat ook echt op het strand dan? Of meer op de boulevard? Of waar was dat?
3: Ze begonnen bij station Zandvoort voor, op het plein. En daar stonden ook de wagens die in de tocht zouden lopen. En daar werd muziek gedraaid. En daar vandaan zijn ze dus door Zandvoort gegaan en uitgekomen bij de strandtent waar ze het feest hebben nu.
0: Ook
3: als het goed is dat nu in volle gang. Tot vanavond laat.
0: Oké, dus het is 1 dag en 1 avond Pride in Zandvoort.
3: Ja.
0: Je hebt ook mensen gesproken daar. Hoe leeft de aanslag in Berlijn daar bij de bezoekers van de Zandvoort Pride?
3: Ja, het heeft wel indruk gemaakt. Ik merk ook wel dat voor hun Ik denk niet dat zij banger zijn dan dat ze al waren. Ze hebben zelf, maken ze gewoon al heel veel mee. Ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, we durven sowieso al niet hand in hand over straat te lopen. Want dan krijgen we scheldwoorden naar ons geslingerd of er wordt gespuugd. Zij maken aan zich al gewoon heel erg veel mee. Het zat wel hoog natuurlijk, die aanslag bij ze. Ja. En er waren ook een aantal met bordjes. We stand with Berlin. Maar de algemene consensus is liefde overwint haat.
0: Oké, goed. Dus daar wordt wel degelijk bij stilgestaan, ook in Zandvoort. Maar er wordt ook gefeest. Je beschreef het net als een vrolijk, kleurrijk feest. En dat gaat nog tot vanavond laat door.
3: Klopt, ja. Mensen waren verkleed, bizarre pruiken gezien. Paraplu's met allemaal slingers eraan in alle regenboogkleuren. Verschillende groeperingen zijn ook gekomen. Eigenlijk alle letters uit de reeks waren vertegenwoordigd.
0: Ja.
3: Ja, tot aan mannen met hondenmaskers die zich ook... Ja, die voelden gewoon dat ze ook welkom waren. Dat is dan weer een aparte aftakking, heb ik begrepen. Maar ja, het was een echt een bont gezelschap in alle kleuren van de regenboog.
0: Mooi.
3: De sfeer zat er goed in.
0: Ja, je hebt een reportage gemaakt. Die gaan we ook weer terugzien bij ons natuurlijk op de site op nhnieuws.nl. Dankjewel Jacqueline voor jouw verhaal.
3: Helemaal goed.
0: En als je mee wil praten over de Pride, doe jij daar iets mee? Vind je het belangrijk dat we de Pride vieren? Laat het ons weten. 088-850-51-52. Je kunt appen of even bellen en dan spreken we je zo.
4: Aye.

0: Despacito.
1: Jeetje, wat een wereldhit was dit. Despacito, Louis Fonsi en Daddy Yankee hoorde je. En wij praten nog heel even verder over de Pride. En we hebben het erover, omdat natuurlijk deze week de Pride begonnen is. Afgelopen zaterdag was de aftrap in het Vondelpark.
2: Ja.
1: Was een groot feest. En de zondag daarna gelijk een enorme nare gebeurtenis in Berlijn. Een aanslag daar op de Pride. En ja, dat heeft iedereen toch wel weer even aan het denken gezet van... ja, het is leuk, een feestje voor de Pride. Maar blijkbaar is het ook echt gewoon nog steeds nodig. Het is... He, er is blijkbaar nog steeds heel veel haat en ja, tegen die LHBTQ+ gemeenschap.
2: Ja.
1: Wij vragen vandaag aan jullie van ja, wat doen jullie met de Pride? Vind je het belangrijk dat die gevierd wordt? En doe je misschien zelf ook iets, ook al behoor je misschien niet tot de community? Wij hebben in de flat bijvoorbeeld veel mensen die een vlag hebben opgehangen. Wij hebben zelf ook een vlag hangen. Ja. En niet om het nou per se zo in your face te hebben, maar gewoon uit solidariteit met onze buren die inderdaad homo zijn en best wel vaak problemen ondervinden in de stad. Dus dat is toch wel jammer. Ja, nou ja, dus wij vragen vandaag, wat doe jij ermee? Vind je het een belangrijk feestje en heb je er wat mee of niet? Laat van je horen, zou ik zeggen, via 088-850-51-52. Christian, dat vind ik wel leuk, die appt ons. Hier op Texel vieren ze ook Pride in het centrum van de Burg. En dan is de muziek keihard. Mijn vrouw vindt het ook leuk.
2: Een echt feestje dus.
1: Een echt feest, ja.
2: Hey, en Marcia liet ook een berichtje achter. Ze zegt, ik ben hetero, maar ik ga zaterdag zeker kijken... naar de botenparade op de grachten. Ik vind het altijd geweldig.
1: Ja, Irene die appt ons, nee, ik doe niet mee aan de Pride... omdat ik mijn hele leven al vind dat ieder mens gelijk is. En hoe meer er de nadruk op gelegd wordt... en zeker met de enorme excessen qua uiterlijk... ik zie het nut nu... Nu, ik zie het nut niet om meer bloot te geven tijdens de Pride dan onze wet toelaat. Nee. Nee, maar dan gaat het echt over heel specifiek over de blote piemels tijdens de boot.
2: Ja, maar die heb ik echt al jaren.
1: Nee, dat
2: niet
1: gevoel
2: meer
1: gezien,
2: hoor. Nee, nee, nee, nee.
1: Die zijn er wel een beetje af, dacht ik.
2: Ja, nee.
1: Maar, nou ja, niet af.
2: Laten we hopen van
1: goed,
2: niet,
1: zeg. Goed.
2: Oei. Oei. Volgende berichtje. We hadden namelijk nog Marijn, die liet op Facebook een berichtje achter. Op onze Facebookpagina van vandaag de dag. Iedereen die een aanslag pleegt op mensen die vreedzaam bij elkaar zijn, is niet goed.
1: Nee.
2: Dat begrijp ik ook wel, dat hij dat zegt inderdaad.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. We gaan eens even horen wat Lia ervan vindt. Goedemiddag, Lia.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, vertel het
3: nou,
1: eens.
3: Nou, heb ik vroeger twee mannen naast me gehad, de homo's.
1: Ja.
3: In een huis waar ik nu niet meer woon. Maar dat waren schatten van mannen. Iedere vrijdag kreeg ik een boeket bloemen. En toen zeiden ze van, we moeten veel aardiger zijn voor elkaar.
1: Oh, dat is echt lief. Ja,
3: ja, dus, ja fantastisch.
1: Ja, ja dus vier jij ook een klein beetje de Pride mee, al is het maar in je hoofd?
3: Nou, ik vind het allemaal prima hoor.
1: Ja, ja. Nou, maar wat een mooie...
3: Maar ik ben 88, ik ga er niet meer naartoe.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik, Lia. Het is ook nogal een gekke huis, hè. Je moet, ja, het is altijd heel druk rondom die botenberaden en dat soort dingen. Maar lief verhaal
3: van jou. Vroeger ben ik wel een keer in Zandvoort geweest.
1: Ook bij de Pride?
3: Was ook heel gezellig toen nog.
1: Oh, wat grappig. Ik ben daar nog nooit geweest eigenlijk bij die Pride. Dat stond niet zo op mijn netvlies dat er was. Nou, leuk om te horen. Dank je wel, Lia.
3: Ja, graag gedaan.
1: Oké, okay, en een fijne middag nog. Goed, nou ja, het is duidelijk, Irene. Er zijn verschillende meningen over natuurlijk. Niet iedereen staat mee te dansen. En dat hoeft natuurlijk ook niet, hè. Ik bedoel, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat is wel duidelijk.
2: Dat is ook wel weer zo. Maar het is wel fijn als er voor iedereen...
1: een plek is.
2: Geaardheid een plekje is in de wereld,
1: nou,
2: toch?
1: Dat is bij onze luisteraars duidelijk wel het geval. Sowieso.
2: Heel mooi.
1: Heel mooi.

0: Elton John en Kiki D bij NH. Don't go breaking my heart. Straks het nieuws van 5 uur. En daarna horen we wat inbrekers nou toch te zoeken hebben bij die brandweerkazernes bij ons in de provincie.
1: Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dat laat je, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
11: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
12: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
13: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft 6 verdachten aangehouden na een grote fietsendiefstal bij een fietsenwinkel in Wormerveer. Dat gebeurde afgelopen nacht. De fietsen zijn ook teruggevonden. Tientallen mensen hebben sinds het begin van de World Pride in Amsterdam melding gedaan van discriminatie. Het gaat vooral om mensen die onderweg waren van of naar de Pride-evenementen. En op verschillende plekken in het land protesteren vandaag boeren. Ze zijn bezorgd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook bij ons in de provincie wordt actie gevoerd, namelijk in Weidewormer bij de A7. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Navelke.

0: Joel hier bij NH met My Life. Het is 5:08. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zitten tot 7:00 hier bij jou in de studio van NH. En wat gaan we dan het komende uur allemaal doen, Irene?
2: We hebben het sportnieuws. We horen wielrenner Julius van den Berg uit Purmerend. Die reed namelijk mee met die loodzware Tour de France dit jaar in de hitte.
0: Oh, en gisteren denk ik ook die eindrit door Parijs. Ik heb dat laatste stuk gezien. Dat vind ik echt het allerleukste stukje van de hele Tour de France. Reizen dwars door Parijs. Niet normaal. Dus ze reden op een gegeven moment 70 kilometer per uur.
2: Nee!
0: Ja.
2: Oh, wauw.
0: Ja.
2: En het is niet allemaal heel strak asfalt, hè, wat er ligt, denk ik.
0: Nee, hobbel,
2: ja, precies. Ja,
0: leuk, daar hoorden we dus meer over.
2: Ja, en we spelen het allerleukste spel van de Nederlandse radio... waarbij je die prachtige koeltas kunt winnen. Want je weet dat er weer een nieuwe hittegolf aankomt... dus dan kan je niet zonder die radio koeltas.
0: Over een half uurtje doen we dat. Ja. Leuk, wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Maar eerst gaan we het hebben over die inbraakgolf... die een aantal brandweerkazernes in Noord-Holland treft. Bij een brandweerkazerne aan de Zeemanlaan in Bad Hoefdorp... is vannacht een inbraakpoging gedaan. En dat is al de 6e inbraak of poging daartoe... tot bij een brandweerkazerne in Noord-Holland. In iets meer dan een week tijd. Dat is opmerkelijk. En verslaggever Tom Vermidden die ging even langs daar in Bad Hoefdorp... en sprak met de commandant. Wat trof je daar aan, Tom?
3: Ja, het is, je kent die brandweerkazerners wel. Hè? Die zijn niet hermetisch gesloten, Patricia. Plexiglas is het vaak. Ja. Lag een hoopje glas. Een hoopje plexiglas lag bij de kazerne in Bad Hoefendorp. Geen enorme ravage. Het was een poging tot inbraak. Er werd gelukkig in dit geval niks meegenomen. Maar ja, al 2 keer afgelopen week is dat wel het geval geweest.
0: Ook daar? Of niet, bij andere brandweerkazernes?
3: Bij kazerners overal in Noord-Holland. In Moerdijkerdam. Je hebt Amsterdam zijn er 2 keer. Is het 2 keer geprobeerd in te breken. 1 keer met succes.
0: Ja, en hier was dus blijkbaar een stukje plexiglas ingetikt. Zo konden ze makkelijk naar binnen, maar er is geen buit gemaakt. Waarom zijn juist deze brandweerkazernes nu opeens het doelwit?
3: Nou ja, je hebt daar best wel wat gereedschappen... die interessant kunnen zijn voor inbrekers. De brandweer doet daar zelf een beetje geheimzinnig over. Die willen natuurlijk niemand wijzer maken dan ze al zijn. Maar ja, je zou kunnen denken aan gereedschappen... waarbij je auto's open kan knippen. Dat soort gereedschappen. Nou ja, ik heb even gesproken met de brandweercommandant, George. En die vertelt dat in het geval van zo'n uitruk... na de melding zijn ploeg binnen 4 minuten in de auto moet zitten.
4: In die 4 minuten heb je geen tijd om te checken of alles er nog op en aan zit. Dus het zou heel vervelend zijn dat op het moment dat zo'n auto is leeggehaald... dat je ter plekke komt, iemand uit een voertuig moet halen en dat je gereedschappen mist. Dan gaat het ten koste van mensenlevens. En dat, dat gun je niemand.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk om. Dat ze geen tijd hebben om elke keer die hele auto langs te lopen van is alles wel aan boord. Ze moeten gewoon gaan, erin springen en wegrijden.
3: Gewoon boem.
0: Ja.
3: Ja. En weg, ja.
0: Ja, en die dieven, is al een beetje bekend wat er gebeurt met dat gestolen gereedschap? Worden er bijvoorbeeld inderdaad die kniptangen dan gebruikt vervolgens om auto's open te knippen?
3: Is nog niet bekend, gelukkig maar. Er zijn dus tweemaal is het succesvol geweest dat er gereedschappen zijn gestolen. De politie is buurtonderzoek aan het doen in dit geval. En is ook bezig met de veiligheidsregio's om te kijken van wat zouden we hier tegen kunnen doen. En ook die brandweercommandant die zei ook al van ja, we gaan nu wel extra maatregelen nemen.
0: Ja, want hangen er bijvoorbeeld camera's bij die kazernes?
3: Ik heb ze niet gezien.
0: Af? Nee. Nee. En plexiglas is natuurlijk wel heel makkelijk in te tikken. Dus...
3: Zou kunnen trouwens dat ze er wel zijn, hè? Dat ze ergens op een heel goed hoekje zijn opgehangen. Maar ik heb ze niet gezien. En aangezien het de NOS schreef vrijdag ook al over... toen stond de teller op 35, hè? 35 kazernes over heel Nederland... Waar een poging tot inbraak is geweest. Dus...
0: Het is geen toeval dat dat opeens gebeurt, hè, zou je denken. Dat is misschien
3: een hebben wel het
0: groepje.
3: Het gemunt op de kazernes. Ja,
0: ja, duidelijk. En komt het werk van de brandweer daardoor dan ook echt in gevaar? Ik bedoel, ik snap dat die auto moet compleet zijn als je wegrijdt. Maar hoe gevaarlijk zou dit kunnen zijn?
3: Nou ja, behoorlijk. Hè? Op het moment dat je dat niet doorhebt en je staat ergens... en je kan een deur niet in... waar dan wel wat wel echt wel nodig is om daar bij een grote brand te zijn. Dat is enorm gevaarlijk.
0: Ja.
3: We hebben tot nu toe nog geen signalen gekregen van de brandweer dat er ook daadwerkelijk in actie hierdoor iemand in gevaar is gekomen. Maar het zou zomaar kunnen bij een volgende poging.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er goed ingezet wordt op onderzoek om erachter te komen wie hierachter zitten. Daar is eigenlijk nog geen idee van. Hè? Het gebeurt opeens op allemaal plekken in het land. Zou dat dan één bende kunnen zijn? Of toevallig verschillende clubjes die allemaal op hetzelfde idee zijn gekomen?
3: Ik heb de politie om meer updates gevraagd, maar zouden de kaken stijf op elkaar.
0: Oké, goed. Het onderzoek loopt wel en we gaan daar ongetwijfeld nog meer over horen. Dank voor nu in elk geval Tom van Midden en de reportage die is ook te zien bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: gast. Je hoorde Rob de Nijs.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, de sport gaan we doornemen met Erik-Jan Brinkman. Er is weer genoeg te bespreken, Erik-Jan. Want jij hebt gesproken met Julius van den Berg. En dan zeggen we allemaal... Oh, is dat die wielrenner uit Purmerend die mee heeft gedaan aan de Tour de France?
2: Ja, dat is inderdaad die wielrenner uit Purmerend die meegedaan heeft met de Tour de France. Inderdaad. En voor hem was dat zijn debuut. Want hij zou al 2 keer eerder meedoen met de Tour de France. Maar beide keren kon hij niet meedoen wegens blessures. Dus voor hem extra mooi dat hij deze editie erbij was. En hij heeft het ook gehaald. Hij heeft Parijs gehaald na 3 weken afzien op de fiets. En dan denk je, dan heeft hij het vrij rustig. Maar ik sprak hem net in de auto, want zijn gezin die was ook in Parijs. Die had hem aangemoedigd. Dus ik hoorde de kinderen achter in de auto zitten. En hij moest alweer door naar de volgende wielerwedstrijd. Daar kom ik zo meteen nog even op. Maar tussendoor gaf hij nog even een antwoord op de vraag van hoe hij het had beleefd en wat zijn hoogtepunten waren. En hij had het over Barcelona. Want dat was de start. Daar begon de Tour de France 3 weken geleden. Maar de Alpe d'Huez, die was hem ook bijgebleven.
3: En de Alpe d'Huez was ook echt bizar. Super veel mensen. Echt ontzettend veel rijden. Ik de hele... Ja, dat zijn wel echt twee herinneringen die... Nooit
0: zullen. Ja, je hoort de kinderen achterin. Ja, het geluid is een beetje slecht, maar hij zit dus ook nog in de auto terug vanuit Frankrijk. Maar wat zal die man gesloopt zijn? Want deze Tour de France, Erik-Jan, ik heb er flarden van gevolgd en gisteren de finale gezien. Dat is werkelijk zo zwaar geweest dat ze toch hebben moeten fietsen met temperaturen van 39 graden. Dat zelfs die etappes moesten worden ingekort omdat die renners allemaal half dood gingen daar.
2: Ja, die bosbranden natuurlijk, wat in bepaalde gedeeltes voorkwam, waren ook etappes waren inderdaad. Dus daar was wat nodig om te doen. Ook gisteren in Parijs is de etappe ingekort, omdat politie moest worden ingezet in andere delen van Frankrijk vanwege die bosbranden. Dus het was wel een krankzinnige Tour de France. Ja, dan maak je daar je debuut. Maar ja, heeft het gehaald. Want veel wielrenners die halen helemaal niet de eindstreep. Die komen helemaal niet terecht op de Champs-Élysées. Maar hij wel. En nog een Noord-Hollander, want er deden er 2 mee en allebei hebben ze de finish gehaald. Die andere is Kees Bol uit Alkmaar. En wat wel grappig is, in totaal hebben 158 renners Parijs gehaald. Nou, Kees Bol, die eindigt als 158ste, dus als laatste. En 2 plekjes hoger, op de 156ste plek was het dan Julius van den Berg. En deze twee die kennen elkaar heel goed, zijn vrienden. Al 15 jaar lang koersen ze samen. En ze zijn ook ooit begonnen bij de Zaanse wielerclub DTS. Nou, en dan hebben ze dus nu samen Parijs gehaald. Laten we even luisteren wat Kees Bol, de Alkmaarder, dus zei over die rode lantaarnpositie.
4: Ik moet zeggen dat ik er stiekem wel een beetje naar gekeken heb af en toe, maar...
5: Hoe doe je het erom?
4: Nou, niet echt. Maar ik bedoel, het is niet dat ik anders in de top 20 zou rijden of zo. Maar ik...
5: Je kan ook zeggen van ik wil het helemaal niet. Ik wil helemaal niet op die laatste plaats staan, man. Dat vind ik niks.
4: Nee, dat heb ik absoluut niet. Ik ben... Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te doen wat er van mij verwacht wordt, zeg maar. En als we dan in de bergen komen, dan is het eigenlijk voornaamste zaak om zoveel mogelijk energie te sparen. Dus als je dan wat langzamer kan rijden, dan doe ik dat. En als het gevolg daarvan is dat ik laatste sta, dan vind ik dat niet erg.
0: Ah, en dat noem je de rode lantaarnpositie, begrijp ik, als laatste.
2: Plek. Ja, inderdaad. En, kijk, zij doen ook niet mee om de gele trui, hè, die Pogacar, want die stak terecht met kop en schouders bovenuit. De Sloveen, die voor de 5e keer de Tour de France heeft gewonnen. Kijk, zij zitten in het team en ze hebben vooral de rol om hun kopmannen van hun ploegen, om die eigenlijk zo goed mogelijk te laten rijden.
0: Te ondersteunen eigenlijk.
2: Ja, en als dan die Alpe d'Huez, waar Julius van den Berg net over had, dat hem dat zo was bijgebleven. Maar dan rijden ze eigenlijk heel, heel langzaam, net boven de limiet. Dat ze net op tijd binnenkomen, maar dat ze hun krachten kunnen sparen op andere momenten.
0: Ja, precies. Ja, dat lijkt me trouwens een beetje een ondankbare taak. Want je gaat zelf dus nooit winnen, dat weet je zeker.
2: Ja, nou, Kees Bol is op zich een sprinter. Die deed voor de 7e keer mee aan de Tour de France. Die heeft nog nooit een etappe gewonnen. Maar het zou op zich wel kunnen. Want het gebeurt als vaak met knechten dat ze soms wel een vrije rol hebben in een etappe. In dit geval is dat beide heren dus niet gelukt. Nee. Maar net zoals in een voetbalelftal. Ja, de een die shined en die is het middelpunt van de aandacht. En de andere zijn toch een beetje de harde werkers. En die moeten de spitsen bedienen met mooie voorzetten of steekpaasjes. Ja, dan werkt dat natuurlijk ook in
0: Zo is het in de topsport. Ja. Maar goed, je zei net, hij gaat alweer door naar de volgende wedstrijd. Dan hebben we het over Julius van den Berg. Maar hoe kan dat? Hij heeft toch net alles gegeven in die Tour. Ja. Wat gaat hij nou weer doen?
2: Ja, en dan met de auto terug en met het gezin, met de kinderen achterin. Ja. En dan naar Boxmeer. Dat ligt in Oost-Brabant. Dat is al een traditionele wielerwedstrijd. Dat heet Daags na de Tour.
0: Oh, ja.
2: Daar krijgen ze ook wat nodig aan startgeld. Hè. Dus dat is dan wel weer lekker voor de portemonnee. Maar het betekent wel om 8:30, 80 kilometer nog fietsen. Wel veel bekende wielrenners die erbij zijn. Bijvoorbeeld ook Richard Carapaz. Die heeft de bolletjes trui. Dat is van de bergklassementen. Heeft hij gewonnen. Die staat er ook aan de start. In Boxmeer. Maar dat hoort een beetje bij de wielersport. Hè. Ja. Je moet het, uiteindelijk is het ook een soort van je werk. Je moet geld verdienen.
0: En je moet buffelen.
2: Je moet buffelen. En het wielerseizoen dat loopt nog wel even door. Dus daarna neemt hij wel iets gas terug. Maar dat betekent niet dat hij met zijn benen omhoog op de bank kan zitten.
0: Oké, goed. Nou, jij sprak eerder al met de moeder van deze, toch vind ik wel, kleine held uit Purmerend. Ik weet eigenlijk niet of ze klein is, maar het is toch een beetje een held, omdat hij die Tour heeft meegedaan en ook de finish heeft bereikt, Julius van den Berg. Je hebt haar nu weer gesproken. Wat zij te melden had, dat gaan we zien in het artikel dat jij gemaakt hebt, hè?
2: Ja, want die sprak ik inderdaad. Die was er ook bij in Parijs. Echt de hele familie van Julius van den Berg was erbij. Dus daar maakte ik een mooi verhaal van.
0: Ja, ze was vast heel trots, denk ik.
2: Ze was enorm trots. Ja, want het is wel, kijk, zo'n Julius van den Berg, als je dan jong bent, je moet overal naartoe worden gereden als je nog geen rijbewijs hebt. Dus zijn vader, zijn moeder, die hebben hem overal naartoe gereden in Nederland en in België.
0: Ach.
2: Dus je bleef het ook een beetje samen, zo'n moment. Dat zei hij ook. Dat zijn van die momenten als je dan je moeder aan de zijkant ziet. En blijkbaar zwaait hij ook af en toe naar haar. Dat vertelde de moeder tegen mij vandaag. Als je dan je zoon daar ziet op de Champs-Élysées en met de Tour de France. Ja, dat maakt je natuurlijk enorm trots.
0: Ja, snap ik. Nou, allemaal terug te zien dus straks bij ons op de site en de app en de socials van NH Sport. Dankjewel, Erik Jan.
1: Vandaag de dag.

0: You Make Loving Fun. Het is alweer 5:30, zo dadelijk het nieuws. Daarna spelen wij weer het spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. Kun je weer een mooie kontas winnen van vandaag de dag. Eerst dus dat nieuws van 5:30. Lotte, wat zit erin?
1: Op verschillende plekken in het land zijn vandaag boerenprotesten. Ook bij ons in de provincie, daar vertel ik je zo meer over.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ik ben Theo Verkooyen in Nieuw-Niedorp.
9: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
10: Ik ben Dirk uit Amsterdam.
11: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Horen is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tientallen mensen hebben sinds het begin van World Pride in Amsterdam melding gedaan van discriminatie. Dat laat organisatie Rita weten. Op dat platform kunnen meldingen van discriminatie en geweld worden gedaan. Normaal zijn dat er een paar per dag, maar afgelopen weekend kwamen er 70 meldingen binnen. Vooral mensen die onderweg waren van of naar de Pride-evenementen waren slachtoffer. De organisatie is bang dat het aantal meldingen dat nu is binnengekomen slechts een fractie van het totaal is. Op verschillende plekken in het land protesteren vandaag boeren. Ze zijn bezorgd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook bij ons in de provincie wordt actie gevoerd. Boeren kwamen samen langs de A7 bij Weidewormer om zichtbaarheid te vragen voor de problemen. Er waren tientallen boeren aanwezig. In de loop van de week zullen op verschillende plekken nog meer acties volgen. De politie heeft 6 verdachten aangehouden na een grote fietsendiefstal in Wormerveer afgelopen nacht. Tegen 2:30 kwam er een melding binnen over een verdachte situatie bij een fietsenwinkel daar. Toen de politie aankwam bleek dat er was ingebroken, maar de verdachten waren al weg. Bronnen melden dat er zo'n 20 fietsen zijn meegenomen. De duurste was €25.000. Een paar uur later konden 6 verdachten uit Roemenië worden aangehouden. De politie doet nu verder onderzoek naar de inbraak en diefstal. De fietsen die zijn teruggevonden. Lerarenopleidingen aan de universiteit zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
13: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang. Want zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
1: Dat was te horen bij de NOS. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Dan gaan wij verder met het weer. En daarvoor spreken we Jules Gernaert. Goedemiddag Jules.
14: Goedemiddag Patricia.
0: Ja, de dag begon met bewolking. In Amsterdam dacht ik elke keer, nu gaat het regenen. Maar het kwam niet. Heeft het wel nog geregend ergens?
14: Ja, het heeft op de meeste plaatsen toch wel een beetje geregend. Inderdaad, met soms donkere lucht. En dan denk je van, oké. Het gaat regenen. Dan weet niet. Nou, Amsterdam is natuurlijk ook vrij groot. En de buien waren vrij lokaal. Maar daar viel op veel plaatsen ook al een 0,5 millimeter. Dus misschien dat je het buitje net hebt gemist. Of dat je gewoon geluk hebt gehad, wat dat betreft. En nu is het dan overal droog geworden. De laatste bui heeft West-Friesland verlaten. Naar het IJsselmeer. Daar zit er wel redelijk wat bewolking. Maar daar wordt het ook helderder vanavond. En de maxima kwamen uit op 20 tot 22 graden. En in het noorden is dan redelijk veel gevallen.

0: Karspel. 7 mm, Den Helder ook 3, Hoorn 5 en dus Amsterdam zo rond de 0,5 mm. Maar er komt voorlopig weinig bij. Het wordt wel warmer de komende dagen, maar de kans op onweer of regen is toch behoorlijk klein. Misschien dat er vrijdag een enkele bui gaat vallen. Hoe gaan we dat plannen? Nou, met in principe zonnig weer. Vannacht is het al helder met een duidelijk afgenomen wind. Nu is er nog windkracht 3 tot 5, maar het wordt dus veel minder. Minimumtemperatuur van 13 tot 16 graden. En morgen is een heerlijke ochtend, denk ik. Echt zo'n mooie zomerse, rustige ochtend met veel zon. En temperaturen tot de koffietijd rond de graden 20. Daarna stijgen we door naar maxima van 23 tot 28 graden. Bij een zwak tot matig windje uit zuid tot zuidwest. En dan krijgen we waarschijnlijk één echt hele warme dag. Dat is dan de woensdag. Met eerst een zuidoostwind. Dat brengt de warmte tot ver in het noorden. Maxima dan van 26 graden direct aan de waterkant. Tot 1,32 wellicht landinwaarts. Maar wel wat zeewind aan de kust. Daar komt er een beetje verkoeling. En donderdag komt er ook een west- tot zuidwestwind. Dan koelt het iets af, tussen aanhalingstekens, met maximaal nog van 22 tot 27 graden.
1: Oké, nou dan weten wij in elk geval hoe wij ons moeten voorbereiden op de komende dagen. Dankjewel daarvoor, Jules, en een fijne avond voor jou.
0: Bedankt.
1: Hoi. Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Ik zie, ondanks dat het vakantie is, toch wel wat problemen op de weg. Bijvoorbeeld een korte file door een ongeluk op de A8... van Amsterdam naar Zaanstad, tussen het knooppunt Koenplein en Zaandam. Daar 2 minuten vertraging, nu nog, maar het is net gebeurd, dat ongeluk. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost... 12 minuten vertraging, heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A22 van Beverwijk naar Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk, daar 20 minuten vertraging.

0: Paul Simon en Kodachrome.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, Irene, het is je misschien nog niet opgevallen, maar het is zomer.
2: Jo.
0: Echt wel. En toen had ik bedacht van, is het niet leuk om in de zomer af en toe een leuk spelletje te spelen?
2: Altijd
0: gewoon
2: leuk.
0: Omdat het kan. En daar hebben we een heel leuk spelletje voor bedacht. En dat is namelijk...
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, we spelen dus eigenlijk verschillende categorieën.
2: Ik ben al helemaal vrolijk.
0: Ja. Ik word hier ook heel vrolijk van. Nee, en je kan dus leuke prijzen winnen als je meedoet zo. Ik ga straks een hint geven. En de bedoeling is, lieve luisteraars, dat jullie dan raden waar ik het erover heb. Zo simpel is het. Dan kun je gewoon gaan bellen 088-850-51-52. En dan kun je dus deze prachtige, schitterende koeltas winnen. Ja, deze is niet helemaal... Zo, die echte die wordt echt veel mooier, maar die is dus nog onderweg.
2: Deze is ook al heel mooi.
0: Deze is ook al prachtig. En hoe praktisch is dat als je straks naar het strand wil?
2: Je kan gewoon niet zonder, dus ga meedoen.
0: Ja, vind ik ook. Goede oproep. Doe lekker mee met het spel. En hoe werkt het? Nog even heel simpel. Ik ga zo dus een hint geven. En die hint die gaat over dat wat ik vandaag ben. En dan moet jullie raden wat ik ben.
2: En jij bent radiopresentatrice vandaag.
0: Ja, maar nee, ik ben iets anders vandaag. Ik kruip even in de huid van iets anders.
2: Oh.
0: En ik geef dus een hint. En het is de bedoeling dat jullie gaan bellen. Dus, heb je de telefoon in de hand? Dan komt hier...
1: Hint 1.
0: Hint 1 is... Ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik?
2: Oh, een wat, oké. Okay. Het is geen persoon, maar een wat.
0: Een wat is het. Dus durf je het aan om nu meteen een gokje te wagen? Dan zou ik zeggen, bel ons snel even op 088-850-51-52. En ik denk, als je het nu al weet, nou, dan ben je wel echt heel knap. Dan gooien we er gelijk een zonnebril bij. Dus ik noem nog even de eerste hint. Dat is, ik zie er eeuwenoud uit, maar ben nog niet eens 40. Wat ben ik? Ik ga eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag, met Arnold.
0: Hey, dag Arnold. Hey, hallo.
4: Hey.
0: Vertel het eens. Jij hoorde de hint en dacht je toen meteen van, oh, ik weet het al?
4: Nee, toen dacht ik, ik ben te vroeg met bellen.
0: Antwoord ook, maar dat is...
4: Ik dacht een dinosaurus, ja. Wat moet ik anders zeggen?
0: Dinosaurus, ja, goed bedacht, maar het is helaas...
4: Ja, dat dacht ik
0: wel. Maar Arnold, het leuke is, je kan gewoon blijven proberen. Hè? Het is niet zo dat je nu uitgedrageerd bent, dus ik hang op. Maar als je nu bij de volgende hint het weet, dan kun je gewoon weer bellen. Oké, dag Arnold.
4: Hoi,
0: hoi. Ga ik verder met John. Goedemiddag, John. Of moet ik zeggen... Of moet ik John...
5: Ik denk aan een leraar, want de kinderen vreten ze op.
0: Oh!
5: En
0: daar
5: word ik heel oud van. Oh.
0: Spreek je uit ervaring als leraar of als leerling, John?
5: Allebei.
0: Oh. Nee, het is helaas niet goed.
5: Oké. Okay.
0: Dankjewel voor het meedoen. Ja, hij is moeilijk hierheen, dat dacht ik al een beetje. We gaan een tweede hint geven. En die tweede hint...
1: Twee.
0: Ja, mijn tweede hint is... Mijn soortgenoten gingen de hele wereld over. Wat ben ik? Ja, je kunt dus weer bellen 088-850-51-52. En ik heb volgens mij iemand aan de lijn.
6: Rinette?
0: Is dat Rinette? Ja, hallo.
6: Ja.
0: Heb jij de tweede hint nog gehoord, Rinette? Want je was al aan het bellen.
6: Ja, klopt. Dus heb ik opgehangen en dan bellen jullie terug, lijkt het.
2: Oh ja, ja, dat ging ik even doen. Ik zag Rinette en denk,
0: Hoe ook je, Rinette?
6: Nou, ik zat te denken aan een cd. Ik zou het niet weten.
0: Een cd? Oh ja, nee. Dat is helaas niet goed, Rinette. Tot de volgende weer. Je kan gewoon weer bellen, hè? Je kan gewoon weer bellen. Hij is hartstikke moeilijk, mensen. Maar niet getreurd, want ik geef nog een keer die tweede hint. Mijn soortgenoten gingen de hele wereld over. En ik zie er dus eeuwenoud uit, maar ik ben nog niet eens 40.
2: Oeis.
0: Wat ben ik, lieve mensen? Ik ga nog een keer naar John, die hebben we al gehad.
5: Ja, klopt. Mag ik nog een keertje meedoen?
0: Je mag nog een keer meedoen. Ja hoor, je mag elke keer weer bellen, elke keer weer.
5: Nou,
0: geen probleem.
5: Als ik zo kijk wat er nou gebeurt in de media en alles... dan denk ik aan een popmuzikant.
0: Een popmuzikant. Oh, dat zou een goeie zijn. Iemand die gewoon lekker met de botox en de fillers is bezig geweest.
5: Ja, maar als je dan bedenkt... van de jaren 60, 70, die gasten treden er nog steeds op.
0: Oh, Eagles, ja, de Eagles, de Rolling Stones.
5: Ja,
0: ik vind hem supergoed bedacht, maar het is niet goed. Jammer. Okay. Dag, John. Misschien spreken we je zo wel weer eventjes. Ik ga verder met Anjo. Goedemiddag, Anjo.
3: Dag, Patricia. Hallo. Ik dacht aan de Batavia.
0: De Batavia? Oh, nu kom je toch wel heel erg in de buurt, moet ik je eerlijk zeggen. Maar het is niet goed. Oi, oi, oi, nog even verder denken, Anjo. Oh, die is echt warm. Dan gaan we kijken of Ger er vandoor gaat met de winst. Dat zou wel heel erg zijn. Ger, goedemiddag.
7: Goedemiddag, met Ger de Rij.
0: Nou, vertel het eens. Waar hebben we het over?
2: Oh, je mag even de radio thuis uitzetten.
0: Oh ja, dat is wel fijn.
7: Oh ja, wacht even, dat lichtplannetje.
2: Ja, okay. Ja, drie keer.
7: Een apostel.
0: Een apostel?
7: Ja. Oh.
0: Dat vind ik ook wel leuk bedacht. Nee, het is niet goed.
7: Nou, jammer dan. Oké, okay.
0: Dag Ger, ja, dag.
2: Ik denk, John weer.
0: Ja, John is er weer. Die heeft wel steeds hele grappige oplossingen op zich. Maar ik denk toch dat Anjo nog even terug moet bellen. Want die zat er wel heel warmjes dichtbij.
5: Ja, ik weet nou het antwoord.
0: Nou, vertel, wat is het dan?
5: De zeven provinciën.
0: De zeven provinciën is ook niet goed. Nee, het is niet goed. Helaas, John. Oh, wat zitten jullie in de buurt. Maar nu ga ik nog een derde hint geven. Dan weten jullie natuurlijk zeker. Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig. Wat ben ik? Nou, nu weten jullie het zeker weten. Ik ben vernoemd naar de stad waar ik aan de kade lig. Wat ben ik? Heb ik nu Anjo aan de lijn of niet?
3: Ja.
0: Anjo, nou... Kom op, kop hem in.
3: De Amsterdam.
0: Yeah! Ja!
8: Goed voor jou, man.
0: Goed zeg. Ja, iemand is heel blij voor jou, geloof ik.
3: Ja, dat is mijn vriendin, ja.
0: Oh, dat is mijn vriendin. Nou, wat goed, hé. Ja, Anjo, je zat er zo dichtbij met die eerste. Maar we zochten dus het VOC-schip te Amsterdam. Dus ja. Vandaar die eerste hint. Ik zie er eeuwenoud uit, maar ik ben nog geen 40 jaar. Want die is in 1990 gebouwd. En mijn soortgenoten gingen de hele wereld over. Want
3: daarna had ik hem.
0: Ja. Oh, ja. Nou, wat goed voor jou. Gefeliciteerd. Ja. De koeltas is voor jou, Anjo. Blijf nog eventjes aan de lijn. Dan noteren we jou nog even voor de prijs. En dan wens ik jou er heel veel plezier mee.
3: Dankjewel, hoor.
0: Fijne dag nog.
3: Ook zo.
0: Hoi, hoi.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
9: Vandaag de dag.
1: NH

0: Heat hoorde je hier bij NH van de BB&Q Band. En Irene, straks na het nieuws van 6 uur... dan gaan wij ook weer even zoeken naar een leuk dagplaatje.
1: Ja.
0: En wil jij al een klein beetje verklappen in welke richting wij moeten zoeken?
1: Ja, het heeft iets te maken met een plek in de provincie waar je ineens de diepte in gaat sinds vandaag.
0: Sinds vandaag?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we eens even goed over nadenken. En dan hoor je straks precies wat het verhaal is. Ja, zeker.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is een uittip.
13: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik ben Joshua uit Heilo.
15: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
16: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
17: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
18: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
19: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
21: Goedenavond. Tientallen mensen hebben sinds het begin van de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend melding gedaan van discriminatie. Het gaat vooral om mensen die onderweg waren van of naar de Pride-evenementen. Op verschillende plekken in het land protesteren boeren vandaag. Ze zijn bezorgd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook bij ons in de provincie is actie gevoerd, namelijk in Weidewormer bij de A7. En de politie maakt zich zorgen over de vele inbraakpogingen bij brandweerkazernes in onze provincie in korte tijd. Vannacht was het raak in Bad Oevedorp en dat is al de 6e inbraak of poging daartoe in een week tijd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files. Ik noem even de langste daarvan. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen heb je vertraging van bijna een half uur door een ongeluk. En er zijn daar ook twee rijstroken dicht. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 7 minuten vertraging. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. En dan de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. 7 minuten op onthoud.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navel.

0: Queen and the crazy little thing called love. Het is 6:07. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Nou, ook vandaag kijken we weer even mee over de schouders van onze ogen en oren. Dat zijn onze verslaggevers natuurlijk. En verslaggever Tom Jiriaans die was vandaag in Andijk, onder andere. Maar in Andijk, daar wordt gewerkt aan een bijzondere klimaatbuffer. Twee enorme spaarbekkens in het IJsselmeer die de drinkwatervoorraad van Noord-Holland moeten vergroten. Nou, dat klinkt als een belangrijk onderwerp, Tom.
3: Zeker.
0: Maar ook een beetje abstract. Hoe ziet zoiets eruit, een klimaatbuffer? En wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, nou, bij Andijk heb je PWN, dat is het drinkwaterbedrijf. Daar liggen nu al twee spaarbekkens. Dat is de watervoorraad die wij hebben. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon twee hele grote bekkens waar water in ligt. En dat water wordt uiteindelijk dan gezuiverd door een zuiveringsinstallatie. Maar het is niet genoeg, want PWN die wil eigenlijk dat dat vergroot wordt. Want we hebben eigenlijk, als het gaat om waterkwaliteit en water, je zou zeggen in Noord-Holland hebben we genoeg water. Maar het gaat er vooral om de kwaliteit van het water. En om ervoor te zorgen dat we eigenlijk een flinke voorraad hebben in tijden van droogte. We hebben te maken met de klimaatverandering. Allerlei medicijnen en chemische stoffen die in het water zitten. Ja, moeten we dat gaan uitbreiden eigenlijk?
0: Ja, je hebt gesproken met een van de projectleiders. Die kon dat goed uitleggen. Laten we even naar hem luisteren.
4: In Andijk hebben we nu twee bekkens liggen. En daar hebben we een gemiddelde voorraad voor 5 dagen. Die willen we graag uitbreiden naar 50 dagen. Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland.
0: Ja, dus er zijn meer mensen en mogelijk minder water in de toekomst. Dus het lijkt me heel verstandig dat ze zo'n waterbekken uitbreiden. En ik begrijp, Tom, dat het water daar op een heel bijzondere manier ook gezuiverd wordt, hè?
3: Ja, want het is nog niet zo ver. Het wordt echt een enorm project, wordt dat. Het gaat om 2000 Olympische zwembaden, 50 meterbaden, die je ermee kunt vullen. 50 dagen dus aan watervoorraad. Wat het bijzondere is dat waar normaal gesproken, door middel van chemicaliën het water gezuiverd wordt, willen ze eigenlijk nu op zoek naar een manier zodat de natuur het meer een handje mee gaat helpen eigenlijk. Zo moet je het zien. En nu hebben ze dus in Andijk, voordat ze echt gaan beginnen aan dat hele grote project, gaan ze dat natuurlijk eerst testen. Dus ze hebben nu eigenlijk die klimaatbuffer, die waterbekkens hebben ze in het kleine aangelegd. En hebben ze dus allerlei planten aangeplant. Ze testen verschillende soorten zand. Er worden mossels, een hele mosselbak komt er. Komt een soort trappetje voor vissen die naar binnen kunnen. En naar aanleiding daarvan kunnen ze eigenlijk zien van hoe zorgt de natuur ervoor dat water, dat die kwaliteit verbetert. En die testen die zijn, vorig jaar ben ik er ook geweest, toen werd het allemaal nog gebouwd. En ik was er dus onlangs weer. En het blijkt dus dat die waterkwaliteit een stuk beter is. Dus de test is in ieder geval goed. Dus ze zijn erg positief gestemd. En ze willen eigenlijk zo snel mogelijk aan de gang met het grotere werk.
0: Ja, maar goed, dat snap ik, ja. Ja. Maar dat laat toch nog even op zich wachten?
3: Nou, dat laat natuurlijk nog even op zich wachten. Eerst moet nog even gekeken worden van hoe dit allemaal uitpakt, die test. En ze zijn ook nog steeds aan het bouwen. Ze zijn bezig bijvoorbeeld met verschillende soorten zand te testen. Wat werkt het beste? Hoe krijg je de beste waterkwaliteit? En eigenlijk in plaats van dat je dus dat met chemicaliën oplost, helpt de natuur je een handje.
0: Ja. En, slim.
3: Op die manier dus. En in 2027 dan willen ze eigenlijk beginnen aan de bouw van die klimaatbuffer. 2029 en 2035, dat duurt nog wel eventjes. Dan zou dat volledig operationeel moeten zijn.
0: Oh.
3: Maar het is hangt op wel een flink prijzenkaartje aan. Meer dan 100 miljoen euro.
0: Zo hé.
3: Dus,
0: jeetje. Maar, goed, maar dat is dan ook wel voor een heel groot gebied natuurlijk, het drinkwatervoorziening. Dus neem aan dat dat...
3: Want 75% van ons drinkwater in Noord-Holland komt uit het IJsselmeer.
0: Oh ja, kijk.
3: Dus dat is vrij behoorlijk. Dus,
0: ja, daar mag je best in investeren, denk ik dan.
3: Zo is dat. Ja,
0: ja. Goed, nou leuk dat je daar weer even een mooie reportage over hebt gemaakt. Die is ook terug te zien bij ons op de site, op nhnieuws.nl. Nou, van de natuur en de waterbekkens is het een kleine stap naar de landbouw in Noord-Holland. En in het hele land eigenlijk, want we hoorden het net ook al van Lotte in het nieuws. Er zijn weer boerenacties geweest vandaag tegen de nieuwe stikstofplannen van minister van Landbouw Jamie van Essen. Die boeren demonstreerden ook in Weidewormer. Jij was daarbij. Hoe was dat? Was dit een beetje 2022 all over again?
3: Nou, 2022 was natuurlijk was ook vrij heftig uiteindelijk. Maar dit is nu meer eigenlijk een publieksvriendelijke actie. Ze willen graag zichtbaar zijn. De boeren die krijgen te maken met nieuwe stikstofplannen.
0: Ja.
3: Nou, daar zijn ze erg bezorgd over. En op veel plekken zijn ze dus vandaag vooral viaducten zijn ze opgegaan. En langs weilanden, langs de wegen. Om te laten zien dat ze het er niet mee eens zijn.
0: Nee, maar ze hebben de boel niet geblokkeerd bijvoorbeeld?
3: Nee. Het was echt een publieksvriendelijke actie. Ze willen weer onder de aandacht brengen dat er zo geen toekomst is voor de boeren.
0: Nee. Waar zijn ze vooral bang voor? Want in die plannen staat natuurlijk dat de veestapel enorm moet verminderen. Is dat hun grootste angst?
3: Ja, waar het mee te maken heeft, is het plan is eigenlijk dat natuurgebieden, Natuur 2000 gebieden, grote natuurgebieden, daar gaan ze eigenlijk een soort zone omheen trekken van 1 kilometer. En voor kleinere natuurgebieden is dat 500 meter. En alles wat er in die zone zit, die moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot verminderd wordt. Dus als je daar met je boerenbedrijf zit, dan heeft dat nogal grote gevolgen. Want je kan eigenlijk, ik heb gesproken met een boer, die vertelde van, je kan eigenlijk niks meer met dat land. Je mag het niet bemesten, je mag er geen graan op of mais op zetten. En je mag er eigenlijk niks mee. En het land, het is ook geen boer meer die het van je wil kopen. Je kan het alleen nog maar aan de overheid verkopen. Nou ja, en ze zeggen ook dat het de zoveelste maatregelen eigenlijk. Het zijn steeds kleine stapjes, maar uiteindelijk hou je helemaal niks meer over.
0: Ja.
3: En dat is dus vooral waar ze nu tegenaan lopen. Is er nog wat toekomst voor de boeren als het op deze manier gaat? Dus ze willen eigenlijk gewoon dat die stikstofplannen van tafel gaan.
0: Ja, duidelijk. Dit was een publieksvriendelijke actie. Heb je ook al iets gehoord over meer drastische acties?
3: Nee, daar heb ik heb natuurlijk wel gevraagd, maar daar hielden ze nog elkaar stijf op elkaar. Nee,
0: okay.
3: Dat moeten we natuurlijk even afwachten nog.
0: Ja. Hebben zij zelf ook nog een oplossing bedacht eigenlijk voor de stikstofproblemen die er toch zijn?
3: Nou, hun oplossing is vooral het zou je niet verbazen, dat die stikstofplannen gewoon helemaal van tafel moeten.
0: Ja.
3: En dat ze gewoon verder kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, duidelijk.
3: Want wat ze zeggen is, onze voedselvoorziening is ontzettend belangrijk. En het lijkt lossen dat niet gerealiseerd wordt door het kabinet.
0: Oké. Goed, duidelijk. Dankjewel Tom dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn na deze lange, lange dag voor jou. Om eens even bij te praten over alles.
3: Prima.
0: Fijne avond. Dag
3: Fijne
0: Tom.
3: Avond, doei.
0: Tom Juliaans hoorde je.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: vandaag de dag.
1: Dagplaat.
2: Ja, Irene, we gaan eens even op zoek naar een leuk dagplaatje, dacht ik zo. Dat is er echt de tijd voor. Dat wil zeggen dat wij een leuk onderwerp hebben waar onze lieve luisteraars dan een mooi plaatje bij mogen gaan verzinnen. En dat plaatje dat we dan uiteindelijk uitkiezen, dat gaan we helemaal draaien na het nieuws van 6:30. Dat is leuk. En het onderwerp is het volgende. Het is namelijk een bijzondere dag voor automobilisten die vaker over de A9 rijden. En eigenlijk voor alle automobilisten die over de A9 reden vandaag. Okay. Want sinds vanmorgen vroeg rij je dan door een verdiepte tunnelbak die ook nog eens veel breder is dan voorheen.
3: Klinkt goed.
2: Klinkt goed, hè?
3: Minder file lijkt me zo.
2: Ja, dat is het idee. En vooral minder overlast voor de omwonenden natuurlijk. Want die zitten daar al jaren, wonen ze gewoon aan een drukke snelweg. En opeens is die snelweg in de grond gezakt. Althans, voor de helft.
3: Okay.
2: Nou, het is wel leuk. Onze verslaggever Celine, die sprak ik vorige week al even over die A9. En dat die dus het afgelopen weekend was hij dus weer even dicht in die richting. Omdat die bak erin werd gezet. Maar vanmorgen vroeg had zij de wekkertje om 4:00 gezet. Want ze ging er naartoe. Omdat ze mee mocht rijden met de bouwvakkers, de mensen van Rijkswaterstaat en de omwonenden die in alle vroegte alvast het eerste ritje door de tunnel mochten maken.
4: Het was geweldig. Ik bedoel, dit is ook eenmalig. Hè? Dit maak je nooit meer mee. En zo midden in de nacht is het heel spectaculair.
5: Ik heb al die palen gezien. Geloof ik om de 2 meter dat er een paal in zit. Want anders komt die hele tunnel omhoog. Die onderdruk is ontzettend groot.
2: Ja, leuk. Die hele reportage is terug te zien bij ons op de site. Dan zie je ze zitten in een open bus. Heel grappig zag het eruit.
3: Zag het er heel mooi uit, Een soort rondvaart.
2: Zo'n bus. Hoe noem je zoiets nou?
3: Toeristenbus.
2: Toeristenbus.
3: Ja, precies.
2: Een dubbeldekker, zo'n toeristendubbeldekker.
3: Ja,
2: zij zaten in elk geval in die nieuwe tunnelbak. En wij zoeken dus plaatjes over tunnels en over wegen.
3: Ja,
2: waar dacht jij aan?
3: Aan de Red Hot Chili Peppers.
6: Road tripping with my two favorite allies.
2: Oh, zo'n mooi liedje.
6: We got snacks and supplies.
3: Road tripping. Ik weet niet of de meeste mensen door die tunnelbak echt aan het roadtrippen zijn. Die zijn
2: vaak aan het forensen.
3: Op weg naar werk.
2: Ik denk het ook. Ja, ik moest denken aan de Beatles met het hele mooie liedje. Ik denk niet dat het een heel erg winding road is, die A9 met die tunnelbak.
3: Ik denk juist dat het
2: een heel recht stuk is.
3: Strak.
2: Super strak, maar ik denk dat hij wel long is. Dat denk ik wel. Maar goed, de keuze die is reuze. Liedjes dus over tunnels en over wegen en daaroverheen rijden met de auto. Dus ik zou zeggen, kom maar door met jullie plaatjes via 088-850-51-52. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30 of jouw plaat vandaag misschien de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien.

0: Noorse sferen met Black Eyed Peas. Maskinada. Straks na het nieuws van 6:30 hoor jij of je dagplaatje vandaag door ons is uitverkoren. Dan gaan we hem helemaal draaien. Plaatjes over tunnels en wegen zoeken wij. Maar eerst dus dat nieuws van 6:30. En Lotte, wat zit daarin?
1: Het wordt de komende jaren waarschijnlijk lastiger om een tandarts te vinden. Ik vertel je zo hoe dat komt.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolai Schepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanse Schans.
13: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
14: Ik ben Melina Doevers.

0: Gehaald, dat je ter plekke komt, iemand uit een voertuig moet halen en dat je gereedschappen mist. Dan gaat het ten koste van mensenlevens. En dat, ja, dat gun je niemand.
1: De politie kijkt nu samen met de veiligheidsregio's wat eraan gedaan kan worden. Gaat dan bijvoorbeeld om extra toezicht. Tientallen mensen hebben sinds het begin van World Pride in Amsterdam melding gedaan van discriminatie. Dat laat organisatie Rita weten. Op dat platform kunnen meldingen van discriminatie en geweld worden gedaan. Normaal zijn dat er een paar per dag, maar afgelopen weekend kwamen er 70 meldingen binnen. Vooral mensen die onderweg waren van of naar de Pride-evenementen waren slachtoffer. De organisatie is bang dat het aantal meldingen dat nu is binnengekomen slechts een fractie van het totaal is. De komende dagen wordt het weer warm en op sommige plekken kan het weer tot een hittegolf komen. Maar die hittegolf is niet alleen op land. De Noordzee zit nu ook midden in een hittegolf. Al een tijdje zit de temperatuur van het water boven de gemiddelde temperatuur voor de tijd van het jaar. Een klimaatexpert vertelt bij Nieuwsuur hoe dat komt.
2: Het is warm geweest, het voorjaar en ook juni en juli zijn gewoon warm. En er is ook relatief weinig wind geweest en dan heb je weinig verdamping en dan mengt dat water niet zo snel. Dus die drie bij elkaar die verklaren die hoge temperatuur.
1: Die warme Noordzee blijft ook in het najaar waarschijnlijk nog wel even warm. En dat kan dan weer zorgen voor heftigere buien. Een tandarts vinden wordt de komende jaren waarschijnlijk een stukje lastiger. De beroepsvereniging waarschuwt voor een groot tekort aan tandartsen door vergrijzing, schrijft het AD over. Er zijn steeds minder tandartsen en steeds meer ouderen. En die ouderen hebben steeds minder vaak een kunstgebit. En die hebben dan dus vaker een tandarts nodig voor hun eigen tanden. Volgens tandartsen zullen de wachttijden oplopen en dreigen vooral tandartspraktijken in dun bevolkte gebieden te verdwijnen. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
3: Dankjewel Lotte. Wij gaan door met het weer van Sjoel.
4: Het wordt een vrij mooie avond met veel en ook brede opklaringen en nog een paar wolkenvelden die voorbij komen. En er staat eerst nog een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, maar die neemt af. Vannacht is het ook rustig met minimumtemperaturen van 13 tot 16 graden. Morgen is een overwegend zonnige dag met een beetje sluierbewolking en een paar stapelwolken. Er komt een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind te staan. Windkracht 2 tot 3 en de temperatuur die komt uit tussen de 24 en de 28 graden.

0: Heerlijk. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. En wij gaan op zoek naar een leuke dagplaat.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, en het nieuws van de dag is hier in Noord-Holland toch wel dat die tunnelbak in de A9 is gelegd dit weekend. En dat we daar dus vanmorgen met z'n allen voor het eerst doorheen konden rijden.
3: Ja, fantastisch.
0: Leuk. Ja, ik kan wel voorstellen.
3: Breed en wel.
0: Ja, dus hij is breder. Voor de omwonenden is het fantastisch nieuws, want daar is het gewoon opeens een stuk stiller geworden. En we dachten, we zoeken plaatjes over tunnels en over wegen. En dat hebben we geweten, want er komen heel veel binnen. We kunnen ze niet allemaal doen, maar toch zijn het er nog heel veel.
3: We beginnen met de gouden ouwe. De keuze van Gerrit en Jos. Henk Wijngaard.
4: Met de vlam in de pijn.
0: Ja, tuurlijk.
4: Door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
3: Dat was een tunnel, hè?
0: Brennerpas. Maar in mijn sas. Heel erg leuk gevonden. Arnold en Wilco, die wilde John Denver horen.
4: Natuurlijk.

0: Girl, girl. Nou goed, van die prairie af gaan we naar Robin. Die wilde Dire Straits.
1: Zeker, ja. De Tunnel of Love. Rita dan, die tapt uit een heel ander vaatje. Die wil Wim Sonneveld horen.
2: Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb.
1: Prup, prup, prup, prup, prup. Heel erg leuk.
2: Nou eens even zien.
1: Ja, nou, hij scheurt over de weg, maar niet over de A9. Niet door de tunnelbak, denk ik, hoop ik.
0: Hilco, die, zijn keuze is de Talking Heads.
1: Heerlijk nummertje.
0: Ja. En John, die wil de Golden Earring horen.
1: Ja, goeie. Wat toepasselijk allemaal.
0: Afgereden, hè?
1: Echt wel. Nou, dat is natuurlijk ook heerlijk. Want het is ook lekker om muziek over autorijden te horen als je in de auto zit.
0: Nou, precies. Hè?
1: Ja,
0: die Road to Nowhere. Ik heb het zo vaak dat ik ergens rijd en dan denk...
1: Oh, on a road to nowhere.
0: In Kazachstan. Veel roads to nowhere.
1: Ja, dat lijkt me ook, ja.
0: Hey, Frank belde ons en zijn keuze is gevallen op AC/DC.
1: Oeh. Verrokken. Ja, Paul die brengt weer even de rust terug in het programma met de Stampeders.
3: My girl just told me to hit the road, Jack.
4: Don't you come back no more, no more, no more.
1: Leuk. En dan hebben we nog John met Bruce Springsteen. Ah, ook een goeie hoor.
0: Ik vind het opvallend veel tunnelliedjes.
1: Ja,
0: want de dagplaat...
1: Tweede tunnel,
0: tunnel,
1: nou, echt de derde. Want, ja, de tweede Tunnel of Love. En we hadden natuurlijk ook al de vlammende pijp door de Brennerpas.
0: Ja.
1: Het is uiteindelijk ook een Tunnel of Love geworden. Maar dan van Funboy 3. En dat was de keuze van Marja, van Mirjam, van Thomas en van Willem.
5: Dagplaat.

0: Alex Warren bij NH met Burning Down. Hey lieve Irene, de dag die is inmiddels voorbij, want de avond is begonnen. Ja, toch? Het is nog wel, is nog wel 27 juli, dat is waar. Maar de avond is begonnen, het is zelfs al bijna 7 uur. En dan dacht ik, gaan we even terugkijken op deze dag.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Top idee, hè?
2: Ja. Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, er gebeurde weer van alles op de radio. Het was bijvoorbeeld de dag dat Francis, Anne en Lisa het in de ontbijttafel de vraag opgooiden. Wat wil je later worden als je groot bent?
3: Nou, ik dacht vroeger altijd dat ik dokter wilde worden.
0: Oh, echt? Dokter Lies?
3: Ja, dokter.
4: Leuk.
3: Maar dat is vrij onhandig als je flauw valt als je bloed prikt. Of flauw valt als je een keer in de OK meeloopt. Want dat heb ik gedaan en ik viel flauw. En nee, dus dat gaat hem nooit worden.
4: Nee.
0: Heel verstandig, Lisa. Nee, dat zou ik heb hier wel eens me opgegeven voor de BHV-cursus. Ik kan me zo
1: en was het succes?
0: Nou, nee, wat er gebeurde. Ik kreeg dus toen allemaal informatie thuisgestuurd. Een heel pakket wat ik moest doorlezen voor de eerste lesdag.
1: En nu al grappig.
0: Bij pagina 2 werd ik al zo onpasselijk.
1: Alleen van het boekje.
0: Ja, alleen al van het boekje. Er stonden geen plaatjes in, Irene. Er stond alleen maar bij spuitende bloedwonden. Dit en de dat. Ik zei tegen Frans, ik word al helemaal, ik ga al bijna onderuit nu ik dit allemaal lees. De pussende bloedwonden en dan weet ik veel. Ik dacht, ik kan dit helemaal niet. Ik denk, als ik bij een BHV-probleem moet komen, dan ben ik de eerste die flauw valt.
1: Ja.
0: Ja. En jij? Ben jij een beetje...
1: Oh, ik heb een enorme hekel aan alles wat medisch is.
0: Ja,
1: eng en vies en smerig.
0: Ja. En wat wilde je vroeger worden? Want dat
1: Pippi Langkous.
0: Oh, Pippi Langkous. Natuurlijk. Ja, de...
1: Schatzoeker. Schatzoeker.
0: Oh, wat mooi. Dat, nou, dat ben je ook wel een beetje. Je bent een beetje een avonturier geworden. Dus dat vind ik eigenlijk
1: beetje,
0: wel...
1: Een beetje zwervertje zo.
0: Ja, nou, dat klinkt dan opeens weer minder leuk.
1: Positief.
0: Ik vind Pippi Langkous...
1: Ja, Pippi, oké. En jij? Wat wilde jij worden?
0: Oh, ik heb zoveel dingen. Ik wilde natuurlijk, zoals ieder meisje, dierenarts worden. Maar ook daar zat het bloedprobleem weer een beetje in de weg. En toen dacht ik dat ik misschien wel hondentrainer zou kunnen worden.
1: Oh.
0: Maar ik was eigenlijk heel bang voor grote honden. En toen wilde ik journalist worden. En toen wilde ik industrieel ontwerper worden. Of althans, dat was in mijn kinderhoofd, dan heette dat niet zo. Maar dat ik een ding mocht ontwerpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat. Dus eigenlijk, nou ja, ergens is wel iets... Ja, gewoon de doorsnee-dingen. Goed, bij June was choreograaf Barry Stevens te gast. Hij speelde gisteren zijn laatste voorstelling tijdens de Pride in Amsterdam. Barry sprak erg openhartig over zijn zoektocht naar zelfliefde.
5: Vooral... naar jezelf te kijken, je kwaliteiten, je specialiteiten, de waarde van jezelf. Dan moet je naar binnen gaan en jezelf over nadenken. Neem tijd voor in de loop van een dag. Ga wandelen, wat ben ik vervelend met dit en dit en dit. Maar ook, wat ben ik goed met bepaalde dingen. Ja. Je moet het grijpen.
0: Ja, je mag jezelf af en toe best een schouderklopje geven natuurlijk.
1: Ja, nou, ja. Hij uit het wel heel mooi, vind ik.
0: Vond ik ook, ja. Het was een mooi gesprek. Bij ons in Vandaag de Dag speelden we het spel Wie, Wat, Waar Ben Ik... met een wel heel enthousiaste kandidaat.
6: Hallo, met Arnold.
0: Hey, dag Arnold.
6: Met Arnold.
0: Hey, hallo.
6: Hey.
0: Vertel het eens. Jij hoorde de hint en dacht je toen meteen van... oh, ik weet het al?
6: Nee, toen dacht ik, ik ben te vroeg met bellen.
0: Oh. Ja, dat was ook een beetje zo.
1: Wel, hè?
0: Daar wist het nog niet. Maar goed, donderdag spelen we weer een nieuw spel. En morgenochtend vroeg dan duiken we met Francis de frituur in, want... Ja, elke dag spreken ze in ontbijttafel iemand met een bijzonder zomerbaantje. En morgenochtend hoor je alles over een bijzondere festivalfrietkraam. Nou, dat, kijk, ik vraag me wel af... Zijn er nou kinderen die denken, ik wil een festivalfrietkraam hebben?
1: Misschien wel. Zou zomaar kunnen.
0: Ja, misschien wel mensen die zeggen, ik wil wel frietbakker worden. Patatbakker.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk, als je heel vaak frietjes eet en denkt, later...
1: Banketbakker.
0: Dat wilde ik ook worden.
1: Ja, leuk,
0: daar droomde ik van als kind.
1: Oeh, nice.
0: Gelukt.

0: Pointer Sisters hoorde je Automatic. Hey Irene, waar gaan we rennen, vliegen, opstaan, vallen en weer doorgaan?
1: Ja.
0: Andersom.
1: Ja.
0: We gaan lekker op huis aan. Wat dacht je ervan?
1: Ja, en dan maak ik een afspraak met jou morgen weer hier. Ik vond het wel leuk.
0: Oh, maar dat vind ik gezellig.
1: Ja, ook leuk.
0: Jammer is nog steeds een dagje vrij morgen.
1: Kijk,
0: dat vind ik wel goed. Nou, leuk. Gaan wij naar huis. Heb je al plannen voor deze avond?
1: Nee, helemaal niks.
0: Lang uit op de bank. Beentjes omhoog.
1: Zoiets, ja.
0: Of keihard sporten.
1: Nee, dat vind ik zo niet.
0: Nee. Rennen?
1: Rennen naar die bank.
0: Ja, dat ga ik denk ik ook wel doen, ja. Nog even lekker een hapje eten, rennen naar de bank. Morgen dan zijn wij er weer met z'n tweetjes, Irene en ik. En morgenochtend natuurlijk Francis. Anne is weer terug van vakantie. Dus veel plezier alvast daarmee. Fijne avond!

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
5: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
7: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
10: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
14: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
13: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Non-stop muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70
2: en 80. De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
8: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
7: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: huis in heel Noord-Holland.
1: Dit is

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
6: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
5: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
5: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
4: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droge en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtballen en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op

0: Ik ben Sven uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: 1970.
1: 1981.
0: 1965.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag.
1: Met Willian van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Dit is NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
2: Ai.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord.